aan melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden.

0: L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op,

Oh, mooi. Als toen gaan ze net beginnen. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd erover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Liefde
2: voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1.
4: Het is dinsdag. Welkom bij de voorgloeier.
5: Good morning, the legends are back.
6: Goedemorgen, mannen. Doorrijden.

0: En ineens denk je, ja, het kan alleen maar voorkomen in Spanje en in Frankrijk, maar dan ook in één keer bij ons. Natuurgebied, Rosmalen en Vendraai. Grote branden steeds niet onder controle. Welkom, dit is de Ellen Ochtendshow van deze dinsdag.
1: Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
2: Lekker!
1: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg! Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: Dat zijn we zeer zeker om 8 minuten over 6. Al vandaag is het gebeuren weer doordraai dinsdag. We laten zo meteen het raad draaien met een thema. Was er zo meteen een leuke blaadbiekens voor zinnen. Hier staat misschien hoor binnen.

0: De brandweerman, in één keer word je opgeroepen, was een hele grote brand. En dan ben je al de hele nacht in touw, samen met anderen, met honderden andere brandweerlieden. Dan vind ik toch wel dat ze een mega groot applaus verdienen voor vannacht dat ze daar gewerkt hebben. Waanzinnig. We hebben het gisteren allemaal meegemaakt. In één keer kwamen die berichten naar buiten toe dat er een bosbrand was, 21 hectare. Maar ja, als we nou zien, 100 hectare is inmiddels al verwoest daar, hè?
1: Inderdaad.
0: Dramatisch.
1: We zijn de hele nacht bezig geweest en vanaf 7 uur komen ook weer blushelikopters. Dus het is nog lang niet gedaan daar. En ook het treinverkeer ligt stil tot minstens 9 uur.
0: Wat dacht je gisteren toen je het hoorde voor de allereerste keer? Zo van, nou, het gaat toch los, hè? Of,

0: je van nou...
1: Het beginsel denk je natuurlijk, ja, het is een brand en die gaan ze bestrijden. Maar het ging wel heel snel, werd het groter.
2: Ja, zeker door de hoorde dat er boven die toppen van die bomen is brand.
1: Ja, daar is het heel droog. Mm. En dat breidt zich dus behoorlijk uit. Het is inmiddels 4 keer zo groot als gisteren.
2: Ja, dat is mega groot. We gaan zometeen even contact opnemen met de brandweer als het kiekgebied is. Stel ervoor dat ze door de buurtbus, misschien even de lustres. Ze zegt van, ja, ik zie het allemaal door. Wat allemaal aan de handjes. Laten we eens even weten via de L1-app. Kennen we misschien dadelijk even met dicht contact opgenomen.
1: Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld André Simons het wel ruikt.
2: Ja, die zal er wel ruiken. En misschien in de Graashoek, dat zal ook nog even mee, Chris. André van Maris, het is een beetje, ja, het is een beetje gedreid allemaal. Moeten we even kijken wie het nu op dit moment zit. Het is nog vrij duister. Nu langzaam, dan komt de zon er een beetje erdoor. Dan zien we meer wat er allemaal aan handjes is. Maar goed, we houden op de hoogte. De ganse ochtend hier in de Ellen Ochtendshow wat betreft die bosbranden door het natuurgebied Rosmalen bij Venrooy. Nou, dan maar eens even kijken naar deze dag. Het is even goed gebeuren, weer augustus geboren. En wat heet het kalenderkje vandaag voor ons in petto?
1: Nou, het kalender zegt dat het inderdaad 4 augustus is.
2: Ja, dat had ik al gedacht, joh. Geen speciale dag?
1: Het is weer geen speciale dag, maar wel dit op de QR-code.
2: Oeh, dat klinkt wel...
1: Violen.
2: Ja, violen. Violen hoofd.

0: Brug.
1: Ik kocht het ding.
2: Zeg het maar.
3: Lee Driessen is dat, hè? Ja, dat ken ik wel. Van Open Reuver.
2: Nou...
3: Ja, die heeft het gezongen, Lee Driessen. Dat is de zanger,
2: ja.
3: Joh.
2: Ja, inderdaad. Het is geschreven door Noel Wassenaar.
3: Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Prachtig, joh.
2: Leefde voor de stad Remmen 1978.
3: Het heeft ontzettend veel voor geschreven, hè, Noel Wassenaar. Dat hebben sommige mensen denken...
2: Voor de uren,
3: ja, die heeft veel geschreven. Ja, voor de uren, hè. Ja, die heeft veel geschreven. Maar ook ontzettend veel voor Remmen, door. Hij is ook een keer voor in het zonnetje gezat... door die circus, hoe heet dat? Inderdaad. Boven een miljard gestolen, allemaal.
2: Zeker.
3: Goed, de 4 augustus... Prachtig nummer en ook zeker die stum van Lee Driessen. Dat ik nooit vergeet, zo'n zachte stum om het zo weer op de vroege ochtend te huren. Dan heb je natuurlijk ook een schoon pleitje bij. Want als we geen een dag hebben, ja, wat heeft Frans Broekhuizen dan? Dat is ook standaard,
2: hè? Dan zie je een LP, ouderwetse draaitafel met de naald op het vinyl, zeg maar eventjes.
3: Een pick-up?
2: Ja,
3: een pick-up.
2: Ja, ja. Doordraai dinsdag is het rad weer aan de beurt, zegt hij, om op zoek te gaan naar de volgweer. We laten ons weer verrassen, zegt hij.
3: Nou, dat gaan we zeker doen. We laten ons zeker verrassen. Zullen we eens kijken, weer wel Annelien hebben wat hij nu al te vertellen. Want,
2: Marco Vonk.
3: Ja, dit is alweer van de partij. Marco, hallo.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze doordraai dinsdag. Jazeker, doordraai dinsdag. Ik dacht bij mezelf, I'm just a rusted belt.
3: Marco.
4: Shifted from town to town. No job can hold me down. I'm just a rusted belt guy.
3: Marco, rat.
4: Ja, rusted belt. Opgenomen op februari 1964 voor de gelijknamige film Rusted belt. Gezongen door Elvis Presley.
3: Oh.
4: Radio.
3: Ik snap daar niks van. Het werd toch wel wat het vandaag doordraai dinsdag is. Dan begint hij weer te zingen. Nou ja, goed, dat weet ik dus ook niet. Ik zie, ja, er zijn nog meer... Nee, even kijken. Nee, dat is het allemaal.
2: Ja, Maurice van der Vin, het ook al. Die was met de Band and the Weight. Maar ja, die weet het
3: ook niet. Dat weet het niet. Nee. Het is toch gebeurd. Hey, doordraai dinsdag. Kijk, in 1 seconde of 1 minuut van 12, Dennis Thomas. Maar ja, dat is standaard, hè.
4: Goedemorgen, Pascal Maarten.
3: Ja, zeer zeker. Ik draai me om, want ik moog, hè.
2: Ja, dicht moos.
3: Begrijp dat. Hé, hier. Hoppakee.
2: Ja, hij raadt nog lekker, hoor.
3: Het raad draait weer in het Limburgse land. En steeds zo meteen stil op een thema. Dat begon door. Zeker in deze eerste week van de bouwhofvakantie. Dat het sowieso vrij rustig was op de Limburgse weg. Maar voor de mensen die vandaag moeten werken. Maakt het toch een schoene dag van. Hè? Het is niet zo warm als gisteren. Tenminste een paar graadjes minder. Nou, wat komt erop?
2: Hij staat stil.
3: Hij staat stil.
2: En hij staat stil op...
3: Ja, dat is leuk.
2: Weer de 70's.
3: De 70's?
2: Ja.
3: Och, ik zie dit, joh. De 70's. Nou, daar is zo hem. De 70's.
2: Nou.
3: Nou, dan kan eens even kijken. Wat hadden we daar, Maurice van der Vin? De band met de Weight. Ja, volgens mij is dat wel zo'n beetje in de 70's, hè?
2: Ik denk, ja, dat...
3: En Marco Vonk, dat weet ik ook niet. Ja,
2: ik denk het niet.
3: Moeten we even allemaal uitzoeken. Goed, we gaan het allemaal bekijken. En Geur mocht er van begon meestummen. Door het allemaal via de L1 hebben. Laat weten wat Geur wilt huren. Hoe de jaren 70 hier in de L1 of the show. En Frans Pollux, het is ook wel wakker. Hij zegt welkom mee. Nou, ik zeg ook welkom Frans. Pak het als koffie, hè. Doe met ons mee.
5: Hop, zwaar.

0: Van deze dag, deze dinsdag. Robin Siebekos. En we willen uiteraard ook even Sonkie kennen. Gewoon naar Buffer de Brand. We gaan even schakelen met de veiligheidsregio. Maar ja, de grote branden natuurlijk bij de Rosmolen bij Vendra is nog altijd niet onder controle. We hebben inmiddels gehoord dat zo'n 100 hectare bosgebied is verwoest. Veiligheidsregio, goedemorgen. Met Pascal Verlinde spreekt u. Met wie spreken wij?
1: Goedemorgen, je spreekt met Danielle Engels van de Veiligheidsregio.
0: Danielle, kun je ons even meenemen met deze dag? Hoe is het verlopen?
1: Ja, we zijn de nacht ingegaan met een brand die nog niet onder controle was. Dat is nog steeds het geval. Er is inmiddels 100 hectare bos in vlammen. Er zijn enorm veel brandweerlieden hier. De brandweer van Limburg die wordt ondersteund door brandweerlieden uit het hele land om deze brand te blussen.
0: Ja, waar lag nou vandaag de grootste uitdaging voor de brandweerlieden?
1: Ja, toch wel enerzijds de steeds veranderende wind. Waardoor het moeilijk is om de brand onder controle te krijgen. Ook een stukje aflossing natuurlijk. Brandweerlieden worden ook op een gegeven moment moe. Die moeten dan afgelost worden. Daar hebben we volop op ingezet dat we continu konden blijven blussen.
0: Gisteravond is er een NL-alert uitgebracht. Hoe is dat op dit moment? Is het nog steeds van kracht?
1: Ja, is nog steeds van kracht inderdaad. Nog steeds heb je last van de rook. Blijf uit de buurt van de rook. Sluit ramen en deuren. Geef hulpdiensten de ruimte. Is nog steeds van kracht. Ja.
0: We hebben ook begrepen dat u vanaf 7 uur weer gaat vliegen met helikopters. Ik neem aan dat dat toch wel dat goed is. Laat ik het zo zeggen dat dat veel kan doen deze ochtend.
1: Ja, die helikopters nemen inderdaad enorm veel water met zich mee. En dat gaat ons blussen zeker helpen. Dat kan vanaf 7 uur weer. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, kunt u genoeg water het gebied inkrijgen?
1: Sorry, wat zeg je?
0: Kunt u genoeg water het gebied inkrijgen?
1: Ja, in de omgeving liggen gelukkig wat meren. De Maas is ook dichtbij. Dat is vooralsnog geen probleem.
2: Hoe is het met de windrichting gesteld en de bedreiging voor dorpen en steden?
1: Mm-hmm. De windrichting die verandert eigenlijk continu. Dat maakt het moeilijker. Maar er zijn in sommige dorpen, in Gijsteren, Maashees, is wel de geur waargenomen van rook. Maar ze hebben geen directe gevaren daar van de rook.
0: Ja, we zeiden al, de brand is nog niet onder controle. Wat verwacht u wat er vandaag moet gebeuren voordat het wel echt onder controle wordt beschouwd?
1: Heel veel blussen. We hopen dus dat de blushelikopters dadelijk ook goed hun werk kunnen doen. En dan gaan we zien in de loop van de ochtend hoe het zich gaat regelen hier. En dan kunnen we beter een zicht krijgen op hoe lang dit nog gaat duren.
2: Nou, ik heb begrepen dat het treinverkeer ook nog steeds stilgelegd is.
1: Ja, dat klopt.
2: En heeft u daar enig zicht op hoe lang dat gaat duren bijvoorbeeld?
1: Nee, dat is ook een verhaal van ProRail en daar heb ik geen zicht op.
0: Daniel Engels van de Veiligheidsregio, tot zover. Dankjewel. We bellen om 10:08 even terug voor de laatste update.

0: Bosbranden daar in Venray, wat er allemaal aan de hand is. Maar uiteraard ook gewoon de vogelier. Straks weer een update om 7:50 van de brandweer. Om 7 uur nog een keer het hele verhaal hebben van wat we zojuist gehoord hebben. Culture Frans heeft zich nu al gemeld. Dat is al appetiet. Nou, Culture Frans, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Het is een hele mooie. Ja, de Culture Kreis inbrengt 70 jaar.
0: Dat moet je makkelijk zien, hè?
1: Dan gaan we van de Blackfoos en dan met het liedje. Meer losser dom in Keulen, den dooie hört erin.
0: Inderdaad.
1: Wat zal der dan wo anders? Dat het toch keine zin. Nou, zo waren ze even de zangkunsten.
0: Nou, fantastisch.
1: Nu een schöne uitzending in het Maastrichtse. En natuurlijk alle lui en een schöne dag. En natuurlijk nu in de gebieden waar de brand is. Hoop voor u dat het vlot onder controle kunt. En dat het niet nog gekker werd. Radio,
0: inderdaad. Dat hopen we ook, Frans. Dankjewel, jong. Zo gezongen zo vroeg op de ochtend al. Nou, dat is heel goed bij. Dit hoort je slopen vannacht, hoor. Ik heb me wel verhuurd dat er vannacht mensen zijn geweest. Zeggen van, ik heb helemaal niet geslopen. Dat was een plekdag, hè?
2: Ach, jezus.
0: Zit er een beetje aan dik in de neus gezet?
2: Ja, ook, ik ben echt... keimug.
0: Die kwamen ze in de auto stappen en ik denk, nou, dat hebben we niks vandaag. Maar, nee. Maar goed.
2: Ja, ik ben er altijd, hè.
0: Ja, we zien dat, jong.
2: Ik heb trouwens nog even naar de weight gekeken van de band.
0: Ja, 68, hè.
2: Ja, dat geit hem niet weer.
0: Dat geit hem niet weer, dus eigenlijk weer een zoemertje, moeten we dan even laten huren. Maar goed, het kan zoemer zien dat er zo meteen wel terug met een nieuwe inzending Maurice van der Vin. We huren dat geer van hem. Maar goed, dat Maurice van der Vin binnenkwam, zoog ik ook al het echtpaar de Buksemeester en de marketenster.
2: Klopt, inderdaad. Roland de Buksemeester zegt, Frans, ik ga voor Frans en Monique met Hey Monique.
0: Oh, dit tranentrekkertje, hè? No, dat moment.
2: En toevallig heet zijn vrouw ook Monique.
0: Ja.
2: De marketenster.
0: Zeker.
2: Goedemorgen, ik dacht dan weer aan Don Mercedes met Rocky.
0: Ook zo'n tranentrekkertje. No, druipt er vanavond deze ochtend. Hebben we wat stevigers?
2: Ja. Radar Love van de Golden Earring.
0: Oh,
2: Patrick
0: lekker, man.
2: Maas komt daarmee.
0: Zeker.
2: Maar ik weet niet wat er aan de hand is. Want Frans Broekhuizen die komt dan weer met Jacques Herp en Manuela.
0: Angsten de tranentrekker. Ja. Nou, pak de zakduksjes maar de biermaagden deze ochtend.
2: Hoor, en dan
0: Rutjoen Klummede. Heeft hij wel gehad?
2: Ja, zeker. Vandaag DD dinsdag. Zunt het de 70s, dan gewoon ik voor Fleetwood Mac en Dreams.
0: Nou, dat is kans genoeg. Goed, ze lekker
2: En Lionel Richie met Three Times a Lady, ja, dat is eigenlijk van de Commodores natuurlijk.
0: Ja, joh.
2: En waar Lionel Richie toen de voorzanger van was.
0: Zeker.
2: En dan komt Willem Kent Verfburger dan weer mee.
0: Nou, hoppakee. Willem, de man met de kwaadste, is er ook bij natuurlijk. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend en begonnen erbij zitten. Den Huppie Blauw, goedemorgen. Maar zat dan eens zijn eigen plaat aan vroeger, dat ken
2: ik,
0: hè?
2: Gisteren wel.
0: Ja, maar dit is niet uit de jaren 70, hè. Huppie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies. Huppie Blauw hier op deze doodraai dinsdag. Ja, op weg richting Maastricht, eventjes bij de vogelooien aanwezig met de 70s. Ik dacht bij de 70s aan wat zullen we eens nemen in de jaren 70. De Marquis en I Was Made For Loving You. Ik dacht dat het 1979 was. Mannen, hele fijne uitzending en Radio,
0: hè? Ik weet niet of die alle beliefsken erbij zijn. Dan moeten we even gewoon bekijken, Huppie.
3: En zou deze erin staan, doet hij dan maar de plaats van de trams en shout.
0: Shout voor de trams. Radio, dankjewel, Radio. Dankjewel voor die bijdrage. Binnen 6:30 pakt er nog één bij.
2: Ja.
0: Dat is Dennis Thomas die zocht. Wie zit het, Maarten? Best wel een check, hè?
2: Ik ben even de titel kwijt.
0: I Was Made For Loving You van Kiss.
2: Ja, volgens mij is
0: K-I-S-S. K-I-S-S. Nee, die is anders ook, toch?
2: K-I-S-S. Kiss FM.
0: Ja, Kiss FM in Los Angeles.
2: I Was Made For Loving You staat al op een lijst.
0: Oh, dat is jammer. Nou, Huppie, nog een keer de nieuwe inzender.
2: Hij heeft de shout van de trams nog gegeven.
0: Ja, oké, dat vind ik goed. Shout van de trams. Daar zit er niet in. Dat is Thomas, Dennis laatste.
4: Mijn vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo, Dennis.
4: Ik ga weer bijdragen met Toto Hold The Line.
0: Hold The Line van Toto. Vind je een prachtige, Dennis. Dankjewel, man.
4: Veenhoed zijn we hier.
0: En
4: Radio.
0: Oh, dit hou je gewoon nog niet open. Dat duurt ze wel.

Koffie to be, gewoon noordenken. En even kijken of het een diep op vak past. En daar stol op hoog gewoon de trekkers in. Maar ook wat stevige nummers. Maar dit is ook zo leuke, maar het is niet hetzelfde, het is maar goed eten. Dit is Eddie Grant. Well, Joe.

0: De drone trekken, want daar hebben we veelvuldig op binnengekregen deze ochtend. We dachten van Hey Monique van Frans en Monique, Don Mercedes met Rocky. En ook Manuele van Jacques Herbers, een van die platen die we erbij hebben gezet. Maar net, Three Times a Lady van de Lionel Richie, maar ook Shout van de Tramps. En de Black First, soort gezongen door onze eigen culture Frans. Met weer Lassen den Dom en Kullen. Dat wordt stevige radelaar voor de Golden Earring Cup moet de jaren 70. Maar wat komt er bij? Dat gaan we vragen aan René Tummers. René, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, Bas Klemafte.
0: Hallo René. Welkom.
1: Vandaag doorrijd in zich de 70s, daar gooi ik voor Shout in Time.
0: Shout in Time, Purple.
1: Als zou dat erin stond, dan gooi ik voor Radar Love van de Golden Earring. Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En bis donderdag, Radio A.
0: Morgen zo'n lekkere dag, dat is ik even niet huren. Maar vandaag wel, Child in Time van Deep Purple, gewoon de bies. Het is wel ontzettend lange plaat. En daar moeten we wel even geen ingel ruimen. Maar dat maakt niks goed. Michel Bakker, goedemorgen vriend. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden van de vroege dinsdagochtend. Hier, de Bargaander met de volgloeien. Ja, ik zal vandaag te denken aan 10cc met I'm Not In Love. Dan maar we ook volgloeien in Dordrecht. Zijn goed, de Bargaande gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag en we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio. Radio.
0: Bargaander, ontzettend veel succes vandaag weer met rijden. En 10cc met I'm Not In Love komen we Lieske erbij zitten. Dat vinden we hartstikke prachtig.
3: Ook wel een tranentrekker, hoor.
0: Het zien allemaal tranentrekkers, maar zullen we even over de pul gewoon? Wat dacht je van onze eigen Josje Rook, want is er ook weer. Ja. En wat zeggen we dan, Maarten?
4: Gin dobre, Maarten en Pascal. Goedemorgen, gloeibapjes. Op deze doordraaien tijdens zich. Weekend weer voorbij.
0: Zeker.
4: En het weekend over allerlei leuke dingen gedaan. En van alles in en om het hoes. Mm-hmm. En qua verenigingen rustig aan. Wat kleine dingetjes geregeld en gedaan.
0: Dat is allemaal leuk.
4: Het weekend weer goed doorgekomen.
0: Goed zo, dit heb ik
4: en voor de vuurgloeier, de 70 jaar jarig, ik heb een liedje uit 1971.
0: Ja, van?
4: Want ze won de gitaar.
0: Ah, oh ja. Komen ze weer, hè.
4: Ponengoeren, ponenglassen. Oftewel, gewone gitaren met de bergen en het bos stond in brand. En dat is wel heel toepasselijk met de huidige bosbrand in Noord-Limburg. Mm-hmm. En ik steek de mannen, de brandweerlieden en een warm hart onder de riem.
0: Ja,
4: zodat ze alles goed geregeld kregen en ook de bosbrand bedongen kregen. Dus ik maak er nog een hele schone dag van. En ook weer schnitzel en radio. Hè.
0: Radio, heb je wel fijn beurt. Hè? Dat heb ik eens duid, hè, Josje Rook. Fantastisch, dankjewel. Is de andere Poolse inbreng er ook bij deze ochtend?
3: Een Poolse Frank bedoel je?
0: Ja.
3: Ik heb Poolse Frank nog niet echt gezien.
0: Niet wakker, hè?
3: Nee, dat komt vanzelf.
0: Ja, dan kom maar schieten bij Marken van Dijk. Wat deed Maarten?
3: Ik heb eerst Petra Stroomberg.
0: Ja, en?
3: Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Ik wil de Eagles met Take It Easy.
0: Lekker rustig aan vandaag, heerlijk uur.
3: En Mark van Dijk, die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Op deze 70s DDD ga ik voor Smokey en Living Next Door to Alice.
0: Living Next Door.
3: Hoede is Alice. Ja. En dan heb ik binnengekregen, als laatste van dit rijtje, de Joker van Posten.
0: De Joker van Posten, ja. Is de truc van de camping.
3: Nee. Hij zegt, goedemorgen mannen, goedemorgen volgroeiers. Omdat de hele camping nog slaapt, even een tekstbericht. We hebben hier veel gezwommen en ik heb hier meegeholpen als eenhoorn in een speurtocht. Ja, heeft hij ook een plaatje van meegestuurd. Teun is vandaag jarig, zijn
0: is
3: zoon.
0: Is Teun jarig, van harte gefeliciteerd, Teuntje. Hoppakee, applaus voor Teun.
3: Volgende uur gaat hij met Radar Love mee.
0: Oh, dat is stevig.
3: Ja.
0: Heb ze dan echt hoor, zien daar beelden van?
3: Ja, ik zal hem dadelijk eventjes laten zien.
0: Als eenhoorn?
3: Als eenhoorn, ja.
0: Het wordt niet gekker weer, hoor. Ja, dat is van die animatieteams op de campings, hè. En die verzinnen van alles. En dan dat is er iemand zo gek is om in een eenhoorn pakken.
3: Ja, het is geen pak, maar het is heel leuk opgelost, moet ik zeggen.
0: Dat wel. We gaan het zo meteen meemaken. Laten we eerst eens even gaan kijken naar onze grote vriend Rob de taxichauffeur. Rob, goedemorgen, welkom.
5: Goedemorgen mannen, met Rob de taxichauffeur.
0: Hallo man.
5: Ja, ik heb gisteren een valliescombinatie gehad. Heetse, Venlo, Den Bosch, Schiphol Airport,
0: ja.
5: De Rijp, Haarlem, mm-hmm. Noordwijk weer terug naar Elslo.
0: Zo hé, dat zie ik.
5: En vandaag heb ik de Vito weer met een hoes. Weer een combinatie van vallies. Ik begin in Roermond, mm-hmm. Dan door naar Weert, Huizen, ja. Schiphol Airport, Hilversum, Schijndel.
0: No.
5: En dan nog van Sint-Oederode naar Deurne.
0: Oh.
5: Helaas heb ik gisteren een vurftand verloren, dus ik moet ook nog naar de tandarts bellen vandaag.
6: Oh.
5: Dus dan moet ik ook nog terugkijken bij storm met gaan doen. Dat is ook nog een heel erg ingewikkeld probleem voor mij.
6: Mm-hmm.
5: Want de tand is niet meer te redden.
6: Ai.
5: En wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor de Beatles met Let It Be.
6: Let It Be,
5: nu iets in 70, heb ik zo opgezocht. Ze zeggen nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radiwa.
0: Radiwa, ze doen de tyfluus in de vuurkant. Dat is een rare route, hè. Dan hebben ze door zijn gaat zitten. Dan was, het is ook als taxichauffeurbus. Dan hebben ze toch wel een vuurkom als ze iemand de deur opmaakt. En dan zien ze denken, dat gaat hoor. Ah, ik ken ze wel goed liggen, hè. Dat gaat gebeuren dus natuurlijk, hè. Dankjewel voor de bijdrage. Hoe is het met de foto, Maarten? Kennen we hem al laten zien? Dat is de ding van,
3: is altijd de vraag natuurlijk.
0: Ja, de bent er bedicht nooit, hè. Dan moet je geregeld hebben, hè. Dan moet ze met een vex gegooien. En als ze de vex niet uit, dan weten we niet.
3: Inderdaad. Kijk, dat is de ene. Het is niet echt een pak. Het zijn meer lakens die hij omgewikkeld heeft.
6: Wat is dat?
3: En wel een eenhoorn op zijn hoofd.
0: Hij moet eerlijk toegeven. Ik vind het al een applausje weer. Dat hebben ze zo gedaan, joh. Dus,
3: ik moet zeggen, Joker, je bent wel creatief.
0: Absoluut.

0: Het Starship en we beelden City in de Ellen Ochtend Show. 6:45 geworden op deze dag. Dan wel belden met de veiligheidsregio omtrent de brand bij het natuurgebied de Rosmolen bij Venray. En op onze site ellynieuws.nl hebben we een live blog over de grote natuurbrand. En daar kunnen ze alles lezen. Straks uiteraard updates. Onze verslaggevers zijn op paad om straks ons verhaal te vertellen van hoe het gebied er op dat moment. En door de brand rijdt er ook vanochtend geen treinen tussen Venray en Boxmeer. Arriva verwacht dat het treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot 9:00 plat ligt. Tussen Boxmeer en Nijmegen reden door de geplande werkzaamheden al geen treinen, maar bussen. En zijn ook stopbussen ingezet van en naar Venray. Dus check alles via onze site ellynieuws.nl. Daar houden we van minuut tot minuut bij in een live blog over de grote natuurbal bij Oostrum. We gaan door met de vogeluur. En we gaan eens kijken weer als eerste weer in de uitzending horen. En dat is, dames en heren, Remco de taxichauffeur, Remco Levels. Remco, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hier met Remco de taxichauffeur.
0: Over.
1: Ik woon voor die jaren 70, de 1972, de winnares van het Songfestival. En dat is nemen ze minder als Vicky Leandros met het hele mooie nummer Apertoir. Ik wens u een fijne uitzending in de studio en tot morgen. Hoi.
0: Hoi. Maar de tip was, onze loesterbus zit even de radio achter als een mens spreekt, hè. Ik weet wel wat mijn uur is. Steven van Ingen, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Oscar en Maarten.
0: Hallo. Daar hebben we wat gehoord je nog gisteren met de barbecue.
2: Het is het doordrijden, zeg. Ja, dat waren we gisteren. Ja, toch gelukt met dat barbecue.
0: Zeker, hè, jong.
2: Ja, helaas niet gebarbecued gisteren, waar we toch net te benauwd moeten.
0: Nou.
2: Dus we zijn lekker heerlijk binnen met 21 graden, lekker blijven zitten. Ja, kutje, die hebben goed zijn werk.
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: Vandaag ook heerlijk geslapen. Want ook daar die airco'tje goed zijn werk. Heeft dat toch wel zin gehad dat je zot dat even goed zuur hebt gemaakt.
0: Daar heb je goed gedaan, joh.
2: Ja, dat terzijde. Voor de veelgloeier waren denken, vorige week was ze kwijt. Toen wist ze niet meer wat ik gewoon ingestuurd, omdat ze heel druk was met mijn collega Johan.
0: Ja.
2: Nou ja, dit deed inmiddels ook vrolijk met. Ja. Dus maar voor de veelgloeier waren denken hoe de nummer koet 1972 van Mr. Elvis Presley himself. Oh. Burning Love.
0: Burning Love.
2: Heren, een hele fijne dag. Tot morgen en radio.
0: Radio. Het is een beetje gemeengoed het weer. Dat iedereen in de airco heet. En lekker zegt van, het maakt me helemaal niet zoveel uit. We gaan lekker in de kamer zitten. En dan biedt de airco. Heerlijk, jongens. Nou, we hadden het over de collega. Maar ik zie dat de andere mensen de collega. Dat hebben we het over Johan Tubé. Dat is ook goed werd gedaan, hè?
3: Ja, dat zou best kunnen. En dat heb ik nog helemaal niet gezien.
0: Ik heb ze zo meteen wel tegen. Laat maar eens op. Ja. Ja, goed, eens kijken wat Helmut Weiss zegt. Ja, Helmut, goedemorgen, welkom in de uitzending.
4: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten, daar zijn we weer. Doordraai dinsdag, oftewel Triple D-dag. Ja, en Trad heeft beslist dat het 70 jaar muziek moet zijn. Ja, welke plaat zou daarbij kunnen horen? Ik ga in dit geval voor Peggy McLean met Lady Bump.
0: Lady
4: dat is mijn
0: Bump,
4: bijdrage van vandaag. Weet je verder, fijne uitzending. Radio.
0: Radio, maar we laten het even gehad. Dan hebben we die bumpermuziek, hè. Maar ja, we zitten deze ochtend nog voor CFB. Helmut, dankjewel. Maarten, wat is jouw inbreng deze ochtend?
3: Nou, mijn inbreng. Breng, die van Annemie.
0: Ach!
3: Ja. Ja, dit vergloeien morgen Maarten en Pascal. De voorgloeien voor vandaag. Ik ga ook voor Shout van de Tramps.
0: Oh, voor Shout van de Tramps. Zegt een streepje bij.
3: Stefan Troquet is dat, hè? Met die Johan Tubé, zeg
0: ja, ja, dat ook wel.
3: Ja,
0: goed,
3: hij
0: hè?
3: Zegt Dr. Hoek, Baby Mesh, Blue in Stok, hè? Die hadden we al. Nee, dat was... Wat anders, hè, die dat had.
0: Ik heb hem gehoord, jong.
3: Ja, hij zegt, en door Johan Tubé de groeten.
0: Ja, ze is er wel.
3: Ja. Marco Hupperts. Daar zit in Kolmond natuurlijk, want hij gaat meedoen aan de wandelvierdaagse, de Heuveland vierdaagse.
0: Ik zoek dat er gisteren ook al een loester was, de Oost.
3: Ja,
0: dat ze op die camping zitten. Ja, dan hebben ze door de iPad store en een zusse Oost. Ja, heb je mee dan, hè?
3: Ja, hallo.
0: Marco en Mina, goedemorgen. Fijn dat je er zit.
3: Ja, goedemorgen, Maarten Pascal. Als voorgroeier voor mij dat ook meer lossen dan Dom en Kullen van de Black Fuzz.
0: Dat vind ik
3: groeten van de hoffotograaf vanaf de Panorama Camping.
0: Ja, de Panorama Camping. Ja. Dankjewel. LA.

0: je op de hoogte houden van de problemen daar bij de grote natuurbrand in het natuurgebied de Rosmolen bij Venray. Ook zijn we bezig met de wurgleur. Dat betekent dat we zoeken vandaag een plaat uit de jaren 70 wat ons het raad opgevallen. En we hebben bijzonder veel leuke inzendingen al binnengekregen. Dan ga je van het kulsje inbrengen, oftewel we lassen de domme kullen nog reden love nog de trams met shout die best wel wat stripjes al hebben. Maar wat komt er allemaal bij? Gaan eens even kijken. Wat is hier in Ronald, Robert Logan, Peter Meijer? Nou, Maarten, vertel het eens.
1: Nou, ik ben bij Ronald gebleven. En die komt met Journey en Don't Stop Believin'.
0: Oeh, ja, dat weet ik niet of dat allemaal liefst van de meest tijd.
1: Nou ja, dat dacht ik niet hoor.
0: Ja, ik weet het, moeten we even checken. Maar goed, ja, op vandaag zit er allemaal liefst van de meest. Daar zit er niet in, oké.
1: Okay. Dan Robert Loke inderdaad, waar jij het ook al over had. Ja. Radar Love van de Golden Earring weer.
0: Oh, dat gaat hel, hè.
1: En Peter Meijer, die zegt, joh, draait dinsdag. Ik ga voor Danny Christian en Besa Memucho.
0: Besa Memucho, dat zijn anders als vorige week toen we Rosamunde hadden, hè. Ja, en de laatste?
1: Chantal Timmers, die zegt, doe mij maar Bright Eyes van Art Garfunkel.
0: Hoppakee, Art Garfunkel en Bright Eyes komen zeker erbij zitten. Nou, we hadden net in de uitzending bij ons, de man die op de camping zit en zegt van, ik moet even stil doen, maar ik kan niets inspreken, want ze liggen er allemaal te slopen hier. Maar ik ben wel, als eenhoorn heb ik meegedaan met de speurtocht. Maar wat heeft het er allemaal weer te vertellen? Ik zie hem er weer op de televisie.
1: Ja, zegt, daar zie je hem dus als eenhoorn lopen. Hij heeft allerlei stokken aan zijn benen gebonden. Ja, en ook op zijn handen, zodat hij wat groter is. Hij zegt, meerdere uren op die stelte gelopen, dat viel nog niet echt mee. Maar het was wel leuk om te doen.
0: Nou, dat geloof ik, dat Sjoerd is op de doorn. Die kinderen die hebben zich kostelijk vermaken. Dat is ook wel Sjoerd, zeker op zijn camping. Dit is L.A. met Doten en Home in de Ellen of the Show.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft zich uitgebreid tot ongeveer 100 hectare en is nog altijd niet onder controle. Bij een woningbrand in Kadier en Keer heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden in een garage. En volgens het waterschap Limburg ontbreken op dit moment de regels om tijdens extreme droogte een verbod op het oppompen van grondwater in te stellen. En daardoor kan de crisisorganisatie daar nu niet ingrijpen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
3: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
2: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden.
0: Dit is L1, 7:03. Houd er rekening mee. Door de brandende natuurgebieden in Oostrum rijden vanochtend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En Arriva verwacht dat de treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot 9 uur plat ligt.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
7: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
8: Liefde voor Limburg.
9: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
10: Dit is L1.

0: Zuid City. Gisteren 36 graden in de provincie. Wow! Klein beetje regen is er gevallen. Wie ze bedenken in Remun geweest, Maarten. Heb ze enigszins een beetje gehuurd voor de regen of onweer?
1: Ja, één klap en dat was het.
0: Ja, dat is niet veel, hè? Ja, dat was... Laten we hopen dat in Oosteren vandaag toch een beetje regen, jongens.

0: uiteraard deze ochtend vuil over de grote natuurbrand bij Vendra. Die is vanochtend nog steeds niet onder controle. Zo'n 100 hectare natuur is inmiddels verwoest en honderden brandweerlieden zijn nog altijd bezig met de bestrijding. Ook de Maaslijn ondervindt hinder en het NL-alert blijft van kracht voor de omgeving. We spraken eerder vanochtend met Danielle Engels van de veiligheidsregio Limburg over de laatste stand van zaken.
1: We zijn de nacht ingegaan met een brand die nog niet onder controle was. Dat is nog steeds het geval. Er is inmiddels 100 hectare bos in vlammen. Er zijn enorm veel brandweerlieden hier. De brandweer van Limburg die wordt ondersteund door brandweerlieden uit het hele land. Om deze brand te blussen.
0: Ja, waar lag nou vandaag de grootste uitdaging voor de brandweerlieden?
1: Toch wel enerzijds de steeds veranderende wind. Waardoor het moeilijk is om de brand onder controle te krijgen. Ook een stukje aflossing natuurlijk. Brandweerlieden worden ook op een gegeven moment moe. Die moeten dan afgelost worden. Daar hebben we volop op ingezet dat we continu konden blijven blussen.
0: Gisteravond is er een NL-alert uitgebracht. Hoe is dat op dit moment? Is het nog steeds van kracht?
1: Is nog steeds van kracht inderdaad. Nog steeds heb je last van de rook. Blijf uit de buurt van de rook. Sluit ramen en deuren. Geef hulpdiensten de ruimte. Is nog steeds van kracht. Ja.
0: We hebben ook begrepen dat u vanaf 7 uur weer gaat vliegen met helikopters. Ik neem aan dat dat toch wel dat goed is. Laat ik het zo zeggen, dat veel kan doen deze ochtend.
1: Ja, die helikopters nemen inderdaad enorm veel water met zich mee. En dat gaat ons blussen zeker helpen. Dat kan vanaf 7 uur weer. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, kunt u genoeg water het gebied inkrijgen?
1: Sorry, wat zeg je?
0: Kunt u genoeg water het gebied inkrijgen?
1: Ja, in de omgeving liggen gelukkig wat meren. De Maas is ook dichtbij. Dat is vooralsnog geen probleem.
2: Hoe is het met de windrichting gesteld en de bedreiging voor dorpen en steden?
1: De windrichting die verandert eigenlijk continu. Dat maakt het moeilijk.

0: meer. Maar er zijn in sommige dorpen, in Gijsteren en Maassees, is wel de geur waargenomen van rook. Maar ze hebben geen directe gevaren daar van de rook.
1: Ja, we zeiden al, de brand is nog niet onder controle. Wat verwacht u wat er vandaag moet gebeuren voordat het wel echt onder controle wordt beschouwd?
0: Heel veel blussen. We hopen dus dat de blushelikopters dadelijk ook goed hun werk kunnen doen. En dan gaan we zien in de loop van de ochtend hoe het zich gaat regelen hier. En dan kunnen we beter een zicht krijgen op hoe lang dit nog gaat duren.
2: Nou, ik heb begrepen dat het treinverkeer ook nog steeds stilgelegd is.
0: Ja, dat klopt.
2: En heeft u daar enig zicht op hoe lang dat gaat duren bijvoorbeeld?
0: Nee, dat is ook een verhaal van ProRail en daar heb ik geen zicht op.
1: Daniel Engels van de Veiligheidsregio, dankjewel. En straks om 7:50 krijgen we wederom een update.

0: Turn the lights out. Hier bij Alain Helpenkeen. Die gooit de lampzetbobine aan. Dat is natuurlijk de zon. En de zon gaat het vandaag weer warmte brengen van 30, 34 graden. Stel de voor, dat is een vakantiebus geweest. Zit ze op een campingbus geëvacueerd in verband met de bosbranden door. Wie is het dan om de nacht door te brengen in een hotel? Nou, dat gaan we straks allemaal huren voor onze verslaggevers. Want door gewoon die even een kiesje nemen. Verder met de Verglooier. Wat is hier allemaal mee bezig? Het thema vandaag is Joris 70.
1: Hey! Goedemorgen, Pascal, Maarten en alle gloeibappies.
0: Goedemorgen, Fassie.
1: Nou, doordrijden zich het bepaalde draad dat het de 70s is. Daar gewoon ik van de fout doet die over 70.
0: Een fout, hè?
1: En wel van Love met Your Mike, of ja, You're the Greatest Lover.
0: Oh, ja, ik
1: zag ik net rentje 70 inderdaad.
0: Ja,
1: goed, dus mijn bijdrage. Ja, vandaag weer twee keer even kieken in Kempen. En dan een paar keer koppelen in Venlo weer. Of lossen in Venlo bedoel ik. En dan, ja. Knommelen we de dag op weer vol, hè? Dus. Nou, maak er allemaal een schoenen werkdag van. Fijne uitzending nog. En radio, hè?
0: Radio, hè? Dankjewel, Fossi, voor de bijdrage deze ochtend. Lekker wat aanknommelen deze dag weer genoemd, hè? Wat heb je nog, Maarten? Zien dat,
2: Ja, ik heb behoorlijk wat nog, hoor.
0: Zoals?
2: Margot Heijn, hè?
0: Margot Heijn.
2: Ja, ik viel even stil, want...
0: Want?
2: Ik dacht meteen vriendin.
0: Ach, is dat weer zover? Is dat weer Donna Summer dan? Ach, dan snap ik het.
2: Margot zegt, goedemorgen Maarten en Pascal.
0: Ja?
2: Jaren 70 vandaag. Donna Summer met I Feel Love.
0: Ik snap het. Ik snap dat ze dan even stilvelt. Dat ze denkt van, nou, het is nog geen dans donderdag. Maar het kan wel gebeuren. Oh, weet je wat, pak je even John. Misschien heb ik het van mij. John, hallo.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, Groeiwappie.
0: Welkom.
3: Ik wens iedereen een hele fijne dag vandaag. Vanmorgen lekker naar buiten nog een lekker beetje afgekoeld.
0: Lekker,
3: heerlijk,
0: hè? Oh, fijn,
3: ja, we hebben een goede waaier, dus we hebben toch wel goed kunnen slapen. Ik dacht voor de voorgoeie vandaan aan Genghis Khan.
0: Genghis
3: Khan. Groetjes en Radioa.
0: Radioa, dankjewel Johnny voor de bijdrage.
2: En dan heb ik nog Fiele Gijslaars. Goedemorgen. Bij deze wil ik iedereen bedanken die ermee bezig zijn om de brand onder controle te krijgen.
0: Zeker.
2: De voorgloeier. Dan ga ik voor de pil in brand van Rowan Herzen. Ik weet niet of dat nou zo toepasselijk is.
0: Nee, maar goed.
2: Ik kan me er wel wat bij voorstellen.
0: Zeker.
2: Marty Zijlstra, die gaat ook voor Radar Love van de Golden Earring.
0: Oh, zegt er best stripje bij, hè?
2: En Ronnie Notermans.
0: Mm-hmm.
2: Een goeiemorgen, Maarten en Pascal. Ja, op deze 70s DDD, Dordrij dinsdag, gewoon ik mid... met het al voorgestelde Shout van de Trams.
0: Shout van de Trams.
2: Fijne uitzending. Ron Notermans uit Klein Donder.
0: Dankjewel, Klein Donder. We gaan naar Bolden, naar Bram Bongers.
4: Het is zomer. Het is

0: UB40. Dan heb je een beetje denken dat ik zo even kokosnoten kan halen uit de buim, hè? Want dat is wel een beetje werveur, hè? Maar ja, kokosnoot, frikandel. We hebben al dukker gezongen hier bij Alleen. Het is tien geworden voor de oplossing van vandaag van...
1: De volgloeijacht.
0: Ja, want er is niks voorbij gekomen. We kunnen uiteindelijk gewoon vertellen welke platen deze ochtend geworden. Wat de meisjesstum heeft, want we begonnen door de jaren 70. Dat is wel een beetje stevig, dit.
2: Was wel lekker wakker worden, wakker blijven, toch?
0: Als ze dat maar wets. Ja. En die kent eigenlijk toen loggitaar, kent ze alvast klaar zitten. Ja. Wets wel, lekker meedoen. En dat doen we met Raider Love.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wacht, dit is L1 met het nieuws, maar we beginnen uiteraard met de natuurbrand.
7: Ja, de natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle en heeft zich vannacht uitgebreid, zegt Danielle Engels van de brandweer.
8: Er is inmiddels 100 hectare bos in vlammen. Er zijn enorm veel brandweerlieden hier. De brandweer van Limburg die wordt ondersteund door brandweerlieden uit het hele land om deze brand te blussen.
7: Nou, ook twee legerhelikopters zouden om 9 uur hun bluswerkzaamheden hervatten. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht. En tussen Boksmeer en Venray rijden tot 6 uur vanavond in ieder geval geen treinen. Bij een woningbrand in Kadir en Keer heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden in een garage. Niemand raakte gewond. De brandweer was uren bezig met het blussen van twee elektrische auto's. Die zijn in speciale dompelcontainers geplaatst om herontbranding te voorkomen. Volgens het waterschap Limburg ontbreken op dit moment de regels om tijdens extreme droogte een verbod op het oppompen van grondwater in te stellen. Daardoor kan de crisisorganisatie daar nu niet op ingrijpen. Ondertussen blijft de grondwaterstand op sommige plekken zeer laag. Andere provincies, zoals Noord-Brabant, werken al met strengere regels en verplichte metingen van grondwateronttrekking. De watervogels die de afgelopen weken dood of verlamd uit de Geuseltvijver in Maastricht zijn gehaald, hadden geen vogelgriep of botulisme, blijkt uit onderzoek. De oorzaak van de vogelsterfte is daarmee nog altijd onbekend. Uit voorzorg blijven de waarschuwingsborden staan en adviseert de gemeente honden niet uit de vijver te laten drinken of erin te laten zwemmen. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met geregeld zon. Door de hoge luchtvochtigheid wordt het drukkend warm met maxima rond de 34 graden. In de loop van de middag en vanavond trekken lokaal stevige onweersbuien over de provincie met kans op hagel en flinke windstoten.
6: En in verkeer door de brand in natuurgebieden Oostrum rijden vanochtend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Arriva verwacht dat het treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot vanavond 6 uur plat ligt. Er worden bussen ingezet. En hou er rekening mee, mega grote flitsmarathon de hele week door heel Europa. Kas had de eerste alweer gezien op de A2 zuidelijke richting, de hoogte van 230.0.
9: Liefde voor Limburg, dit is L1. De L1 Ochtendshow, welkom.

0: Verhan, Love Is All in de Ellen Ochtendshow van deze dag. Dat we uiteraard veel aandacht besteden aan natuurbranden in het noorden van de provincie. En bij de natuurbrand gaat ook een paar met mensen die gisteren zijn geëvacueerd. De mensen zijn verbleven in Hotel Asteria in Venray. En onze collega Ruud van Broekhoven is daar op dit moment. Ruud, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik heb me voorstellen dat deze mensen behoorlijk geschrokken zijn gisteren dat ze horen dat ze moeten evacueren.
1: Ja, dat is één ding wat zeker is. Toen ik hier aankwam, toen zag ik geen rookwolken bijvoorbeeld op de A73. Maar ik zie wel heel veel brandweerwagens hier staan buiten op het parkeerterrein. De weg hier is ook helemaal afgesloten. En de mensen die geëvacueerd zijn, die in het hotel geslapen hebben, die druppelen nu een beetje binnen om te ontbijten. Wouter is één van hen die net even opstaat om een broodje te halen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, want de eerste vraag is natuurlijk, hoe heeft u geslapen?
2: Ja, niet super. Maar goed, in ieder geval beter dan in een tent op de camping. Maar je bent onrustig in je hoofd. Hè? Ja. Je vraagt je toch af, wat gebeurt er vannacht? Hoe gaat het? Dat.
1: U bent op vakantie, met een tent, met een gezin. Bent u op die camping?
2: Ja, klopt. Ja, wij waren eergisteren aangekomen op de camping. Dus we hadden er net één nacht op zitten. Ja.
1: Wanneer merk je dan wat?
2: Gistermiddag kwamen we terug van boodschappen doen. En toen werden we al ingehaald door de eerste brandweerauto's. En op de camping begonnen we eigenlijk al heel snel de rook te ruiken. Dus toen hadden we al door, dat is wel serieus. En we zagen al heel snel rookwolken en dergelijke boven het bos.
1: Wat denkt u dan?
2: Dan flitst wel door je hoofd dat je alle beelden uit Frankrijk en Spanje. Ja. Dat je denkt van, je denkt relatief veilig te zijn in je eigen land. En dan, dan gebeurt dit. Ja. En dan staan we net, de camping stond onder de rook gistermiddag. Dus daar hadden we heel erg nadeel van. Dan schrik je wel.
1: Ja. U had gelijk last van die rook ook?
2: Ja.
1: En wat denk je dan? Tent inpakken, wegwezen?
2: Nou, tent inpakken, dat is bij ons niet zo makkelijk. Oh. En daar ben ik wel even 2 uurtjes mee bezig. Maar we hadden wel zoiets van, oké, vluchttasje klaarzetten, waardevolle spullen erin. Even zorgen dat we een nachtje ergens anders kunnen slapen. Even wat eten, wat drinken. Zulke soort dingen, ja.
1: U bent heel rustig onder, hè?
2: Ja, je moet er maar wat van maken. Hè? Ja. Ik bedoel,
1: geen paniek bijvoorbeeld, dat u zegt van we moeten nu weg, nu is het.
2: Nee, geen paniek. Nee, zeker niet. Nee, met paniek, daar word je niet. Dat is niet verstandig. Nee.
1: U bent met uw gezin op vakantie. Dan komt een moment dat u zegt van nu gaan we weg. Hoe is dat gegaan? Is dat u verteld of bent u zelf gegaan?
2: Nou, het was een beetje hybride. We hadden zelf al zoiets van nou. Het is wel goed geweest nu. Want de rook werd echt wel heel erg dik. En begon ook echt wel zeer te doen in je neus en dergelijke. Dat we dachten, dit is niet gezond. Nee. En op het moment dat we de tas in de auto stonden te laden, reed de politie het terrein op met speaker van, u wordt verzocht om het terrein te verlaten.
1: Ja. Ja. Nu is het een dag later. Ik zeg het al, ik zie geen rook, maar ik zie weer heel veel wagens zie ik staan. Wat is uw plan vandaag?
2: Ja, ik zei net, we zijn als gezin op vakantie. Dus we gaan er gewoon wat van maken. Ja. Dus ik denk dat we gewoon een dagje weggaan of zo. Misschien gewoon even naar het dierenpark hier in de buurt. Ja. We gaan ook gewoon genieten. Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat u zegt van ik wil zo snel mogelijk weg van die camping.
2: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, op zich, de camping is prima. Het is alleen even de pech van een omstandigheid in de omgeving. Ja. Ja. Ja. Ja, het is al even de vraag, hoe treffen we zo meteen de tent aan? Ik verwacht niet dat de tent. Verwacht niet dat de brand over de camping heen is gegaan. Ja. Maar hoeveel rookgeur zit er in de tent? Ja, geen idee.
1: Nee. Vakantie gaat hier in ieder geval voor u en voor uw gezin gewoon door.
2: Juist. Ja.
1: Okay. Nou, dat is een van de gasten die hier net wakker zijn, ontbijtje eten en een nieuwe dag, een nieuwe vakantiedag beginnen.
0: Ja, toch raar om zo'n vakantiedag te beginnen natuurlijk. Is er ook al duidelijk, stel nou voor dat ze vandaag niet naar de camping terug kunnen gaan, of ze dan ook weer een nachtje kunnen blijven?
1: Nou, wat ik van Wouter hoorde was dat de gemeente en het hotel heel servicegericht is. Ook toen ik hier binnenkwam, staat een mevrouw hier bij de ingang. Iedereen kan hier plaatsnemen die hier slaapt of die hier gewerkt heeft. En ik neem aan, als het vannacht nog niet kan, dat ze inderdaad gewoon hier nog een nacht, maar dat zijn mijn woorden, hier gewoon kunnen slapen. Want het belangrijkste is dat deze mensen gewoon hun vakantie kunnen vieren. En wat meneer ook zegt, we gaan er maar het beste ervan maken.
0: Ja, dat is ook mooi natuurlijk. Ruud, je zei altijd ontzettend veel brandweerwagens daar in de buurt bij jou. jou waren. Neem ons eens even mee. Wat zien we allemaal voor korpsen daar?
1: Nou ja, we weten dat gisteren heel veel korpsen uit het land. Ik las ook op een gegeven moment Utrecht die naar Limburg toe kwamen om te assisteren. Je moet je voorstellen, dit is natuurlijk vanaf gistermiddag, 12 uur, heel de nacht doorgegaan. Ik hoorde vannacht wel de onweersklap in Venlo met regen, waarbij ik hoopte dat het heel veel zou zijn. Maar ik weet niet of het hier uitgemaakt heeft. Ik weet dat er veel verloren is gegaan. En de snelweg, zeg maar, als je die neemt richting het hotel, is afgesloten voor het verkeer. Daar komt niemand meer door. En als ik nu even naar buiten kijk, dan zie ik heel veel van die grote rode blokken van brandweerwagens en overlegcentrales. Mensen en ook mensen, ook vakantiegangers met de honden. Die maken praatjes, zie ik nu, met de brandweerman. Om toch eventjes de schrik te bekomen. Wat is er nou gebeurd en hoe is het afgelopen nacht gegaan? En deze meneer geeft ook aan van de camping staat er natuurlijk waarschijnlijk nog wel. Alleen, hoe tref ik mijn tent aan? Die rook die hier overheen gegaan is. Is dat nog om te blijven? Of is het toch om overmorgen of vanavond te zeggen van we pakken de boel in en we gaan weg?
0: Dat is even
1: vragen die hier allemaal nog naar spelen,
0: Ruud van Broekhoven bij Hotel Asteria Venray. Tot zover, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.

0: Make Love Not War in de Ellen Offen Show.
1: L1 Media Overzicht.
0: De vuurbrand bij Vendraar, daar hebben we het al de hele ochtend over, heeft zich vannacht verder uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Er zijn inmiddels ongeveer 100 hectare bos verbrand en vanochtend om 9 uur zullen ook weer blushelikopters worden ingezet.
3: Politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en glas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het ruim 4000, vorig jaar bijna 1100. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Ja, meestal worden die wapens in Duitsland gekocht, zegt de politie, omdat daar geen vergunning nodig is. Kopers moeten alleen aantonen dat ze meerderjarig zijn.
0: De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling komt vandaag weer met een nieuwe droogtemonitor. Die brengt onder meer de dalende waterstand in de rivieren en de aanhoudende droogte in beeld. Er is de afgelopen tijd steeds minder water beschikbaar voor scheepvaart, landbouw en natuur.
3: EU-ministers hebben spoedoverleg over de situatie in de Spaanse enclave Ceuta. De Spaanse aanpak van die onvoorziene migrantenstroom kon internationaal op veel kritiek rekenen. In een brief aan EU-commissievoorzitter Ursula van der Leyen werd daarom opgeroepen tot gecoördineerde actie.
0: En dan even sportnieuws. Voor NEC gaan de voorrondes van de Champions League vanavond beginnen. NEC moet twee tegenstanders uitschakelen voor een plaats in het grootste toernooi van de voetbalwereld. In een bloedheet Griekenland speelt NEC tegen Olympiakos. Deze supporters, vader en zoon, zijn er ook naartoe gevlogen.
5: Hij had zo snel geboekt. Hij wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee. Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een extra keer toch. Ja, daar hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
0: Olympiakos is een zware tegenstander. De Grieken speelden vorig seizoen ook in de Champions League. Toen speelden ze thuis gelijk tegen PSV en wonnen bij Ajax.
3: En op deze 4 augustus staat nog op de agenda dat de Nederlandse atletiekploeg voor de EK in Birmingham wordt gepresenteerd. En de vierde etappe van de Tour de France Femme wordt verreden vandaag.
0: En tot zover het Media Overzicht hier in de L1 Ochtendshow.
1: Dit is L1.

0: Het is Belinda Kala, maar hij van deze place uit in de L.A. of de show 9 bracht geworden. Op deze dag dat we toch even terugkijken in de branche, wat op dit moment nog steeds niet onder controle is. We kregen dan vanmorgen vroeg al heel vroeg een foto van binnen. En de zussen mogen echt heel groot hoor. Oeh. Ja. Ongelooflijk.
1: Omdat er een rode gloed is hier.
0: Ja, zeker dat. Hè? Ja. Goed, we houden op de hoogte natuurlijk alles wat ermee te maken heeft. Maar we gaan ook even kijken in de provincie wie er door op dit moment is. En dat heeft te maken met de weerwaarnemingen. Ja, want die hebben we ook nog.
1: Absoluut. En de eerste die we binnenkregen, die was van Peter Meijer. En ja, die zit weer in Roermond. En ja, het blijft toch zeggen. Spiegeltjes, daar had hij vorige week ook al het over. En het lijkt wel Frankrijk.
2: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit René. Ja, het is vanochtend een beetje bewolkt, maar wel al 22 graden. Het zal vandaag 32, misschien 33 graden worden. Met op het einde van de dag toch weer kans op een onweersbui. Voor de rest zal de zon vandaag zeker niet ontbreken. Dus als je buiten bent, smeer je goed in. Drink voldoende. En let natuurlijk om de mensen in de buurt of alles goed gaat. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Tot morgen. Nou, ik zou daar een ezeltje neerzetten en een paar kwasten pakken. En dan een prachtig schilderijkje kan ze ervan maken.
1: Prachtig uit, hoor.
0: Heerlijk, geweldig.
1: En het spiegeltje is natuurlijk het water, hè, want er staat weer geen wind. Dan gaan we naar het dak. Het dak op, zeg maar even.
0: Zeker.
1: Dus bij Maastricht en Genepoort bij Helmoet Weissen. Ja, ook weer veel bewolking te zien, hoor.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leemshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vanavond Zuidoosten, starten met zwaar bewolkt weer. Wat goed waarnemende is die grijze, donkergrijze en dreigende bewolking. Verder is in Zuidoosten ook nog die oranje gloed rond de horizon waarneembaar. Als we Zuidoosten richting Oosten gaan, ja, dan kleurt die lucht een beetje geel. Dan hoort eigenlijk de opkomende zon waarneembaar te zijn. Dat is helaas niet het geval. Wel voorziet hij ons vandaag van 15 uur en 10 minuten aan daglicht. Als we naar het oosten richting het noorden gaan, is ook daar die dreigende bewolking, donkergrijze bewolking waarneembaar. Verder wordt er ook afgewisseld met die witte plukken ertussenin. We hebben momenteel een temperatuur van 21 graden. Niet verkeerd. Iets warmer dan gisteren rond de tijdstip. We hebben een zwakke zuidenwind met behoorlijke windvlagen. Het is momenteel droog, maar beloof vanmiddag niet droog te blijven. Dus denk toch aan die pet, paraplu en poncho. Verder wens ik jullie toch een fijne dag toe. Radio, hè?
0: Radio, hè? Inderdaad, het zit er net even hangen, zo als gisteren. Maar goed, ik kan er allemaal nog wel veranderen. Ah. Ik ben benieuwd wie het voor de rest is en wie André van Maris, want hij zit er straks gewoeiger, hè?
1: Ja, zeker in de grashoek.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen vanuit de grashoek, de weerwaarneming. Er is nogal get bewolking vanmorgen. En het is ook behoorlijk benauwdboete. Zo'n bedermte loog. Ik zoog net op de thermometer 22,3 graden al. Dus dat is behoorlijk warm op de vroege morgen. Het was ook een erg plakke regennacht weer. En ik ben bang dat we vandaag echt niet terug gaan houden. Ik denk de nodige buien voorbij zullen trekken. Ja, we hadden een dag van goed drinken. En ja, met de zon, ik weet niet of het hel met gaat vallen vandaag, maar het leek heel bedempt te blijven. Dat is een heel klein beetje wind, dat is nauwelijks get. Ja, en een warme dag weer vandaag, ruim 30 graden. Dus daar gaan we het allemaal mee doen. Hopen dat het metveld met het onweer. Ik wens u een hele fijne dag in de studio en radio.
0: Radio, we hebben net hoop dat het niet te veel rammelt natuurlijk, maar wel dat er flink wat regen valt. En dat het allemaal een beetje afkult en natuurlijk ook gehoord voor de natuurbranden door. En door Heiberik op de huurte, Hibi L1, komen we zo meteen om 10 uur weer door met de veiligheidsregio. Eerst komen we naar Venlo, naar Lex Uiting en de zin nog even wachten jongens, hier in de Ellen of the Joe.

0: luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
1: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
0: Feel their magic and be there.
1: Get your tickets at dedoolhof.nl.
2: Slapen? Rito Park Roermond is een droom. Met Betabed, Swiss Sense, Jask en nog veel meer.
1: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is vanochtend stabiel, maar nog altijd niet onder controle. Zo'n 300 brandweerlieden zijn bezig met de bestrijding daarvan. Bij een woningbrand in Kadir en Keer heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden in een garage. Er zijn geen gewonden gevallen. En volgens het waterschap Limburg ontbreken op dit moment de regels om tijdens extreme droogte een verbod op het oppompen van grondwater in te stellen. En daardoor kan de crisisorganisatie daar nu niet op ingrijpen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
11: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
10: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
12: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
10: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden.
13: Alleen verkeer. Door de brandende natuurgebieden in Oostrum rijden geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Arriva verwachtte dat treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot vanavond 6 uur plat ligt. Er zijn bussen ingezet ter vervanging van de treinen en ook gewone lijnbussen die blijven rijden. En deze week een megagrote flitsmarathon door heel Europa. En er zijn al diverse controles gesignaleerd. Dus rij veilig en hou je aan de snelheid.
14: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
15: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
14: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
15: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
16: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
17: Hey Frank.
18: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
17: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
18: Oh ja, joh.
17: Gereedschapkist, meterkast.
18: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
17: Hé, hoe weet jij dat nou?
18: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
19: Top! Jij blijft Bob.
17: Maf Kees.
18: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
5: Ben jij op zoek naar de nieuwste gadgets of slimme oplossingen voor thuis? Bij EP Timmer.

0: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
1: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
0: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werkenbijvivantes.nl.
2: Show.

0: Show.
1: Nou ja, de Goed Nieuws Show. We hebben slecht nieuws. Want ja, de grote brand in het natuurgebied de Rosmolen bij Venra is nog niet onder controle. Inmiddels is 1 vierkante kilometer natuur verwoest. En door de brand rijden er vanochtend ook geen treinen tussen Venra en Boxmeer. Arriva verwacht dat het treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot vanavond 6 uur plat ligt. Erik Thijssen van de Veiligheidsregio, hoe is de situatie op dit moment?
2: Ja, de situatie is op dit moment dat de brand nog niet onder controle is. Dat er vannacht sprake is geweest van uitbreiding. De situatie op dit moment wel stabiel is. En dat we eigenlijk wachten om weer met blusheli's dadelijk te kunnen gaan ondersteunen.
3: Ja, je zegt uitbreiding, hoe kan dat?
2: Ja, het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
3: Ja, het is ook een lastige brand, begrijp ik. Naaldbomen zijn het allemaal bijna.
2: Ja, inderdaad, naaldbomen, wat er gisteren vooral voor heeft gezorgd dat zogenaamde kroonvuur, dat betekent dat vuur boven in de bomen zit en zich op die manier uitbreidt. En dat is moeilijk te bestrijden.
3: Ja, u zegt het is uitgebreid. Bent u dan met te weinig mensen hier vannacht geweest?
2: Nee, we zijn met meer dan voldoende mensen.
3: Hoeveel eigenlijk?
2: Ja, we zitten op dit moment tussen de 200 en 250 manschappen die hier ingezet zijn.
3: Ja, want de vijf eenheden?
2: Ja, vijf pelotons inderdaad.
3: Vijf pelotons, dat is het woord.
2: Ja, ja, wat eigenlijk betekent een peloton bestaat uit 4 blusvoertuigen. En een officier die dat aanstuurt, zeg maar, die worden weer ondersteund door watervoerende voertuigen.
3: Ja, het is niet helemaal ingedampt, maar ik begrijp wel, het is even over het spoor ook heen geweest. Maar dat hebben jullie wel weten terug te dringen.
2: Ja, dat is correct inderdaad. Daar is je even overheen geweest, maar de situatie staat wel stabiel.
3: Ja, eenheden uit het hele land. Ik sprak net een paar mannen, die komen uit de omgeving van Tilburg.
2: Ja, de ondersteuning, dat is het mooie van de brandweer in Nederland, is dat we elkaar uit kunnen helpen. En dat is in de communicatie en de opschaling is dat meer dan goed geregeld.
3: Ja, ik zie hier wat mensen nu zitten, zijn de hele nacht bezig geweest.
2: Ja, wat ik hier zie zitten, inderdaad, dat is de hele nacht bezig geweest. Er zijn er ook een aantal bij die nog ingezet moeten gaan worden en zich eigenlijk aan het voorbereiden zijn om dadelijk onder begeleiding dat bosgebied in te gaan.
3: Want hoe lang kan je zo'n sessie doen eigenlijk?
2: 8 uur hebben wij daarvoor staan en dan moet je ook daadwerkelijk afgelost worden. En dat hangt ook wel af van de temperaturen.
3: Maar er zijn dus manschappen, want gisteren om 11:45 meen ik dat het signaal binnenkwam dat er een brand was. Ja, bijna. Het gaat richting de 24 uur.
2: Ja, het gaat inderdaad richting de 24 uur. Dus het betekent ook echt voor de omliggende korpsen, zeg maar, die normaal gesproken dit soort branden zouden blussen. Die moeten ook echt de rust krijgen om weer zich weer op te laden voor een volgende inzet. En dan wordt er in een grotere cirkel gezocht naar andere regio's die daarin kunnen ondersteunen.
3: Ik las gisteravond, toen lag ik eigenlijk al half bijna te slapen, we hebben nog 6 tot 8 uur nodig. Maar wat is jullie voorspelling nu?
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de blusheli's die dadelijk ingezet gaan worden.
3: Ja, is er die eroverheen en is het dan uit?
2: Ja, was het maar zo simpel inderdaad. Want waar je eerder het vuur boven in de boom had zitten, zit het nu vooral laag op het oppervlak. Dus door de droogte is het ook gelijk, verdampt het heel snel.
3: Oké, dus ja, het is handig dat het er is, maar het is niet de absolute oplossing.
2: Nee, niet de absolute oplossing. Uiteindelijk is het daadwerkelijk de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
3: Ja, en die cirkel proberen jullie wel kleiner te maken of zijn jullie daar nog niet aan toe?
2: De cirkel proberen zeker te kleiner, in ieder geval niet uit te breiden.
3: Ja, en dat is eigenlijk de situatie op dit moment, een soort indammen van wat er nu is. Die 100 hectare, die vierkante kilometer.
2: Ja, dat is correct inderdaad. Die proberen we vooral niet groter te laten worden. En dan is de latere zorg om in de kern verder af te kunnen gaan blussen.

0: samen met Chantal Jansen. Hallo in de yellow. Kijk, net al een appje van Hans Wildeboer, laat ons weten. Nou, zeker ook in Mook, daar is natuurbrand op dit moment te ruiken. En ook daar gaan we het hebben over die natuurbrand in
1: L1 Media Overzicht.
0: Want die natuurbrand bij Venray is zich vannacht verder uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: En vanochtend om 9 uur zullen ook weer blushelikopters worden ingezet.
3: De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er ruim 4000, vorig jaar bijna 1100 meer. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Meestal worden de wapens in Duitsland gekocht, zegt de politie, omdat daar geen vergunning nodig is. Kopers moeten alleen aantonen dat ze meerderjarig zijn.
0: En de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling komt vandaag weer met een nieuwe droogtemonitor. Die brengt onder meer de dalende waterstand in de rivieren en de aanhoudende droogte in beeld. Is de afgelopen tijd steeds minder water beschikbaar voor scheepvaart, landbouw en natuur.
3: EU-ministers hebben spoedoverleg over de situatie in de Spaanse enclave Ceuta. De Spaanse aanpak van die onvoorziene migrantenstroom kon internationaal op veel kritiek rekenen. In een brief aan EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen werd daarom opgeroepen tot gecoördineerde actie.
0: En dan nog even sportnieuws. Voor NEC gaan de voorrondes van de Champions League vanavond beginnen. NEC moet twee tegenstanders uitschakelen voor een plaats in het grootste toernooi van het clubvoetbal. In de bloedheet Griekenland speelt NEC tegen Olympiakos. En deze supporters, vader en zoon, die zijn er naartoe gevlogen.
5: Hij had zo snel geboekt. Hij wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee. Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een ex-ketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
0: Olympiakos is een zware tegenstander. De Grieken speelden vorig seizoen al ook in de Champions League. Toen speelden ze thuis gelijk tegen PSV en wonnen ze bij Ajax.
3: Op deze 4 augustus staat ook op de kalender dat de Nederlandse atletiekploeg voor de EK in Birmingham wordt gepresenteerd. En natuurlijk de 4e etappe in de Tour de France FAM wordt verreden.
0: En tot zover het mediaoverzicht hier

0: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork? Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
2: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
3: Maak van je tuin een paradijs. Gun de buitenmens in jou die oase van rust. Voor inspiratie, trends en heel veel mooie tuinartikelen ga je naar Intratuin of Exterio. Het buitenleven begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
4: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
5: Houd misdaad uit je buurt.
4: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: 8:30, dit is het LA Nieuws. Waar ons stuur staat natuurlijk de natuurbrand in het noorden van de provincie.
14: Ja, de natuurbrand bij Oostrum is vanochtend stabiel, maar nog altijd niet onder controle. Afgelopen nacht breidde het getroffen gebied zich zelfs uit tot 1 vierkante kilometer. Zo'n 300 brandweerlieden zijn bezig met de bestrijding daarvan. Erik Thijssen van de brandweer.
15: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
14: Vanwege de rook is een nieuw NL-alert verstuurd aan omwonenden en het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt in ieder geval tot 6:00 vanavond stil en de blushelikopters worden vanaf 9:00 vanochtend weer ingezet. En zo'n 30 campinggasten die vanwege de natuurbrand bij Oostrum moesten worden geëvacueerd, hebben de nacht doorgebracht in Hotel Asteria in Venray. Een van hen vertelt dat de rook op de camping snel merkbaar was en dat de situatie hem deed denken aan de bosbranden in Zuid-Europa.
16: Gistermiddag kwamen we terug van boodschappen doen en toen werden we al ingehaald door de eerste brandweerauto's. En op de camping begonnen we eigenlijk al heel snel de rook te ruiken. Ja, toen hadden we al door, dat is wel serieus en we zagen al heel snel rookwolken en dergelijke boven het bos.
14: Ondanks de ontruiming is de sfeer rustig. De camping blijft voorlopig gesloten. Bij een woningbrand in Kadir en Keer heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden in een garage. Niemand raakte daarbij gewond. Brandweer was uren bezig met het blussen van twee elektrische auto's. Die zijn in speciale dompelcontainers geplaatst om herontbranding te voorkomen. En volgens het waterschap Limburg ontbreken op dit moment de regels om tijdens extreme droogte een verbod op het oppompen van grondwater in te stellen. Daardoor kan de crisisorganisatie daar nu niet op ingrijpen. Ondertussen blijft de grondwaterstand op sommige plekken zeer laag. Andere provincies, zoals Noord-Brabant, werken al met strengere regels en verplichte metingen van grondwateronttrekking. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met geregeld zon. Door de hoge luchtvochtigheid wordt het drukkend warm met een maximumtemperatuur van rond de 34 graden. In de loop van de middag en vanavond trekken de lokaal stevige onweersbuien over de provincie met kans op hagel en flinke windstoten.
13: Alleen verkeer door de brandende natuurgebied bij Oostrum rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Arriva verwacht dat het treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot 6 uur vanavond plat ligt. Voor zijn woordvoerder kan het treinverkeer pas worden hervat als de situatie rondom het spoor veilig is. ProRail moet het spoor vrijgeven en doet dat in samenspraak met de brandweer. Er zijn bussen die worden erin gezet ter vervanging van de treinen en ook gewone lijnbussen die blijven rijden.

0: Games van Level 42 in de Ellen of the Show. Die deze ochtend toch helemaal in het teken staat van de natuurbranden. Ik heb ook begrepen dat gisteren meerdere boeren hebben meegeholpen gisteren. Met grote giertonnen zijn ze, die landbouwers, naar de brand toegegaan. En dat is natuurlijk fantastisch. Zodat we samen kunnen zorgen dat de brand tot zijn einde komt. Ja, onze verslaggever Ruud van Broekhoven is al de hele ochtend bij Hotel Asteria bij Venray. Zo'n 30 toeristen die op de ontruimde camping de barrière verbleven. Die hebben daar via tussenkomst van de gemeente in Venray de nacht doorgebracht. Ze maakten er het beste van, hè, Ruud?
1: Ja, klopt inderdaad. Ik was hier vanmorgen vroeg. Toen kwamen de eerste gasten, die kwamen dan ontbijten, zeg maar. Alleen, je merkt nu dat mensen toch naar beneden gaan. Ik zou zeggen geslapen hebben, maar veel hebben ook niet geslapen. Maar ze hebben geen ogen dicht gedaan. Omdat ze toch aan het denken zijn, wat gaan we vandaag doen? En hoe staat de situatie ervoor? Even meenemend nu, zeg maar, hier op het beeld waar ik ben. Ik loop een parkeerterrein van het hotel. Aan de ene kant zie je het hotel staan. Aan de andere kant is het vol met allemaal brandweer. Wagens, commandocentrums, mensen in groene, gele hesjes. De burgemeester uit Venray laat zich nu bijpraten door de brandweer. Het lijkt alsof er nu een soort van wissel is. Er staan heel veel brandmannen te ontbijten. En de anderen die zijn weer bezig. Ik zag ook die helikopter net de lucht weer ingaan met een grote rode zak. Dus er is nog hier volop werk aan de winkel.
0: Ja, je hebt ook gesproken met mensen. Dat had met tasjes te maken.
1: Ik heb met mensen gesproken. Inderdaad, veel mensen die kwamen, die naar buiten kwamen, die toch nog eventjes iets willen zien, naar de camping terug willen. Ik sprak die mevrouw inderdaad, die uit Tiel op vakantie is hier, die de watersnood meegemaakt heeft, de ontruiming daarvan. En eigenlijk toch een soort van terugblik kreeg van toen, hoe het toen ging, hoe het nu gisteren weer gegaan is. Luister maar even mee.
2: Los die tas.
3: Je bent campinggast, mevrouw.
2: Ja.
3: Ja. En even vannacht, ja, toch noodgedwongen in het hotel geslapen.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Super kamer.
3: Ja.
2: Super bed. Ja. Alleen geen overzicht gedaan. Nee. Maar dat komt wel goed. Ik hoop dat we terug mogen.
3: Ja.
2: Ik weet het nog niet. Ik heb nog niemand gesproken, dus...
3: Nee. Want hoe was het? U was gisteren op de camping?
2: Wij hebben het gewoon vrij rustig gehouden. Ik bedoel... Ja. We zagen de rook en we zagen de roetdelen naar beneden komen. En toen had ik al zoiets van, ik gooi wat kleren in de auto. En die stond kans en klaar, we konden zo weg. Maar we waren wel blij dat we gisteravond nog even de kans kregen om toch nog eventjes terug te gaan. Kijken, heb je het wel allemaal goed afgesloten?
3: Ja.
2: Dat was wel even fijn.
3: Wat trof je gisteravond aan?
2: Een dode camping. Een verschrikkelijk. Echt een hoe moet ik dat zeggen? We hebben de watersnoodramp meegemaakt. Dat we moesten evacueren. En dit voelde eigenlijk precies hetzelfde toen we terug de camping opkwamen. Toen was bij onze stad helemaal leeg. Iedereen kwam een beetje aan terug, was een beetje aan terugkomen. Maar dit was hetzelfde gevoel. Dat was niet fijn.
3: Dus die angst van toen kwam weer terug?
2: Geen angst, gewoon een akelig gevoel. Ja. Zo niks.
3: Nee. En wat gaat u nu vandaag doen?
2: Geen idee nog. We gaan zo eerst even ontbijten. Ja. En dan, we horen wel. Ik hoop dat we terug mogen. Ja. En anders dan kiezen we er toch voor om maar naar huis te gaan. Laat gewoon alles de boel achter en dan gaan we toch maar naar huis.
3: Ja. Waar komt u vandaan?
2: Uit Tiel.
3: Ja. En u staat met een tent of een caravan? Of?
2: Nee. Een soort chaletje, zeg maar. Ja. Met, we hebben alle voorzieningen hebben we zelf. Ja. En maar de koelkasten zitten vol, of kast, en de vriezer zit vol. We zouden blijven.
3: Ja.
2: Maar dat gaat nou misschien even niet door. Nee. Het hangt er vanaf of we terug mogen vandaag.
3: Want hoe wordt u geïnformeerd eigenlijk?
2: Dat was een beetje moeilijk. En je kreeg op een gegeven moment de indruk dat het een beetje langs elkaar heen ging. Maar het is uiteindelijk allemaal perfect geregeld. Vinden wij.
3: Oké, nou heel veel sterkte vandaag.
2: Ja,
0: dank je. Ja, het is mooi dat je toch ziet dat die mensen ook een beetje angstig waren, Ruud. Zeker omdat ze een watersnood hebben meegemaakt, hè?
1: Ja. Mensen die gaan dat weer gelijk weer een terugblik. Hè. Ik zelf zie het ook weer als wat we 5 jaar geleden hadden, het hoogwater. Opeens was het er en opeens waren er heel veel calamiteiten en moet er actie genomen worden. Dat is hier ook een beetje het geval. Het is wel wisselend. Ik spreek wel mensen die zeggen ook juist van het is heel goed geregeld. Ik mocht gisteravond nog even terug om spullen te halen. Iemand die had zijn hoorapparaat niet in. Ja, die had hij toch nodig gisteren. gisteren. Dus is naar de camping gemogen om dat op te halen onder begeleiding van de politie en zijn weer teruggegaan. Maar het is heel erg wisselend. Dus ik begrijp ook dat, ja, dat de communicatie niet bij iedereen even vloeiend loopt. Maar wat ik hier merk in ieder geval is dat de campinggasten die hier in het hotel zitten vanmorgen goed opgevangen zijn.
0: Luc van Bol, Broekhoven vanuit Venderij van het Hotel Asteria. Dankjewel. En we hebben inmiddels begrepen ook dat de blushelikopters ook de lucht in zijn gegaan. En die gaan daar helpen met het bestrijden van de brand in Noord-Limburg. Dit is L1. Bouw je op de hoogte of via een live-log via onze kanaal lnnieuws.nl. Roger Sanchez nu, Another Change.

0: Taylor Swift, Open Light in de Ellen Ochtendshow van deze dag. Daar we te maken hebben met de natuurbrand in het noorden van de provincie. We houden je op de hoogte de hele dag. Doen we ook via liveblog, via onze nieuwskanaal natuurlijk. LNnieuws.nl, daar staat alles te lezen. Daar houden we ook op de hoogte wat betreft de laatste zaken. Maar ook wat er deze dag allemaal aan de hand is wat betreft het openbaar vervoer. Want door die brand heeft Arriva ons laten weten dat het treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot vanavond 6 uur plat ligt. Er zijn de bussen ingezet ter vervanging van de treinen. Ook de gewone lijnbussen die blijven er rijden. Ook hebben we nog te maken deze week met een grote flitsmarathon. Door heel Europa zijn er diverse controles gesignaleerd hier bij L1. Rij veilig en hou je aan de snelheid. Maar ook via de app krijgen we van allerlei foto's binnen van mensen die ons laten weten hoe het op dit moment is bij gebieden waar je het goed kunt zien dat er brand is.
1: Ja.
0: Zelfs ook gisteren op de kermis heb ik begrepen.
1: Ja, in Venray is op dit moment kermis en ik kreeg een foto binnen van Marjan. Die zei gisteravond op de kermis zag je de rook van de brand heel erg goed. Ik kreeg ook al wat foto's via sociale media te zien. En daar zie je dus ook dat die kermis gewoon aan de gang was, terwijl de vlammen uit dat bos sloegen.
0: Nou.
1: En Ruud Bouten die zegt, ja, vanuit het dakraampje hier kun je goed zien dat die brand behoorlijk woedt. En je ziet de helikopters alweer vliegen met die waterzakken. De brand is verder naar het zuiden van ons afgezien, zegt hij. En hij zit dan in Venray.
0: Eerst zouden ze om 7 uur al gaan vliegen met de helikopters. Maar er waren wat handcrews waren er aanwezig op de grond, waardoor die dus niet in de lucht konden, want die zaten op hetzelfde gebied. En nou zijn nu dus zojuist, we hoorden ook al van onze collega Ruud van Broekhoven, zijn ze nu naar boven gegaan en gaan ze er helpen. 8000 kiloliter water telkens wordt er over het bos heen gekiekeld. Dat is

0: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
1: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
2: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
3: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
4: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leap Motor B05 al vanaf €25.995.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geeft jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is vanochtend stabiel, maar nog altijd niet onder controle. Zo'n 300 brandweerlieden zijn bezig met de bestrijding ervan. Het treinverkeer op de Maaslijn tussen Venray en Boksmeer ligt vanwege die natuurbrand zeker tot 6 uur vanavond stil. En de blushelikopters zijn ook weer actief en vliegen af en aan met zakken water om de brand te bestrijden.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
14: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
13: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
15: Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds een grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
13: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden.
16: Dit is alleen met extra verkeersinformatie. Heeft allemaal te maken natuurlijk met die brand. Want wat is er aan de hand? Op dit moment rijden er geen treinen op de Maaslijn. In elk geval tot 6 uur vanavond. Er zijn bussen die worden erin gezet ter vervanging van de treinen. Ook gewone lijnbussen die blijven daar rijden. En we hebben te maken deze week met een grote flitsmarathon door heel Europa. Er zijn al diverse controles gemeld bij L1 door de hele provincie heen. Rij veilig en hou je aan de snelheid.
17: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
18: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
19: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
20: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
21: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
22: Dit is L1. De L1 Ochtendshow.

0: gaan meteen overschakelen naar verslaggever Jill Hamers. Die is bij Hotel Asteria in Venray, waar veel brandweer samenkomen. Ook de burgemeester van Venray uit de Haag is daar aanwezig. En die heb je voor de microfoon, is dat goed, Jill?
1: Ja, dat klopt. Hij staat hier bij mij. Burgemeester, wat is eigenlijk op dit moment de stand van zaken?
2: Nou, de pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan nog even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met mannenmacht het vuur bestreden.
1: Ja, het is heel moeilijk om dat vuur te bestrijden. Hoe komt dat precies?
2: Ja, we zitten in het natuurgebied. In dit geval ook met veel naaldbomen. Met bos en hei. En dat is, dat is lastig. Dat gebied is natuurlijk uiteraard niet gemaakt om goed toegankelijk te zijn voor de mens. Dan staan we met alle apparaten. En ga dan maar aanstaan s'nachts om met een voertuig van de brandweer in zo'n gebied je best te doen. Dat is niet eenvoudig. Vandaag de ondersteuning van de Chinooks erbij. Heb ik er vertrouwen in dat we dat toch proberen aan te pakken nu.
1: Wat is de impact op dit moment? Over hoeveel oppervlakte gaat het momenteel?
2: Een vierkante kilometer, ongeveer 100 hectare, de laatste berichten. En dat is natuurlijk een behoorlijk gebied.
1: Ja. Op dit moment staan we bij Hotel Asteria. Hier worden ook campinggasten opgevangen. Wat is eigenlijk de impact op de omgeving hier?
2: Nou, gelukkig hebben we nog geen objecten die verloren zijn gegaan door de brand. Maar preventief zijn een aantal locaties wel ontruimd vanwege de rookontwikkeling en het risico. En dat betekent ook dat de camping hier in dit gebied, de gasten vannacht in dit hotel zijn gebleven. En ja, dus even afwachten hoe dat zich verder gaat ontwikkelen voor hun.
1: Ja, u zei het al, u verwacht nog minstens 24 uur bezig te zijn. Hoe gaan de komende uren eruit zien?
2: Dat wordt heel spannend en ze zullen mij daar ook van op de hoogte houden. Maar ik zie in ieder geval dat de nieuwe pelotons weer met volle energie aan de gang zijn. Heel veel waardering voor de pelotons, allemaal vrijwilligers uit onze veiligheidsregio.

0: En de andere veiligheidsregio's die hier naar Venray zijn toegekomen. Ik hoop dat zij het allemaal voor elkaar krijgen. En we horen hier inmiddels ook de Chinooks overvliegen met de defensie die hun het water uit de Maas halen om ons te ondersteunen.
1: Heel veel succes en dankjewel hiervoor.
2: Dankjewel.
1: Ja, jullie horen het nog veel te gebeuren vandaag. Nog minstens 24 uur verwachten ze. Dus we zullen hier ook nog wel even zijn.
3: Ja, inderdaad, we horen ook de blushelikopters daar inmiddels. Zie je, is er nog veel rookontwikkeling daar, Zil?
1: Ja, ik kwam een half uurtje geleden kwam ik aanrijden. En echt van op 10, 15 kilometer afstand zag ik al een immense rookpluim. Dus het is echt wel nog heel goed waarneembaar. En dan inderdaad die Chinooks die af en aan vliegen. Het is heel duidelijk hier in de omgeving dat hier echt wel wat gaande is.
3: Ja, je bent bij Hotel Asteria in Venray. Kun je daar makkelijk komen? Zijn er wegen in de omgeving afgesloten dat je weet?
1: Ja, je kan hier de Maas-Hezenweg kan je niet inrijden natuurlijk. De parking van het hotel kan je eigenlijk ook niet inrijden. Nou, mij is dat natuurlijk wel gelukt. Maar verder is er niet zo heel veel afgesloten.
3: Een hot thema natuurlijk. We weten van de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Ik neem aan dat daardoor ook veel media daar aanwezig is.
1: Heel veel media, want het is inderdaad wel even duwen en trekken. Ja, bij wijze van spreken dan om de juiste mensen voor de camera en voor de microfoon te krijgen.
3: Oké, jij blijft voor ons daar aanwezig voor de laatste update. En tot zover, yes. Dankjewel. Zil Hamers vanaf Asteria in Venray.

0: zijn bezig met de uitzending speciaal in verband met de brand op dit moment. Die woedt, natuurbrand in Oostrum. Veel media aanwezig daar. Jill Hamers, onze collega, zei er vanochtend ook al. Zoals ook de collega's van de NOS. En die waren ook bij een dierenpension dat moet worden geëvacueerd in verband met die brand.
1: Topdrukte bij dierenpension Smachterheide. Alle katten en honden, een stuk of 40, moeten op last van de brandweer weg. Maar waarheen?
2: Dus hebben we alle klanten gebeld die eigenlijk de komende 6-7 dagen toch terug zouden komen. En die hebben een contactadres. Dus nu de meeste contactpersonen, zoon, dochter, net wie, die hebben ze opgehaald.
1: En daar komt alweer een klant. Wie of wat komt u ophalen?
3: Een hond van mijn zus. Die zijn vanmiddag op vakantie gegaan en ze belden net. Omdat ze hadden gevraagd om de hond op te komen halen in verband met de bosbrand.
1: Nola is dolblij een bekende te zien. En dat geldt ook voor de bouvier Sam.
4: Thuis afzetten. Iemand anders haalt hem morgen daar weer op. Dus zo proberen we elkaar een beetje te helpen.
1: Een logeerhond.
4: Ja, inderdaad. We hebben zelf thuis ook 2 zitten. Dus die vindt hij alleen maar gezellig. Eventjes spelen.
1: En de labrador Pinky gaat logeren bij kennissen van de eigenaar.
5: Wij nemen hem mee naar huis en... Dat zien we wel.
1: En wanneer komt de familie terug?
5: Dat weet ik niet. Zaterdag.
0: Ja, en de Chinook-helikopters die zien we daar ook allemaal door de lucht heen vliegen. Die daar gaan met grote zakken met water om die natuurbrand daar te bedwingen. Meer nieuws vind je op onze site, lnieuws.nl met een live blog. Dit is LA met On Deer bij de Dutch op de Hei.

0: Zometeen laatste nieuws over de brand natuurgebied Rosmolen bij Venray.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Nu bij Dirk, Knorr maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
5: Ik kom...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Het hele nieuws van 9:30. Ja, Maarten, hoe is het met de natuurbrand aan Oostrum?
4: Ja, die is vanochtend stabiel, maar nog altijd niet onder controle. De afgelopen nacht breidde het getroffen gebied zich ook nog uit tot 1 vierkante meter. Burgemeester Uithagen van Venray zegt dat het nog lang gaat duren.
5: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan ook even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met man en macht het vuur bestreden.
4: Ja, zo'n 300 brandweerlieden zijn dus bezig met de bestrijding ervan, zegt ook woordvoerder Erik Thijssen.
6: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
4: Ja, vanwege de rook is er een nieuw NL-alert verstuurd aan omwonenden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt in ieder geval tot 6 uur vanavond stil. En de blushelikopters zijn vanaf 8:30 vanochtend weer ingezet. Zo'n 30 campinggasten die vanwege de natuurbrand bij Oosteren moesten worden geëvacueerd, hebben de nacht doorgebracht in Hotel Asteria in Venray. Een van hen vertelt dat de rook op de camping snel merkbaar was en dat de situatie hem deed denken aan de bosbranden in Zuid-Europa.
7: Gistermiddag kwamen we terug van boodschappen doen en toen werden we al ingehaald door de eerste brandweerauto's. En op de camping begonnen we eigenlijk al heel snel de rook te ruiken. Toen hadden we al door, dat is wel serieus. En we zagen al heel snel rookwolken en dergelijke boven het bos.
4: Ondanks de ontruiming is de sfeer rustig. De camping blijft voorlopig gesloten. En bij een woningbrand in Kadir en Keer heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden in een garage. Daarbij is niemand gewond geraakt. De brandweer was uren bezig met het blussen van 2 elektrische auto's. Die zijn in speciale dompelcontainers geplaatst om herontbranding te voorkomen. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met geregeld zon. Door de hoge luchtvochtigheid wordt het druk en warm met maxima van rond de 34 graden. In de loop van de middag en vanavond trekken er lokaal stevige onweersbuien over onze provincie met kans op hagel en flinke windstoten.
3: Dan alleen verkeer door de brand in het natuurgebied Oostrum. Rijden geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Arriva verwacht dat het treinverkeer op de Maaslijn in elk geval tot vanavond 6 uur plat ligt. Er zijn bussen ingezet ter vervanging van de treinen en ook gewone lijnbussen die blijven rijden. En we hebben te maken deze week met een megagrote flitsmarathon door heel Europa. Er zijn al diverse meldingen binnengekomen bij L1 in onze provincie. Rij veilig en hou je aan de snelheid.

0: beetje een andere dinsdag geworden in verband met de grote brand natuurgebied en de Rosmolen bij Venray. Ze zijn altijd niet onder controle. We gaan er even over doorpraten met Erik Thijssen van de Veiligheidsregio. Goedemorgen, meneer Thijssen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst was er sprake van dat er om 7 uur kon worden gevlogen met die Chinook-helikopters. We horen nu wel dat ze in de lucht zijn. Waarom is dat later geworden?
1: Ja, dat is later geworden omdat de mensen van de handcrew-teams beneden op de grond nog wat ruimte nodig hadden. Wat werkzaamheden moesten verrichten en dan vervolgens uit het gebied te vertrekken in verband met de veiligheid.
0: Ja, u heeft het over handcrew-teams. Dat zijn teams die gespecialiseerd zijn in deze bosbranden.
1: Ja, dat zijn inderdaad mensen die gespecialiseerd zijn, of teams die gespecialiseerd zijn erin. En dan moet je denken inderdaad aan het verwijderen van bossage. Om in ieder geval uitbreiding zeg maar, op bepaalde stoplijnen die door de brandweer worden gecreëerd tegen te gaan.
0: Hoe gaat het op dit moment met bestrijden?
1: Het is een moeilijke bestrijding. Het komt ook omdat de wind wat aan het toenemen is. En die is eigenlijk al continu aan het draaien. Dus dat maakt het nog lastiger om heel erg goed te kunnen voorspellen welke kant die op gaat. Dus dat is heel wisselend.
0: Ja, dus is er ook nog kans dat de brand vandaag weer opnieuw oplaait?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, hoe is het met de overlast van omliggende dorpen?
1: Ja, op dit moment hebben wij het NL-alert nog gehandhaafd. Sterker nog, een klein beetje uitgebreid. Omdat de wind diverse kanten op gaat. Om toch het advies, blijf in ieder geval uit de rook. En hou ramen, deuren gesloten. En in ieder geval ook de ventilatie uit te schakelen. En dat geldt eigenlijk ook voor de bedrijven.
0: Ja, we zagen op Facebook ook, mensen die laten ons dat ook weten. Dat er wordt geroepen omdat de hulpdiensten er last van hebben. Dat mensen weg moeten blijven uit Oostrum en Gijsteren. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker inderdaad. Ja, het is best een groot gebied. Dus als ik toch van de gelegenheid gebruik mag maken, blijf alsjeblieft weg. Want het bemoeilijkt echt het werk voor de mensen die in het veld hard staan te werken om die brand onder controle te krijgen.
0: Worden er met ontzettend veel brandweermensen ingezet? Krijgt u later nog hulp van andere teams?
1: We hebben nu een aantal regio's die ingezet worden. Dus wordt eigenlijk gewoon landelijk gekeken welke veiligheidsregio's er hulp kunnen bieden. En dan worden daar pelotons van uitgezonden en die komen zeg maar onze kant op.
0: Erik Thijssen van de Veiligheidsregio, dank u wel voor de update.

0: Zo, we hebben een radio hier bij L1. Wij zijn op de radio vanaf 6 uur met de berichtgeving rondom de natuurbrand in Oostrum. Je zou bijna zeggen van, nou, is dat nog ander nieuws? Nou ja, als er zoiets gebeurt, dan weet je dat je er in één keer bovenop zit. We hebben natuurlijk allemaal uitgekeken naar Spanje en of Frankrijk, wat door allemaal in de hand was. Dat is toch maar, ja, wat we hier hebben, eigenlijk een klein beetje. Dat kennen we waarschijnlijk voorstellen wie dat toch is eigenlijk. Hè? Een complete camping is alles afgebrand. Blijf je de ganse dag op de huur te haaien. Maar is dat denk ik een ander nieuws? Nou, UEFA dreigt met juridische stappen tegen de FIFA. Want die voorzitter, Infantino, die wil het bedrijf oprichten dat het WK voetbal zou beheren en daardoor voor aandelen zou gaan uitgeven. Plan is teruggetrokken, maar de Europese Voetbalbond laat het er dus niet bij zitten. Ze hebben een brief gestuurd naar de Wereldvoetbalbond, vertelt deze sportrechtadvocaat.
1: Ze eisen van FIFA om alle documenten die aan dat plan ten grondslag lagen, om die te bewaren. Want er wordt uitgesproken dat het een eenmansactie van Infantino is geweest. En er is een procedure, er is een interne procedure bij FIFA, die loopt via de ethische commissie. Mijn vermoeden is dat UEFA dit een opmaat heeft om een onderzoek door die ethische commissie te laten uitvoeren.
0: Ja, hij heeft nogal te werk gebracht, laatste titel. Hè? Ongelooflijk. Nou, de commissie zou Infantino kunnen schorsen. Dat is dus het laatste nieuws hier bij L1. We gaan even lekker dansen door met Roger Villevoix in de L1 of the Show.
2: Brief aan de Vriethof is 93 jaar. De ruk Steven Krom, de piezelig grieshaar. Zie is al gedoof, het lopen gaat lastig.

0: 12.
1: Blink 12 is je boezie en Miles Smith in de Ellen Ofton Show.
0: Time flies, so don't blink twice.
1: Zit eigenlijk Maarten te zeuken, want we moeten door de kalender, de scheldwoordenkalender. Maar volgens mij is het woord van vandaag wat er heet zo ernstig dat er zichzelf even heeft weggemaakt. Volgens mij durft er het woord vandaag weer neer te komen vertellen op de radio. Had ik hem eraan. Oh, kijk of dat nu... Of de waan. Is het woord zo erg dat ze niet durft, dat ze niet in de buurt bussen? Dat ze denkt van nou, u durft het niet te vertellen vandaag?
2: Nou, dat valt wel mee, toch?
1: Ja, ik heb geen idee, jong, want ja, ik denk DSW, die heeft zich weggemaakt. Dat durft het gewoon niet meer te pakken. De 4e van augustus.
2: Ik had hier nog wel nog nooit van gehoord.
1: Oh, dat is het.
2: Ja. We hadden gisteren Waldheini.
1: Ja, dat vond ik wel zo, joh.
2: Nu hebben we Gluien.
1: Wie?
2: Gluien.
1: Niet Gluien?
2: Een gluie.
1: Wat staat er?
2: Een lollig persoon.
1: Een lollig persoon.
2: Geen scheldwoord.
1: Nee, dat valt mee. Oh, dood. Nou, dat valt mee. Zometeen nog een ander lollig persoon. Dat is Rian Moonen met Route Regen. Ook door. Zoom meteen veel meer nieuws over de natuur, Brandy Oostrum. En meer erover vindt ook op onze site lnnieuws.nl. Daar hebben we een live lobby.
3: Yo, man. Yo. Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De bestrijding van de natuurbrand bij Oostrum gaat nog zeker 24 uur duren... laat de burgemeester Uithaag van Venray weten. De brandweer verzoekt mensen niet naar Gijsteren en Oostrum te komen... om de hulpdiensten zoveel mogelijk de ruimte te geven. En de aantrekkende wind bemoeilijkt het blussen van de brand. De brandweer probeert met mannenmacht te voorkomen dat de brand de weg oversteekt. Daar liggen een camping en 4 woningen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
8: Robert Walters met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen... ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in... om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten... Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna €2,7 miljard, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden.
9: Hey Frank.
10: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
9: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
10: Oh ja, joh.
9: Gereedschapkist, meterkast.
10: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
9: Hé. Hey. Hoe weet jij dat nou?
10: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijnen allemaal een mooi plekje gegeven.
9: Top! Jij blijft Bob. Maf Kees.
10: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
4: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
11: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Opus BL1, een hele goede merken. Lustig naar route, regio, leuk dat ze nog bij je best. We komen in de ganse provincie en verhouden natuurlijk ook die brand op het natuurgebied nog in de gaten. Later meer updates daarover. Ik zie ook dat de vuurwerkshow vanmiddag tijdens kermis dinsdag in Venray is afgelast. De gemeente had besloten die af te lasten, ook vanwege de droogte en het risico op een natuurbrand. Er komt dus een lasershow. Die wordt verzorgd vanaf het dak van Café Hulsman. Dan weten ze dat ze toch eens gaan kieken. En nog het leuks, het Openluchtmuseum Einderhof gaat morgen beginnen met de nostalgische kinderkermis. Schommelen in een 100 jaar oude luchtschommel of rondjes draaien in de zweefmolen. En er is ook een zelfgebouwde paardjesmolen. Wie dat gewerkt had, oh ja, die ambacht van toen, dat hier ze straks.

0: Nederlottem en iedereen weer BL1. De brand op het natuurgebied in Oostrum houdt de gemoederen bezig. En verslaggever Jill Hamers is bij Hotel Asteria in Venray. Daar komt veel brandweer samen. En ook de burgemeester van Venray uit Den Haag is daar aanwezig. Jill, goedemorgen. Wat is het laatste nieuws daar?
1: Goedemorgen. Ja, op dit moment is het laatste nieuws dus dat de brand nog altijd niet onder controle is en dat hier nog altijd met man en macht wordt gewerkt om die brand onder controle te krijgen.
0: En op het moment dat jij daar bent, heb je de burgemeester al gesproken?
1: Ik heb hem al gesproken, inderdaad. Hij moest nu weer even weg. Rond 11:30 is hij er weer. Maar ik heb hem al gesproken en hij is wel heel erg betrokken. Hij vertelt ook dat hij verwacht dat het nog zeker zo'n 24 uur zal duren. Wat hier allemaal gaande is. En ja.
0: Zeker 24 uur, daar houden we rekening mee. En de brandweer staan natuurlijk ook druk. Hoe is het op dit moment om jou heen, daar op die plek?
1: Ja, rond mij heel veel brandweer inderdaad. Ook wel heel veel lunchpakketten, heel veel drinken om al die brandweerlieden ook gewoon goed te kunnen laten werken. Ook heel veel cameraploegen om me heen. Want ja, dat is natuurlijk landelijk heel veel aandacht voor dit hele gebeuren.
0: Mm-hmm. Zijn er ook veel mensen die komen kijken, die meer willen weten erover? Die daar misschien ook niks te zoeken hebben, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, hier waar ik nou ben, bij Hotel Asteria, valt dat goed mee. Want ja, mensen worden hier ook wel echt goed weggehouden. Maar blijkbaar is het wel zo dat er werd opgeroepen door de veiligheidsregio. Dat mensen moesten wegblijven uit Oostrum en Gijsingen.
0: Ja, om de hulpdienst daar zoveel mogelijk ruimte te geven. Dankjewel voor die update. We blijven het ook volgen via het live-log van L1. En ook op radio regelmatig updates. Dankjewel, Jill. En veel succes daar.
1: Yes, dank je. Hoi, hoi.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Het is 11:30, het L1 nieuws hoor je van... 11:30 zeg ik, 10:30, het L1 nieuws hoor je van Maarten Bonmaers.
8: De natuurbrand bij Oostrum blijft kritiek. Door toenemende wind is opgezet naar grip 2. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een camping en 4 woningen aan de Maaszeeseweg. Intussen zorgt de rook ook in de regio Nijmegen voor geuroverlast. Burgemeester Uithaag van Venray zegt dat het bestrijden nog lang gaat duren.
9: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan nog even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met mannenmacht het vuur bestreden.
8: Ja, zo'n 300 brandweerlieden zijn volgens woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer bezig met de bestrijding ervan.
10: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
8: De brandweer verzoekt mensen niet naar Gijsteren en Oostrum te komen om de hulpdiensten zoveel mogelijk ruimte te geven. Vanwege de rook is een nieuw NL-alert verstuurd aan omwonenden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt in ieder geval tot 6:00 vanavond stil. En de blushelikopters zijn vanaf 8:30 vanochtend weer ingezet. Zo'n 30 campinggasten die vanwege de natuurbrand bij Oostrum moesten worden geëvacueerd hebben de nacht doorgebracht in Hotel Asteria in Venray. Een van hen vertelt dat de rook op de camping snel merkbaar was en dat de situatie hem deed denken aan de bosbranden in Zuid-Europa.
11: Gistermiddag kwamen we terug van boodschappen doen en toen werden we al ingehaald door de eerste brandweerauto's. En op de camping begonnen we eigenlijk al heel snel de rook te ruiken. Toen hadden we al door, dat is wel serieus en we zagen al heel snel rookwolken en dergelijke boven het bos.
8: De camping-eigenaar is de hele nacht op de camping aanwezig gebleven en beschrijft hoe de situatie op dit moment is.
12: Op dit moment merken we ervan dat de weg gesloten is. Het staat vol met brandweerlieden. Er is een rookontwikkeling. Je ruikt de brand op het moment weer. Dat zijn de dingen die wij op dit moment merken. En uiteraard de Chinook-helikopter die overkomt.
8: Nou, de camping blijft nog zeker 24 uur gesloten. En naast die camping zijn gisteren ook nog een tiental woningen en percelen aan de Maaszeeseweg ontruimd. Bewoners mogen vandaag ook nog niet naar huis. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met geregeld zon. Door de hoge luchtvochtigheid wordt het drukkend warm met maximaal rond de 34 graden. In de loop van de middag en vanavond trekken de lokaal stevige onweersbuien over onze provincie met kans op hagel en flinke windstoten.

0: Zomer van André Hazes, Be All Eén, de Vier Onnoge, Sarah Larsen en Lush Live. Morgen is het weer zoiets. Dan is de nostalgische kinderkermis bij Openluchtmuseum Eindhoven. Daar kun je schommelen in een 100 jaar oude luchtschommel, rondjes draaien in een zweefmolen. En er is dit keer ook een zelfgebouwde paardjesmolen. Vrijwilligers die hebben zich van hun creatieve kant laten zien. En een deel van de kermisattracties helemaal zelf opgebouwd. Ik wil er een stukje van laten huren, want de trots, de terechte trots, is toch wel echt fantastisch.
1: Maar deze even
2: niet,
1: ik breng hem terug.
2: Nee, tij je dat goed vindt, is mij goed.
1: Ik breng hem om 4:30 weer terug.
3: Het is voor de kleine kindjes is het heel super lekker, gezellig. En die vinden het fantastisch om dus erin te kunnen mogen.
2: We hadden een bepaald aantal basisproducten. Bijvoorbeeld de draaikrans van die molen. De motor, de aandrijving. Die had ik privé van de sloop van een oude graafmachine liggen. En dat is eigenlijk de techniek van de molen geworden. En de rest is allemaal... Ja, de timmerlieden hebben het houtwerk gemaakt. De smeden hebben het ijzerwerk gemaakt. En zodoende is het ding eigenlijk tot stand gekomen. En alleen een zeilmaker heeft een mooie zeil gemaakt. Maar voor de rest is alles hier zelf gemaakt.
0: Ja, dat is toch fantastisch. De vrijwilligers bij Openluchtmuseum Eindhoven. Vanaf morgen kunt ze dus genieten van een nostalgische kinderkermis met ook nostalgische prijzen. Dat is toch goed nieuws in de zomer. Dit is L1 met Back to You van Lost Frequencies. Goedemorgen.

Er is een YouTube-kanaal waarop video's, ja, muziekvideo's van vroeger weer afgespeeld met het geluid, zo wie het geklonken moet hebben toen het opgenomen wordt. Dus alleen de opnames van het dansen of het lopen of het water, dat ze zeus, maar niet de muziek eronder. Dit is die van Dancing in the Street, klein stukje daarvan. Wat het allerleukste hier aan vind ik dat er een keer uit een interview is gebleken dat in die video van Dancing in the Street, hoe zowel David Bowie als Mick Jagger aan het rondrennen zijn, letterlijk op straat. Wat zonder geluid natuurlijk, of zonder muziek natuurlijk, heel apart uitziet. Dat Mick Jagger dat niet echt had metgekregen, maar dat David Bowie dat dus hilarisch vond. Are you ready for a brand new beat? En dat hij dat aan iedereen had laten zien. En nu moet ik iedere keer als ik Dancing in the Street hier denken aan een David Bowie die helemaal stuk geeft om zijn eigen muziekvideo. Heerlijk.

0: David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Er zou een campagne moeten komen of een landelijke strategie om de kennis over vruchtbaarheid te vergroten. Dat stellen fertiliteitsartsen en gynaecologen in een brandbrief gericht aan het ministerie van Volksgezondheid. Omdat er best wel vaak misvattingen zouden zijn over de kans op zwangerschap. Praat erover door met huisarts Maud Sluismans. Maud, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Herken jij jezelf in dat signaal? Van de geluiden in jouw praktijk?
1: Niet specifiek in dit verhaal. Waar ik me wel in herken is dat over het algemeen, en dan heb ik het niet alleen maar over zwanger worden, maar over heel veel klachten en aandoeningen, dat de verwachting heel hoog ligt dat de huisarts het wel even snel kan oplossen. Of de specialist.
0: Ja. En, want in mijn hoofd, maar help me, is het, stel je wil zwanger worden, dan na een jaar proberen, als het dan niet lukt, dan ga je naar de huisarts. Maar is dat misschien eerder al dat je zegt, mensen trekken aan de bel, want ze denken, je lost het wel even op?
1: Ja, mensen komen op een gegeven moment met een vraag of de wens om zwanger te worden. Mm-hmm. En dan kan het zijn dat ze voorlichting willen. Dan zitten ze nog van, ik ga stoppen met de pil en hoe dan verder? Maar je hebt ook mensen die komen en die zijn best al een hele tijd bezig om zwanger te worden en het lukt niet. En dan is de richtlijn die jij net noemt, als je langer dan een jaar bezig bent, dan gaan we eens kijken of er een oorzaak is waarom je niet zwanger kan worden. En als er een oorzaak is, dan kunnen we daarmee aan de slag. En die oorzaak, dat kan van alles zijn.
0: Ja. Nou, gaat het... Sorry?
1: Ja, als we geen oorzaak vinden, dan moet je gaan kijken van ja, hoe zit je leven in elkaar? Hoe druk ben je? Is er ruimte voor een kind, voor een zwangerschap? Want vaak zijn er heel veel factoren die meespelen. Hè? Niet alleen maar lichamelijke oorzaken. En daar ligt het verwachtingspatroon en daar gaat het hele artikel over.
0: Ja. Ja, dat verwachtingspatroon. Maar het gaat misschien ook wel over wat we vaker horen. Dat mensen hun kinderwens steeds vaker uitstellen. En dus op latere leeftijd ook zwanger worden. En daar misschien ook andere verwachtingen over hebben.
1: Dat is een van de factoren. Mm-hmm. Kijk, en mannen die blijven tot hele hoge leeftijd zaadcellen produceren. Maar bij vrouwen neemt na een bepaalde leeftijd de kwaliteit van de eicellen en het aantal eicellen behoorlijk af. Waardoor je risico gewoon, of je kans op zwangerschap echt snel afneemt.
0: Mm-hmm. Ja, dat is biologisch gezien natuurlijk gewoon zo. Terwijl nadenken over kinderen, dat is toch iets wat iets heel erg individueels is. Ja. En toch zie je in Frankrijk bijvoorbeeld een brief waar de regering heeft gevraagd om de geboortecrisis aan te gaan. Alle 29-jarigen krijgen een brief van informatie over vruchtbaarheid en die hopelijk aanspoort tot een mogelijke kinderwens. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, weet je, ik denk dat wij, en dat denk ik oprecht als mens, maar ook als dokter, dat wij in het medicaliseren in het algemeen heel erg zijn doorgeschoten. Mm-hmm. Want ik zeg altijd met een knipoog, je krijgt niet voor niets van onze lieve Heer tussen je 20ste en je 40ste kinderen. Want dan heb je nog genoeg energie, kun je het zelf nog bijbenen. En als ik zie hoe de huidige maatschappij in elkaar zit, dat mensen en willen werken en kinderen willen krijgen en dat opa en oma moeten oppassen en dat opa en oma ook nog voor hun eigen ouders zorgen. Dat werkt niet, dat gaat scheef lopen. En hoe ouder je wordt en kinderen op de wereld zet, het gaat ergens spaak lopen.
0: Ja.
1: En dat is niet, weet je, zwanger worden is iets heel persoonlijks, maar het wordt een beetje maatschappelijk item. En daar is ook de lobby op gericht, zeg maar.
0: Hm? Ja, en volgens
1: jou, wil je natuurlijk niet horen als je met je eigen kinderwens bezig bent. Maar dokters en de maatschappij kijkt veel verder dan alleen maar mijn kinderwens.
0: Ja, precies. Ja. En dat is nog wel het belangrijkste. En daar zitten heel veel haken en ogen aan die we niet allemaal kunnen bespreken. Nee. Maar we zullen die informatie ook delen op l1.nl. Dankjewel voor de toelichting, Maud.
1: Alsjeblieft.
0: Tot de volgende keer.

0: Muziekgoed Zettert van Beroesco raapt tegen Bijijn, Hoedse en Roet Regio. Met zometeen natuurlijk ook weer de metzinger. Vrolijk, positief, meezingbaar door iedereen en vooral door Tech. Tenminste, als ze hem aanvroeg in een appje, die is een audio-appje. En als ze een beetje hels aan het thema, dat komt van het liedje van gisteren. Toen wordt Roy Orbison en You Got It. Dus ik dacht vandaag in de metzinger gaat wat ze zou willen hebben. You Got It. En dat kan ze heel klein maken, heel groot maken. Het kan een dikke auto zijn, het kan een goede gezondheid zijn. Mocht ze er zelf gaat van maken, zolang het gat is wat ze wil hebben. En het zit in een goede metzinger, is het van harte welkom via de app.
1: Het die van Zutske, het in de show, hey, ben goed, regie.
2: We luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er is vanochtend een bommelding gedaan bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Volgens een getuige is er veel activiteit en zouden delen van het terrein zijn ontruimd. De bestrijding van de natuurbrand bij Oostrum gaat nog zeker 24 uur duren, laat burgemeester Uithaag van Venray weten. En de brandweer verzoekt mensen niet naar Gijsteren en Oostrum te komen om de hulpdiensten zoveel mogelijk de ruimte te geven.
2: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Terstegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden.
10: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen, of gewoon lekker ontspannen ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
11: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
12: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
13: Dit is

0: en hij beschrijft de huidige situatie.
1: Op dit moment merken we ervan dat de weg gesloten is. Het staat vol met brandweerlieden. Er is een rookontwikkeling. Je ruikt de brand op het moment weer. Dus dat zijn de dingen die wij op dit moment merken. En uiteraard de Chinook-helikopter die overkomt.
2: Ja. U bent dus gebleven. Waarom wilde u per se blijven?
1: Nou ja, we hebben ook een verantwoording naar de gasten toe en die de spullen hebben moeten achterlaten. En er was ook verder geen bewaking van politie. Dus dan hebben wij gezegd, dan gaan wij vannacht hier bewaken, dat er ook alles in orde blijft.
2: Was u niet bang dat u zelf risico liep dan?
1: Nee. Dat was absoluut geen sprake van. De windrichting was gisteren goed. Het was voor ons gunstig dat hij naar de andere kant stond. Dus we hadden geen last meer van roken of stank. En het is met goed overleg met de regio, de regiocoördinator is er gegaan dat wij hier mochten blijven.
2: Ja, maar de campinggasten moesten wel weg omdat het anders te veel zijn als je snel weg moet misschien?
1: Ja, juist. Het is inderdaad, de weg moet vrij blijven voor de hulpdiensten. Wat ik al zeg, er liggen heel veel slangen hier over de weg. Er staan een heleboel brandweerwagens. En dan is het niet handig als daar ook nog gewoon mensen langs gaan.
2: Hoeveel mensen stonden er tot gisteren op uw camping?
1: We hadden ongeveer 300 gasten op dat moment op terrein.
2: En waar zijn ze allemaal naartoe gegaan?
1: Nou, ze zijn op verschillende plaatsen heen gegaan. Er is een deel naar Hotel Asteria gegaan. Dat ligt hier 600 meter verder. Daar zijn ze opgevangen. Een deel is naar familie gegaan. Een deel is weer naar huis gegaan.
2: Heeft u eerder zoiets meegemaakt?
1: Helaas wel. Wij zitten hier al 50 jaar op deze locatie. En in 1976 waren hier ook grote bosbranden. Dus we hebben het al eerder meegemaakt. En dat is altijd ook bij ons in het geheugen gebleven. Dus vandaar dat wij ook de protocollen die we hier hebben erop afgestemd hebben.
2: Oh, maar dat is wel 50 jaar geleden. Dus het is niet iets wat gelukkig wat regelmatig gebeurt.
1: Nee, gelukkig niet. Nee. Dat zou zonde zijn van het mooie gebied wat we hier hebben.
2: Kunnen gasten vandaag terugkomen om bijvoorbeeld spullen op te halen?
1: Nee, ik heb net bericht gekregen van de veiligheidsregio dat de camping sowieso nog 24 uur gesloten is. En dat er ook geen beweging over de weg mogelijk is. Dus mensen mogen hun spullen ook niet ophalen. Zodat de weg helemaal vrij blijft voor de hulpdiensten.
0: Bedrijfsleider Danny Bosma van Camping De Oude Barrière, die dus voorlopig nog op zijn post blijft. Hij was in gesprek met collega Astrid Kersenboom van NOS.

Soms weet je precies wat je bedoelt, maar komt het er net iets anders uit. Een kleine verspreking en dan komt iemand anders je verbeteren. Ah, denk je, je bent toch niet zo'n bedweter? Maar als Teddy Swims het zegt, dan mag het denk ik wel. Mr. Know-it-all, met die stem zeker.

zelf gelukkig ook toe. I wish I wasn't Mr. Know-it-all, Teddy Swims in Route Regio. Met zometeen hier de metzinger die door techkenwuren aangevraagd via de L1-app. Het mot vandaag te maken hebben met gaat dat ze wils? Of gaat dat ze wils hebben? Ik ken bijvoorbeeld Jimmy Cliff binnen en You Can Get It If You Really Want. Ik zie een Girls Just Want To Have Fun van Cindy Lauper nog voorbij komen. Luister What You Make It van Talk Talk, dat zet Alex. Maar dien suggestie, deze is ook nog immer van harte welkom. Wat wil zich huren als meezinger? Oh, You're the One That I Want van Grease ken ik nog binnen. John Travolta in de app. Wat wil zich? Laat het weten in een audio-appje.

0: Queen en Somewhere Only We Know.
1: Meezingen, meezingen. Meezingen, meezingen. Het type zusje, het gemunde show, hey, ben goed, hè? Regie!
0: Yo! Meezingers die gewoon over gatwassen geershuis willen of willen hebben. Een appje van Hans.
2: Goedemorgen, Hansie, Utremuin. Wat ik alleen maar wil, is een nacht met dich. Dat moet de hemel zin. Van Patrick Gerards, alvast bedankt. Groetjes, hoi.
0: Dank, Dovuur. Maar er zijn twee metzingers hoe ik echt niet ooit kan kezen. Ondanks alle goede suggesties. Dat is het appje van Tony. Tony zegt, ik zou wel frikandellen willen of krumelenvlaai. Maar ik ga toch voor de Schwarzwalder torte. En kom dan uit bij Abel Bieter met Zane van Udo Jurgens. Maar ik ken van Wim Onnog binnen de Spice Girls. En Wannabe, dat is wel... Tell me what you really, really want. Echt een hele goede toepasselijke voor de metzinger van vandaag. Dus zeg maar, Udo of Spice Girls. Mogen ze me laten weten via de L1-app. Derde appje telt. Wat wil zich herhuren als metzinger? Udo of de Spice Girls? Ik ga eens even kijken in de appjes. Dat geeft een beetje gelijk op. Dan gewoon nog naar het derde appje. Ah nee, ik gewoon... Eens even kijken. Ja, derde appje. Nee, dat is gewoon echt. Udo geworden. Dankjewel voor alle appjes. Laat ik hem met zingen dus.

0: Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Het is 11:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemeijers.
7: De politie onderzoekt de verdachte situatie bij de hoofdingang van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Een explosieve verkenner beoordeelt de situatie en de EOD is ingeschakeld. Volgens de Koninklijke Marechaussee speelt het incident zich buiten het NAVO-terrein af. Over de aard van de melding is nog niets bekend. De natuurbrand bij Oostrum blijft kritiek. Door toenemende wind is opgeschaald naar griep 2. Dat betekent dat de hulpdiensten niet alleen op de plek van het incident samenwerken, maar dat ook een regionaal crisisteam is geactiveerd om de inzet te coördineren en de gevolgen voor de omgeving in kaart te brengen. Intussen zorgt de rook ook in de regio Nijmegen voor geuroverlast. Woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer legt uit waarom de bestrijding zo lastig gaat.
8: Het is een moeilijke bestrijding. Het komt ook omdat de wind wat aan het toenemen is. En die is eigenlijk al continu aan het draaien. Dus dat maakt het nog lastiger om heel erg goed te kunnen voorspellen welke kant die op gaat. Dus dat is heel wisselend.
7: Ja, en ook de burgemeester Uithaag van Venray zegt dat het bestrijden nog lang gaat duren.
9: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan ook even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met mannenmacht het vuur bestreden.
7: Ja, de brandweer verzoekt mensen niet naar Gijsteren en Oostrum te komen om de hulpdiensten zoveel mogelijk ruimte te geven. Vanwege de rook is een nieuw NL-alert verstuurd aan omwonenden. En het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt in ieder geval tot 6 uur vanavond stil. En de blushelikopters zijn vanaf 8:30 vanochtend weer ingezet. Zo'n 30 campinggasten die vanwege de natuurbrand bij Oostrum moesten worden geëvacueerd hebben de nacht doorgebracht in Hotel Asteria in Venray. De camping-eigenaar is de hele nacht op de camping aanwezig gebleven en beschrijft hoe de situatie op dit moment is.
10: Op dit moment merken we ervan dat de weg gesloten is. Het staat vol met brandweerlieden. Er is een rookontwikkeling. Je ruikt de brand op het moment weer. Dat zijn de dingen die wij op dit moment merken. En uiteraard de Chinook-helikopter die overkomt.
7: En die camping blijft nog zeker 24 uur gesloten. Naast de camping zijn gisteren ook een tiental woningen en percelen aan de Maasheeseweg ontruimd. Bewoners mogen vandaag ook nog niet terug naar huis. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met geregeld zon. Door de hoge luchtvochtigheid wordt het drukkend warm met maxima van rond de 34 graden. In de loop van de middag en vanavond trekken er lokaal stevige onweersbuien over onze provincie met kans op hagel en flinke windstoten.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa en Break My Heart en Route Regio. De rest van de dag bleef van natuurlijk dicht op de hoogte houden van de situatie van de brand in de buurt van Oostrum. En natuurlijk heurst ze daar straks ook meer over op L1 TV. Vanaf 1 uur is er een extra uitzending op L1 TV. Hoe bij ze alles in de gaten kunt houden. Ook via de liveblog en de L1 Nieuws app kunt ze het nu volgen. En nu heurst het hier tussen de muziek durg. Want wellicht moet er nog gewerkt worden. Wellicht heeft ze nog vakantie. En nog thuis even vuur. Met Muziek uit Limburg. Fabrizio en Zwembad. Klein beetje genieten ook van de zomer. Zo is het.

Afgelopen weekend word ik aan de Belgische kust. Dat wordt natuurlijk heerlijk. Maar een van de allerfijnste dingen wordt dat ik op de terugweg dus koos tanken. En dat wordt nog goedkoper. Tanken in België vanaf morgen. De benzineprijs zakt namelijk fors met maar liefst 9 cent per liter. En daarmee komt de maximumprijs voor euro 95 uit op 1,86 per liter. En omdat de prijs aan de Nederlandse pomp niet zo snel dalen, is het prijsverschil tussen beide landen nu opgelopen tot ruim 70 cent per liter. En ook dieselrijders zijn bij de buren voordeliger uit. De daling is het gevolg van de schommelende olieprijs op de internationale markt. Ja, en er wordt natuurlijk opgeroepen om niet te veel over de grens te tanken, maar het zet zich toch aan het denken. Kunt u het nog lezen in de app van L1 Nieuws.

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De EOD onderzoekt een verdachte situatie bij de hoofdingang van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Vanwege de ongunstige weeromstandigheden is bij de natuurbrand in Oostrom opnieuw opgeschaald naar grip 2. De dalende luchtvochtigheid en de veranderende wind zorgen ervoor dat de brand zich gemakkelijker kan uitbreiden. Daarom is extra regionale coördinatie nodig. En de brandweer verzoekt mensen niet naar Gijsteren en Oostrom te komen om de hulpdiensten daar zoveel mogelijk ruimte te geven.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een droneaanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur daarvoor. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden.
8: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
9: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
10: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: de lijnen in stand houden, wat betekent dat precies?
1: We hebben een aantal stoplijnen in het gebied. Dat is de Maceseweg. Dat is een brede weg waar geen begroeiing natuurlijk groeit. En we hebben het spoor Boksmeer-Venray waar ook geen begroeiing zit. En daar proberen we de brand tegen te houden.
0: Is de situatie wel stabiel of is het toch aan het escaleren?
1: Kan ik niet echt een uitspraak over doen. Op zich is die stabiel, maar wat is stabiel?
0: Wat gebeurt er nu eigenlijk nog allemaal in het bos op dit moment?
1: In het bos zijn nou onze ploegen bezig, zo'n 350 man. Die zijn bezig om de brand te blussen. We hebben handcrew teams ingezet vanuit heel Nederland. En die zijn te voet het bos in gegaan om echt met handgereedschap de brand te blussen.
0: En wordt er ook van boven af geblust? Want,
1: ja, absoluut. We hebben momenteel 2 Chinook-helikopters. En die blussen met grote buckets water van bovenaf.
0: Kan er nog een derde bij komen?
1: Niet dat ik weet.
0: Ja, de buurt die is ook ontruimd, maar de camping-eigenaar die is nog ter plaatse. Hoe zit dat eigenlijk precies?
1: Ik begrijp dat de camping-eigenaar nog ter plaatse is. Puur is natuurlijk zijn camping. En hij zal dan wellicht even toezicht willen houden.
0: Is er een idee of er nog meer ontruimd gaat worden of is het op dit moment redelijk stabiel?
1: Nee, op dit moment heb ik nog geen informatie dat er meer ontruimd gaat worden.
0: Ook de burgemeester, de gouverneur zijn hier. Hoe verloopt de communicatie en het maken van plannen?
1: We houden natuurlijk de burgemeester en de gouverneur goed op de hoogte. Dat gebeurt ook vanuit onze andere lijnen. In het crisiscentrum. Ja goed, en wij proberen hier natuurlijk iedereen zo goed mogelijk te woord te staan. Ja.
0: En is er ook regelmatig dan overleg tussen met de mensen die dan echt in het bos zitten?
1: We coördineren dat erg goed. We hebben hier ook een coördinatieruimte. Waar we veel overleg hebben van goed, waar staan we? Hoe ontwikkelt de brand zich? Waar alle disciplines bij elkaar komen. Daarom hebben we ook een gripsituatie. Zodat het gecoördineerd bekeken kan worden van hoe gaan we dit oplossen.
0: Is er enig idee hoeveel brandweerlui dat er in het bos zit?
1: Ik heb ergens gelezen tussen 300 en 350.
2: Bart Cox van de veiligheidsregio Limburg-Noord in gesprek met collega Jill Hamers. De veiligheidsregio adviseert daarnaast ook huisdieren en vee zoveel mogelijk uit de rook te houden. Probeer huisdieren binnen te houden en sluit ramen, deuren en mechanische ventilatie als rook naar binnen trekt.

0: Dagen wordt er met man en macht gewerkt om de grote natuurbrand onder controle te krijgen. Daarbij krijgen de brandweerlieden hulp uit de lucht van Chinook-helikopters, die onafgebroken water uit de Maas halen om boven het natuurgebied te lossen. Collega Ruud van Broekhoven ging kijken bij de Maas in Wansum en sprak daar met omwonenden.
1: Veel mensen komen toch even kijken hier langs de Maas op het grasveld, terwijl de Chinook overkomt met een grote rode zak eronder om het water uit te halen. Sta ik met Piet Wijs. Ja. Hier, je woont hier vlakbij, hè?
2: Ik woon in Wansum.
1: Ja, en we staan aan het kijken. Nu komt hij ook en gaat het water halen. Ja. U heeft het wel vaker gezien vandaag, hè?
2: Ik heb wel vaker gezien vandaag.
1: Ja.
2: Want gisteren was met drie Chinooks aan het water halen.
1: Toch vragen ze overal van blijf thuis, ga niet de ramptoerist uithangen. Ja. U gaat toch kijken.
2: Ja goed, maar hier is het wat anders als dat bij de brand eigenlijk. Hè.
1: Ja, we staan echt op een grasveld. Momenteel rennen jonge kinderen, die rennen de kant op. Want ja, net uit ons oogbeeld gaat hij dat water halen. Dus die bewuste foto of filmpje wat we willen maken gebeurt niet.
2: Ja.
1: Even terug naar het gebied wat in brand staat. Ja. U kent dat goed, hè?
2: Ik ken dat vrij goed, ja.
1: Wat voor gebied is het?
2: Dat is eigenlijk een Natuur 2000 gebied met heel veel jeneverbessen truwelen erop.
1: Ja, jeneverbessen.
2: Jeneverbessen en dan en grove den eigenlijk.
1: Hij gaat er naar boven trouwens, hè. Het water is gevuld, vlak boven ons hoofd.
2: Ja.
1: Hij gaat nu dus dat water lossen boven die brand, boven bij de jeneverbessen.
2: Volgens mij hoofdzaak langs de rand. Dat niet verder uitbreiden eigenlijk, hè?
1: Ja.
2: Om de zaak toch binnen het gebied te houden.
1: Hoe belangrijk gebied is dat?
2: Dat is een heel belangrijk gebied eigenlijk. Dat is een van de weinige gebieden in Noord-Limburg die er eigenlijk op die manier, mag ik zeggen, van vroeger uit ontstaan is eigenlijk.
1: Want dat is een zandgebied ook, hè?
2: Dat is een puur stuifzandgebied.
1: Ja.
2: Met heide en jeneverbessen. Hele oude jeneverbessen.
1: Wat doet dat met u als bewoner?
2: Ik vind het jammer. Want als die door de brand weg is, dan komt vooral jeneverbessen komt heel moeilijk terug. Want die kimt heel slecht. En dan, het kan wel met 25, 30 jaar duren voordat je weer een fatsoenlijke struik hebt.
1: Ja, ja.
2: En vooral in dat gebied eigenlijk.
1: Ja. Heeft u gisteren nog wat meegemaakt van de brand? Heeft u overlast gehad?
2: We hebben wat overlast gehad gisteravond met rookoverlast in huis eigenlijk. Maar verder, op het ogenblik niet.
1: Nee, nee. Hij is weg, de Chinook. Mensen staan hier te kijken. Dus we zijn ook door Gijsteren gereden en ook de Oosterom. Daar is het rustig. Dus iedereen houdt zich er wel aan. Maar u zegt zelf ook hier langs de Maas een groot grasveld.
2: Ja.
1: Kunt er niemand kwaad.
2: De brandweer heeft hier nergens geen last van eigenlijk. Hè. Wel als je naar de Museumse weg gaat of richting.
1: Ja.
2: Dat is alles afgesloten.
1: Ja, nu heeft u geen foto kunnen maken door mijn interview.
2: Ja, mijn vrouw heeft toestel.
1: Of even wachten, misschien komt hij terug zo, hè?
2: Ja, denk dat er weer eentje aankomt.
0: Verslaggever Ruud van Broekhoven bij de Maas en Wansum om te praten met omwonenden daar. Het nieuws kun je blijven volgen via de liveblog en de L1 Nieuws app hier op L1 Radio en straks om 1 uur op L1 TV een extra nieuwsuitzending.

Osleetje. Biroute Regio met zometeen een extra hint bij het routespel. Want het is dag 3. Hopelijk komen we naar de juiste plaats.

0: de regio met oog aandacht voor een van de belangrijkste bijzaken in het leven. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Weet ze welk het is? Dan maakt ze kans op kaarten voor de kasteeltuin naar Achse. Met koffie, met vlaai, een lekker dagje oet. Dat is scherm om naar oet te kijken. Dus als ze een idee hebt, zeg een appje. Verzint op dag 3 beland. De opgave tot nu toe wordt misleidend village. En de camp gaat B. Misleidend village in een klein huisje. Misleidend village in een klein huisje. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Mocht ze me laten weten via de L1-app.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Het is bijna 12:30, het L1 nieuws, hoor je van 8:00, Hubers.
7: Goedemiddag. De situatie rond de natuurbrand bij Venray blijft kritiek. De rook waait richting noorden en is tot ver buiten de provincie te ruiken. Woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer legt uit waarom de bestrijding zo lastig is.
8: Het is een moeilijke bestrijding. Komt ook omdat de wind wat aan het toenemen is. En die is eigenlijk al continu aan het draaien. Dus dat maakt het nog lastiger om heel erg goed te kunnen voorspellen welke kant die op gaat. Dus dat is heel wisselend.
7: De hulpdiensten hebben ondertussen opgeschaald naar alarmfase grip 3. Dat betekent dat ook de burgemeester wordt ingeschakeld om eventuele maatregelen te nemen. Burgemeester Michiel Uitenhaag van Venray verwacht dat het blussen nog lang gaat duren.
9: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met mannenmacht het vuur bestreden.
7: De brandweer vraagt mensen niet naar het bosgebied te komen om de hulpdiensten zoveel mogelijk ruimte te geven. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt zeker tot 6:00 vanavond stil. De blushelikopters zijn sinds 8:30 vanochtend weer in actie. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen vanwege een verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De weg richting Hoofdpoort is afgezet. Rond 9:30 kwam er een melding binnen waarna politie en beveiliging op en rond de basis in actie kwamen. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. In ieder geval speelt het zich af in de buurt van de Hoofdpoort, net buiten het terrein. De brandstofprijzen in België dalen morgen flink. De maximumprijs voor een liter €0,95 gaat met 90 cent omlaag. Diesel wordt 8 cent goedkoper. Daarmee loopt het verschil tussen een liter benzine in Nederland en België op tot meer dan 70 cent. De brandstofprijzen zijn al maanden hoog vanwege de oorlog die de VS en Israël begonnen tegen Iran. Wisselende berichten van president Trump over het verloop van de oorlog zorgen bovendien voor prijsschommelingen. En de dode vogels die afgelopen weken zijn gevonden in Maastricht zijn niet gestorven door vogelgriep of botulisme. Dat blijkt uit onderzoek op 2 kadavers. De exacte doodsoorzaak blijft nog onbekend. Omdat de afgelopen 2 weken geen dode dieren meer zijn gevonden, verwacht de gemeente Maastricht dat de sterftegolf voorbij is. De vogelsterfte in Maastricht is niet uniek. Afgelopen weekend werden bij Valkenburg ook meer dan 20 dode watervogels gevonden. En het weer wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt drukkend warm met maxima rond de 34 graden. In de loop van de middag en vanavond stevige onweersbuien met kans op hagel en flinke windstoten.

Ach, ach, ach, dag 3 alweer van het routespel. Dat betekent een cryptische omschrijving met een hint die geeft over 1 plaats in Limburg. Misleidend village in een klein huisje. Dat geeft over 1 plaats in Limburg, maar heb ik ook al gezien welke in de app. Ik zei Herm, dit denkt aan Horst. En vanwege het Mind Mystery Daw, Spaans Huske kumpen binnen van Peter, Kessel Eik, zenig. Voorbij komen, dat denkt Marlies. Gertie denkt aan Valkenburg. Is het misschien Torren? Vanwege de witte huizen, dat denkt Fred nog. Nieuwdorp, Vlodrop, Born, Epe. Maar dat is het allemaal niet. Is het Schenveld? In verband met Nonke Buske, dat denkt Karen nog. Maar ook dat is het niet. Dus 10 suggestie is nog van harte welkom om kans te maken op die kaarten voor Kasteel Ten Arsen. Misleidend village in een klein huisje. Het geeft over een plaats in Limburg, echt waar. Maar welke toch?

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Vanmorgen kwam er een melding binnen van een verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Verslaggever Frank Mone is inmiddels ter plaatse. Frank.
1: Ja, de verdachte situatie bevindt zich net buiten het terrein van F-Noord in Brunsum. Er staat namelijk een rode bestelbus, een kleine vrachtwagen met buitenlands kenteken. En daarvan heeft de Koninklijke Marechaussee vanochtend gezegd dat is een verdachte situatie. Er is alarm geslagen. Ik zie nu dat er een ander busje van de EOD aanwezig is. Dat is de Explosieve Opruimingsdienst. En die bekijken, die onderzoeken of er mogelijk een explosief in dat bestelwagentje zit. De bestuurder daarvan, daar is de Koninklijke Marechaussee al urenlang mee aan het praten. Ik weet niet of die is aangehouden. In ieder geval is de weg hier, de Rimburgerweg, voor een gedeelte afgesloten. De hoofdingang van F-Noord is ook dicht. De andere ingangen van het terrein zijn wel gewoon open. En dat busje staat dus vlak bij de hoofdingang. Daarom dat ze daar ook maatregelen hebben genomen. Maar dit is dus een zaak van de politie. Dus niet van F-Noord zelf. En aangezien ze dat busje nog moeten onderzoeken, zal het nog wel even duren voordat hier alles weer open is.
0: Verslaggever Frank Mone vanuit Brunsum.

0: met het weer. Maar het liedje is dan wel weer te gek. Elena Miles, Who To Be, L1. Zou het zo zijn dat ik vandaag die kaarten kan opschikken voor de kasteeltuinen Arsen? Dan moet wel het goede antwoord binnen zijn gekomen in het routespel. Misleidend village. In een klein huisje. Dat worden opgaven. Ik kreeg appjes binnen, onder andere van Fran.
1: Goedemiddag, met Fran.
0: Hey.
1: De plaats iets druk. Is dat soms Vilt?
0: Vilt.
1: Groetjes.
0: Dat is het niet, helaas. Een appje van Jan.
2: Ik denk dat de plaats in het goede spel slek echt is.
0: Slek
2: Groetjes.
0: Echt, dat is het och niet helaas. André Jan.
3: Is het soms Wiel, wie Bingelade?
0: Nee, dat is het och niet. Buggenham, kinnig binnen, dat is het niet. Eens even kieken, Heidse, Wel, Horst. Spaans Huusk is een paar keer geopperd, hij gezegd. Dat is het niet. Valkenburg niet, Epe niet. Nunem, Velde, Bemelen. Eens even kieken, Nieuwstad, Visserswerd. Misleidend, omdat het dorp een eiland is. En kleine huisjes, groetjes van Marga. Maar ook dat is het helaas niet. Kan ik zeggen, het goede antwoord, dat zit er niet tussen. En dat betekent dat de opgave met Git naar morgen, zo wie er is.

Broederregio Bienhout ten Eind. Dat betekent het happen zometeen aan het begin met deze grote het. Misschien herkent ze het wel. Mevrouw, lust of vanavond naar mij? Want het vult zo groot. Als voor dansen bij het maanlicht, kent ze dan zijn wie blij dat ik ben.

0: Zometeen op L1 Radio het happen en het laatste Limburgse nuut. Op L1 TV kent ze met Kieken een extra uitzending van L1 Nuut met een update van natuurbrand in Noord-Limburg.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een rode bestelwagen wordt onderzocht vanwege de verdachte situatie op dit moment bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen voor onderzoek. Een groot gebied rond de natuurbrand in Venray is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Aanwakkerende wind maakt het moeilijk de vlammen onder controle te krijgen. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar alarmfase grip 3. En het wordt morgen nog goedkoper om in België te gaan tanken. De benzineprijs daalt dan met 9 cent, waardoor het verschil met Nederland oploopt tot ongeveer 70 cent per liter.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden.
12: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
13: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
14: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
15: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
0: Voor elke keukenwens en elk budget is

0: EKSkeukens.nl.
1: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.

0: Stella Lefty in Boston. Van harte welkom op deze dinsdagmiddag. Dit is Hithappen hier. Op de dag dat zo'n 300 brandweerlieden uit het hele land bezig zijn met het blussen van een natuurbrand in Oostrum. De rook trekt richting het noorden en veroorzaakt in ongeveer de helft van het land overlast. Ja, blijf op de hoogte via de site van ons, lenews.nl. En natuurlijk de updates op de radio. Hey, tijdens de zomer hebben we Oet Welke Vief. Geef het even durf via de L1 WhatsApp.
1: UB40, natuurlijk een hele bekende band. Viva La Vida is een plaat die we zo direct gooien zijn. Is voor de jongste dag, zeg maar.
0: De Vief. L1. Nou, welke kennen we zo meteen opzetten? Oet de Vief van Werner UB40 of Oet de Vief van Will Coldplay? Geef maar durk via de L1 WhatsApp.

Hupstig zin om te schnutsen? Dat kent via de site l1.nl/Plattewegradio, want daar is ons internetradiostation te vingen met 24/7 de lekkerste Limburgstalige muziek. Het is L1 met Agda en de Munnik en het regent zonnestralen.

0: Highland Symphony zometeen in het LA News. Alle updates over de natuurbrand in Oostrum. En je hoort de dames die de naam Touchy allesbehalve spicy vonden.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De situatie rond de natuurbrand bij Venray blijft kritiek. De rook waait richting noorden en is tot ver buiten Limburg te ruiken. Woordvoerder Erik Thijssen van de brandweer legt uit waarom de bestrijding zo lastig is.
9: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
8: Het is op dit moment vooral afwachten wat het weer gaat doen. De wind wakkert het vuur aan, maar er wordt ook onweer verwacht. Door de toenemende wind is opgeschaald naar alarmfase grip 3. Dat betekent dat ook de burgemeester wordt ingeschakeld om eventuele maatregelen te nemen. Burgemeester Michiel Uitenhaag van Venray zegt dat het blussen nog lang gaat duren.
10: De pelotons die vannacht zijn bezig geweest zijn zo even afgelost. Dat is ook de reden dat ik hier even ook bij sta. En ze gaan nog even flink door met blussen. De verwachting is dat dat nog wel even 24 uur ook gaat duren. Het gebied heeft zich uitgebreid. Op een aantal plekken wordt nu door de brandweer en ondersteund door Defensie met de Chinooks wordt met man en macht het vuur bestreden.
8: Rond de brand is een ruim gebied afgezet om de hulpdiensten alle ruimte te geven. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Het onderzoek richt zich met name op een rode bestelbus die net buiten het terrein geparkeerd staat. De melding over een verdachte situatie kwam rond 9:30 vanochtend binnen. De politie kwam meteen in actie. Na het eerste onderzoek van een explosievenverkenner werd de EOD ingeschakeld. De weg richting Hoofdpoort is afgezet. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners lidmaatschappen te weigeren. Dat staat gelijk aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor bewoners van zijn AZC. Alleen voor die laatste kwam er een ledenstop in. Mensen uit Echt mochten gewoon lid blijven worden. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Het zegt dat in ruim 80% van de gevallen waarin het discriminatie vaststelt, er desondanks maatregelen volgen. En de brandstofprijzen in België dalen morgen flink. De maximumprijs voor een liter €0,95 gaat met 9 cent omlaag. Diesel wordt 8 cent goedkoper. Daarmee loopt het verschil tussen een liter benzine in Nederland en België op tot meer dan 70 cent. De brandstofprijzen zijn al maanden hoog vanwege de oorlog die de VS en Israël begonnen tegen Iran. Wisselende berichten van president Trump over het verloop van die oorlog zorgen bovendien voor prijsschommelingen. En het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt drukkend warm met maxima rond de 34 graden. In de loop van de middag en avond trekken lokaal stevige onweersbuien over met kans op hagel en flinke windstoten.

Deze dames zouden eigenlijk door het leven gaan als touchy. Ja, dat vonden ze zo suf. Dachten, hey, dat mocht get spicier. Ja, en er kwam even Girls achter. Ja, en zo geschieden Spice Girls en Who Do You Think You Are BL1. Ook nog Cameron Whitecamp en Medusa verzitten in Oet Welke Vief. Dit keer Oet de Vief van Werner, UB40 of Oet de Vief van Will en Coldplay. Nou, de meeste stemmen gelden via de L1 WhatsApp. Dank voor deurgeven. Dit is UB40 Red in My Kitchen, UBL1.

UB40, Red in My Kitchen. Dit is L1. Temperaturen vandaag in de provincie rond de 34 graden. En in de loop van de middag en avond trekken ook nog enkele onweersbuien met kans op hagel over. Vivi, je m'appelle Fricandel. Wat een heerlijke Franse classic is dit. Je luistert naar L1 met Leo.

0: luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zitten geen explosieven in de rode bestelbus die bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum geparkeerd stond. Dat blijkt uit onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Een groot gebied rond de natuurbrand in Venray is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Aanwakkerende wind maakt het moeilijk de vlammen onder controle te krijgen. En een sportschool in Echt discrimineert asielzoekers, concludeert het College voor de Rechten van de Mens.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Een nieuwe dag
9: is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
14: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
15: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
16: Liefde voor Limburg. Hits.

0: en vertellen. L1. De Vief. En Dans en Spring bij L1 wil zich alvast een Vief reserveren voor het komende seizoen. Ja, liek wel televisie uit seizoen. Dat kennen via de site L1.nl. Kom ze dan op de radio. Krijg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Hey, deze zomerperiode dun voor Oet welke Vief? Dit keer twee Limburgse tracks. Namelijk de Vrijbuiters Oet de Vief van Tijn en Jontana Oet de Vief van Monique.
1: Hoi, Tijnie Oet Roggel. Geluk van de Vrijbuiters tijdens Mine Vief.

Lekker, even een rondje van drie. Met Sam Smith en Like I Can, dit is L1. De brand op het natuurgebied in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Zo'n 350 brandweerlieden uit het hele land zijn bezig met het blussen van het vuur. De wisselende windrichting zorgt hierbij voor een extra uitdaging. De brandweer zet nog steeds alles op alles om de brand onder controle te krijgen. Daarbij is het belangrijk dat de brand niet verder uitbreidt. En als dat lukt, moet er nog lang worden nageblust. Dat duurt zeker tot morgenochtend. En laatste Limburgse nieuws, natuurlijk altijd online via onze site l1nieuws.nl. Volg ook even het liveblog en straks een update van 8 uur hier op de zender. Het is Hit Happen met Whitney Houston, Love Will Save the Day.

0: Ja, stond ze toch even op de verlichte dansvloer. Bij Purple Disco Machine en Kungs and Substitution. Zometeen in het LA Nieuws. Alle updates over de natuurbrand in het noorden van de provincie. En je hoort de single die veel grotere schoenen vulde dan gepland.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De bosbrand bij Venray dreigt zich uit te breiden over de stoplijn aan de Maasheeseweg. De aanwakkerende, draaiende wind maakt het lastig de brand onder controle te krijgen. Erik Thijssen van de brandweer legt uit.
5: Het risico is dat hij weer aan de andere kant op gaat en over de zogenaamde stoplijn heen gaat die de brandweer veroorzaakt. Ja, hij zit inderdaad aan de Maasheeseweg. Dat is ook de stoplijn waar ik het net over had. En daar proberen we daar de brandhoek tegen te houden met ondersteuning vanuit de lucht. Hier wordt nu weer eentje weer aankomen, een blusheli. Dan komt hij inderdaad in een gebied terecht en daar liggen ook weer dorpen weliswaar verderop.
4: Inmiddels zijn de meeste vlammen in de boomtoppen gedoofd en woedt het vuur vooral op de grond. Cruciale factor is op dit moment het weer. De wind jaagt het vuur weer aan. Vanmiddag en vanavond wordt er onweer verwacht, maar het lijkt er vooralsnog niet op dat er in Venray veel regen zal vallen. De rechtbank Limburg heeft vandaag 3 bedrijven failliet verklaard. Bij een groothandel in kantoorbenodigdheden in Susteren verliezen 2 mensen hun baan. Het bedrijf vroeg zelf het faillissement aan. Datzelfde geldt ook voor een softwarebedrijf in Roermond zonder medewerkers. Een bedrijf in warmtepompen en airco's in Venlo werd op verzoek van schuldeisers failliet verklaard. Hier was nog 1 medewerker in dienst. Een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners het lidmaatschap te weigeren. Dat staat gelijk aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023 waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor bewoners van het AZC. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Het zegt dat in ruim 80% van de gevallen waarin het discriminatie vaststelt, er desondanks maatregelen volgen. En de verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum was een slapende man in een bestelbus. De man had zijn rode bestelwagen vlakbij de basis geparkeerd om een dutje te gaan doen. Omdat in het voertuig verschillende dozen lagen, gingen rond 9:30 vanmorgen alle alarmbellen af. Na eerste onderzoek door de politie werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld om het busje te doorzoeken, maar van explosieven bleek uiteindelijk geen sprake. Er is niemand aangehouden, de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier is weer vrijgegeven. En het weer wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt drukkend warm met maxima rond de 34 graden. In de loop van de middag en avond trekken lokaal stevige onweersbuien over met kans op hagel en flinke windstoten.

0: leed je wolgemak voor een sportschoenencommercial. Ja, uiteindelijk is hij toch weer binnengetrapt als wereldhit, hè? JXL, Elvis Presley, A Little Less Conversation, BL1. Oet, welke vief gunt voor een pleetje draaien? Dank u voor het stemmen via de L1 WhatsApp. Oet de vief van Tijn Vrijbuiters of Oet de vief van Monique en Jontana? Dus even kijken in de L1 WhatsApp.
1: Willebolle geeft van de Vrijbuiters.
0: Lekker bezig. Eens even kijken wie er nog meer allemaal zich meldt in de L1 WhatsApp.
2: Bij deze wil ik graag stemmen op de Vrijbuiters. Heel mooi nummer met dit mooie weer.
0: Even nageteld op die dikke vingers van mij. Inderdaad, nu je de 70% had gestemd op deze classic van de Vrijbuiters, Oet de Vief van Tijn. Dit is Geluk Bialeen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand in Venray dreigt de stoplijn aan de Maasheeseweg over te steken. Aanwakkerende draaiende wind maakt het voor de brandweer nog moeilijker om de vlammen onder controle te krijgen. Drie bedrijven zijn vandaag door de rechtbank Limburg failliet verklaard. Zeker drie mensen verliezen daarbij hun baan. En de verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum bleek een man die een dutje deed in zijn bestelbus. De omgeving is weer vrijgegeven, niemand is aangehouden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.

IT's. En de beuker van Another and Talk to You. Dit is L1 op de dinsdagmiddag. En de brand op het natuurgebied in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Zodra het begint met onweren, moeten de blushelikopters terug naar de grond, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De blushelikopter speelt een cruciale rol bij het bestrijden van het vuur. Zo'n 350 brandweerlieden uit heel het land zijn bezig met blussen. En de wisselende windrichting die zorgt ook nog eens voor een extra uitdaging. Al het nieuws natuurlijk ook te checken in het liveblog via L1nieuws.nl en via de L1 Nieuws app. Zullen we even de klok gelijk zetten? Strakke 15:40, een nieuwe ronde van het Limburgse Terken. En daarin hebben we een nieuwe single van een hele grote superster uit onze eigen provincie. Wie dit is, hoor je achter muziek van Desiree Live. En deze man is al aan het krakelen, hè? Dit is Bruno Mars on My Soul BLA.

0: Matt Simons en Catch and Release. Dit is L1. Zometeen in het nieuws de laatste updates over de natuurbrand in het noorden van de provincie. En de Limburgse zanger die tegenwoordig met een dikkere bos sleutelen rondlup dan de conciërge van Dina oude middelbare school.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Rond het gebied in Venray, waar de grote bosbrand woedt, geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De gemeente heeft die afgekondigd om hulpverleners alle ruimte te geven en te voorkomen dat mensen en dieren in de problemen raken. De brand is nog altijd niet onder controle, vertelt Erik Thijssen van de brandweer.
8: Het risico is dat hij weer aan de andere kant op gaat en over de zogenaamde stoplijn heen gaat die de brandweer voor had. Ja, hij zit inderdaad aan de Maaseisseweg. Dat is ook de stoplijn waar ik het net over had. En daar proberen we daar de brandhoek tegen te houden met ondersteuning vanuit de lucht. Hier wordt nu eentje weer aankomen, een blusheling. Dan komt hij inderdaad in een gebied terecht en daar liggen ook weer dorpen weliswaar verderop.
7: Inmiddels zijn de meeste vlammen in de boomtoppen gedoofd en woedt het vuur vooral op de grond. Alle ogen zijn nu gericht op het weer. De temperatuur en de wind wakkeren het vuur weer aan. Later vanmiddag is er kans op onweer en als dat gebeurt kunnen de blushelikopters niet meer vliegen. Brunsum is toegevoegd aan de lijst van gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Dat heeft minister Van den Brink van Asiel en Migratie bekendgemaakt. Volgens de landelijke eisen zou Brunsum 110 mensen moeten opvangen, dat zijn er op dit moment geen. De gemeente weigerde onlangs om opvangplekken te realiseren op industrieterrein De Kranenpoel, omdat het vlakbij militaire installaties ligt. Eerder kregen ook Bergen en Voerendaal zo'n tik op de vingers. Een sportschool in Echt discrimineert door bewoners van het asielzoekerscentrum het lidmaatschap te weigeren. Dat staat gelijk aan onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Na incidenten in 2022 en 2023 waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het AZC betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor bewoners van het asielzoekerscentrum. Voor lokale jongeren bleef het bij een waarschuwing. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Het zegt dat in ruim 80% van de gevallen waarin het discriminatie vaststelt, er desondanks maatregelen volgen. En de verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum was een slapende man in een bestelbus. De man had zijn rode bestelwagen vlakbij de basis geparkeerd om een dutje te gaan doen. Omdat in het voertuig verschillende dozen lagen, gingen rond 9:30 vanmorgen alle alarmbellen af. Verslaggever Frank Mone was erbij.
9: Er staat namelijk een rode bestelbus, een kleine vrachtwagen met buitenlands kenteken. En daarvan heeft de Koninklijke Marechaussee vanochtend gezegd dat is een verdachte situatie, er is alarm geslagen. Ik zie nu dat er een ander busje van de EOD aanwezig is, dat is de explosieve opruimingsdienst. En die bekijken, die onderzoeken of er mogelijk een explosief in dat bestelwagentje zit. De bestuurder daarvan, daar is de Koninklijke Marechaussee al urenlang mee aan het praten. Ik weet niet of die is aangehouden.
7: Uiteindelijk was het dus loos alarm. De omgeving van het NAVO-hoofdkwartier is weer vrijgegeven. Niemand is aangehouden. En het weer. Het is vandaag benauwd en met maximaal 34 graden tropisch heet. Vanmiddag en vanavond trekken lokaal onweersbuien over de provincie met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht blijft het lang warm, morgen niet zo heet als vandaag.

0: Mimi Cherry, dit is L1 en de Buffalo Stance. Nou, kijk eens even op de klok, ja, we zijn veel te vroeg. Ja, boeien.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs keterke.
0: Hoef ik tenminste eens een keer geen te laat briefje te halen bij de conciërge. Het is hit-hoppen L1 met het Limburgs keterke en de nieuwe single van Nova Star.
3: We

nieuwe single van Nova Star in het Limburgse Teerken. Met de zanger die tegenwoordig vastgelopen flipperkasten reset. Met zijn eigen gamehal natuurlijk. Hè. Te herkennen als een dikke bos sleutels. Het is Fabrice.

Mal Smith en Wait For You. Zometeen Ruben op de radio, L1 Vandaag. Een nieuwe episode natuurlijk van de L1 Uitquiz. Prijzen pakken en de lekkerste hits onderweg nieuws. Dit is Elfabeat Fascination, L1.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden. De brand woedt nog altijd in een gebied van zo'n 100 hectare. Een sportschool in Echt maakt zich schuldig aan discriminatie. De sportschool weigert bewoners van het asielzoekerscentrum na incidenten in 2023 met lokale jongeren. En de gemeente Brunsum is op de vingers getikt omdat het te weinig vluchtelingen opvangt. De gemeente zou volgens de minister 110 asielzoekers moeten onderbrengen. Dat zijn er nu 0.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
8: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
9: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
10: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert beweegt Limburg.
11: Dit is L1.

0: De dinsdagmiddag 4 uur ging hier net van start met de welbekende Hammer Time van MC Hammer.
1: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, dinsdagmiddag waren er toch heel wat ogen zijn gericht op het noorden van de provincie. Natuurlijk houden we ook hier vanmiddag op de hoogte over die grote natuurbrand bij Venray. Minstens 100 hectare aan natuur ging al in vlam op. Zeker 350 brandweerlieden vanuit heinde en verre zijn richting Venray gekomen om te helpen met blussen. Ja, dat blussen zelf trekt dan ook alweer heel wat toeschouwers.
2: Even kijken en denken. Even ook, ik kijk de helikopters even kijken aan de Maas, hoe dat gaat en dat allemaal.
3: Helikopter aan het kijken, tot dan gaan we water halen en dan gaan ze op vuur gooien.
0: Ja, vind ik altijd zo'n ook een waarachtig beeld. Op het moment dat je het van ver af ziet, dan denk je, nou, dat is net een drupje water, de welbekende druppel op de gloeiende plaat. Maar die Chinook helikopters, die hebben toch heel wat liters water bij zich. Nou, we praten hier vanmiddag bij natuurlijk over de ontwikkelingen daar rondom dat gebied in Venray. Niet alleen maar over de natuurbrand hier van vanmiddag, maar ook een bijzonder inkijkje binnen het rijden en zeilen van de familie Rieu.
4: Ja, ik was 19, dan ben je echt nog een kind. En toen zat ik in New York alleen in mijn up in een hotelkamer een tour te plannen. Die we daar gingen doen. Met vreselijk veel heimwee. Ik kreeg mijn moeder niet te pakken en ik wilde echt mijn moeder bellen. Ja, ik was in paniek.

0: en The Prick met The Prayer and See hier net bij. Alleen vandaag waar we de blik toch ook weer even richten op het noorden van de provincie. Flinke natuurbrand dus, daar in de buurt van Venray. Al 100 hectare natuur ging in vlammen op. Er geldt ondertussen een noodverordening. Honderden brandweerlieden die zijn daar bezig uit het hele land om het vuur te bestrijden. Wordt ook angstvallig gekeken naar de windrichtingen, want die heeft natuurlijk ook invloed op welke kant het vuur zich eventueel gaat verspreiden. Tegelijkertijd ook het contrast kon daar niet groter, want op dit moment vinden in Venray ook de kermis plaats. Ja, en daar is de sfeer dan heel anders. Verslaggever Ruud van Broekhoven staat op die kermis, ruikt eroverheen. Hey Ruud, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Ruben. Ja, ik sta bij de booster. Dat is zo'n apparaat, dat gaat duizelingwekkend gaat dat omhoog. En als je in zo'n karretje zit, gaat het rondgedraaid worden tegenover de bekende grote kerk van Venray. Dus jij liever als ik misschien. Maar dat is een beetje het plaatje wat ik hier zie.
0: Ik zou me nog ergens kunnen voorstellen dat er rijen dik staan voor die booster. Omdat iedereen dan met behulp van die hoogte ook richting die bosbrand kan kijken.
1: Ja. Nou, of je dat nog wil als je in zo'n karretje zit, weet ik niet. Er staan geen rijen, maar dubbel is het wel hoor. Ik ben hier vanaf vanmorgen vroeg en het is allemaal dubbel. Aan de ene kant, we zien een rookpluimen bij een gigantisch grote natuurbrand. Daar is iets verschrikkelijks aan de hand. Daar woedt momenteel een brand. Vele hectare bos, natuur gaat daar in vlammen op. Met ook nog eens keer het leed van al die dieren die daar leven. Nou goed, kortom, verschrikkelijk. Aan de andere kant zie ik ook mensen die noodgedwongen gaan kijken. Je zei het al, hè, bij die grote blushelies. Die helikopters die dat water pakken en die gaan. Ja, en mensen die ik spreek, die zeggen, ja, wij kunnen niks. Wij mogen niet kijken bij de brand. Doen we ook niet. En bij de kermis blijf je uit rook en blijf je uit die situatie. Het enige wat je hier merkt, is dat vanavond geen vuurwerk is. Dat vindt iedereen 100% logisch. En er is daar in plaats van een lasershow. Maar voor de rest, de terrassen zitten vol. Rijen dik, je zei het al, hè, bij die booster. En ik ga toch eens even hier naar mensen toe. Want er zit bijvoorbeeld een mevrouw en een meneer op een bankje. Ik ben van L1 Radio. Mag u heel kort, komt u hier vandaan?
2: Nee, ik kom uit Barendrecht.
1: Uit Barendrecht. Ik heb u eerder gezien vanmiddag. Ja, precies. Maar ik vroeg het toen ook aan u ook weer eventjes. U bent hier, hè, op de kermis. Maar verderop is een natuurbrand, hè?
2: Ja, dat weet ik.
1: Ja. En is het dan voor u toch dat u met een dubbel gevoel hier bent?
2: Nee. Ik ben hier voor mijn dochter en dit is een natuurbrand, dus het is heel erg. Ja. Maar het is heel de wereld brand.
1: Ja.
2: Dus de wereld vergaat met water en vuur.
1: Ja. Het is wel zo dat het verschil is tussen deze meneer uit Barendrecht, die ik toevallig eerder ook trof, als mensen die hier vandaan komen, die zeggen inderdaad van wij komen heel vaak in dat natuurgebied. En wij kennen het op ons duimpje. En dan is het juist ook wel dubbel. Maar zoals deze meneer ook zegt, van het leven gaat ook, hoe hard en cru het ook is, gewoon door.
0: Ja, het contrast kan niet groter inderdaad. Het enige gevolg wat ik van je hoor is daar tot dusver dat die vuurwerkshow dus niet doorgaat. Verslaggever Ruud van Broekhoven vanuit de kermis daar in Venray, want die gaat ook gewoon door dus.
3: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Heb je toch steeds beter te begrijpen dat ze, wat is het, een klein jurkje geleden in een hartstikke uitverkocht Ziggo Dome stongen te zeggen. Dit is het weer mannen Lex uit in Frans Pollux. En het Metropool Orkest trouwens ook nog nooit gewoon ik weg.
1: Dit is L1.
0: Hoe dat wij wederom ook op deze dinsdag een kerstverse razendsnelle spreekbeurt voor Clora bestond. Hier het vandaag over de oudere medemens. Ja, dan denk ik een thema dat veel van ons wel zal aanspreken vandaag in de
2: razendsnelle spreekbeurt.
1: De tijd gaat nu hier.
3: Jullie hebben geen goed beeld van ouderen. Daar kunnen jullie niks aan doen, dat ligt aan ons. Ons, ja, de media. Op radio, tv en in de krant zijn ouderen door ons vaak afgebeeld als zielig.
4: Want juist ouderen zijn kwetsbaar bij deze warmte.
3: Ze hebben hulp nodig.
5: Haar zonen wonen in Rotterdam. Normaal gesproken was het al een reis van 2,5 uur. Maar ze kon tenminste gaan. En nu lukt dat gewoon niet meer.
3: Of wij laten ouderen zien waar leeftijd geen vat op lijkt te hebben.
6: Ja, wat gebeurt er nou in het brein als je gaat bewegen? Superveel.
3: Jolanda Lindenberg heeft er onderzoek naar gedaan, lees ik vandaag in de krant. En ze krijgt bijval.
7: Ja, ik ben het wel met haar eens.
3: Inderdaad, van Jan Slachter van Omroep Max. Die kan het weten.
7: En dan zien ze lopen met een rollator.
3: En maakt programma's voor en over ouderen.
7: Rollator is alleen maar een hulpmiddel.
3: Je moet ouderen niet als zielig bestempelen, vindt Slachter terecht. Volgens de voorzitter van Omroep Max kunnen we het beste beginnen met de beeldbanken. De beeldbanken, daar liggen namelijk alle foto's die in de media worden gebruikt.
7: Als jonge mensen alleen maar ouderen zien met een rollator of hulpbehoevend, dan denken ze ja, dat is het ouder worden.
3: En de programma's van Omroep Max? Max op vakantie bijvoorbeeld?
8: Na alle emoties begint voor Joke en Andries het fysieke en mentale herstel.
3: Dat komt later.
1: Oh, einde spreekbeurt.

0: De mannen van U2, onder leiding van Bono natuurlijk, met The Sweetest Thing hier richting 16:30. En op dat tijdstip hoor je natuurlijk alle zaken die hier vandaag de revue passeren in Limburg. Het laatste nieuws, onder meer het verhaal hoe een dutje op een bepaalde plek ervoor kan zorgen dat politie en zelfs de explosieve opruimingsdienst met man en macht uitrukken.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Het laatste Limburgse nieuws hier op L1 Radio van Arthur Rubbers.
5: Goedemiddag. De mensen die gisteren zijn geëvacueerd uit het bosbrandgebied in Venray is gevraagd komende nacht zelf onderdak te regelen. De gemeente Venray biedt wel hulp aan mensen die zelf niks kunnen vinden. Vannacht verbleven zo'n 30 mensen die de camping hadden moeten verlaten in Hotel Asteria aan de rand van het bosgebied. De brand in een gebied van zo'n 100 hectare is nog altijd niet onder controle. Erik Thijssen van de brandweer legt de problemen uit waarmee de brandweer te maken heeft.
6: Het risico is dat hij weer aan de andere kant op gaat en over de zogenaamde stoplijn heen gaat die de brandweer voor had. Ja, hij zit inderdaad aan de Maaseische weg. Dat is ook de stoplijn waar ik het net over had. En daar proberen we daar de brandweer tegen te houden met ondersteuning vanuit de lucht. Hier wordt nu eentje weer aankomen, een blusheling. En dan komt hij inderdaad in een gebied terecht en daar liggen ook weer dorpen weliswaar verderop.
5: Het is nu afwachten wat het weer gaat doen. Bij onweer moeten de blushelikopters aan de grond blijven. De natuurbrand bij Venray bedreigt ook een van de belangrijkste jeneverbesgebieden van Zuid-Nederland. In het getroffen gebied komt jeneverbesstruik veel voor en grote concentraties is de struik zeldzaam en de plant is bovendien beschermd. Dan komt nog bij dat de struik zelf erg droog is, veel hars bevat en dus heel brandbaar is. De kans dat de planten de natuurbrand overleven is dan ook klein. De rechtbank Limburg heeft vandaag 3 bedrijven failliet verklaard. Bij een groothandel in kantoorbenodigdheden in Susteren verliezen 2 mensen hun baan. Het bedrijf vroeg zelf het faillissement aan. Datzelfde geldt voor een softwarebedrijf in Roermond zonder medewerkers. Een bedrijf in warmtepompen en airco's in Venlo werd op verzoek van de schuldeisers failliet verklaard. Hier was nog 1 medewerker in dienst. En de verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum bleek uiteindelijk een slapende man in een bestelbus. De man had vanmorgen vlakbij de basis geparkeerd om een dutje te doen, omdat in het vuurtuig allemaal anonieme dozen lagen, gingen rond 9:30 vanochtend alle alarmbellen af. Verslaggever Frank Monen was erbij.
7: Er staat namelijk een rode bestelbus, een kleine vrachtwagen met buitenlands kenteken. En daarvan heeft de Koninklijke Marechaussee vanochtend gezegd, dat is een verdachte situatie, er is alarm geslagen. Ik zie nu dat er een ander busje van de EOD aanwezig is. Dat is de explosieve opruimingsdienst. En die bekijken, die onderzoeken of er mogelijk een explosief in dat bestelwagentje zit. De bestuurder daarvan, daar is de Koninklijke Marechaussee al urenlang mee aan het praten. Ik weet niet of die is aangehouden.
5: Nou, uiteindelijk is hij dus niet aangehouden en was het loos alarm. De omgeving van het NAVO-hoofdkwartier is weer vrijgegeven. En het weer. Het is vandaag benauwd en met maximaal 34 graden tropisch heet. Vanmiddag en vanavond trekken lokaal onweersbuien over de provincie met kans op hagel en forse windstoten. Vannacht blijft het lang warm, morgen niet zo heet als vandaag.
0: Arthur, dankjewel. Zometeen, ja, wel degelijk een heet grensgevalletje. Want wederom alleen maar zomerrits. Met 2 andere vakantieoorden vandaag natuurlijk. Maar eerst de meneer met zo'n beetje de zwaarste stem in de muziekindustrie.

0: En veel mensen vragen zich ook wel af, hoe kwam die toch aan die diepe, zware stem? Barry White, you're the first, the last, my everything. Heel veel sigaren roken of een speciaal dieet. Nou, hij heeft wel eens in een interview te kennen gegeven. Ik ging eigenlijk gewoon vanzelf. Opeens was het er.
1: I woke up one morning when I was 14. I spoke to my mother and I scared both of us.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, gevalletje baard in de keel en dat kan nog alles plotseling komen en waarschijnlijk ook niet meer weggaan. Ondertussen, wiens stem we nou hier gaan horen? Ja, dat ligt helemaal bij jou natuurlijk. Wederom ook vandaag alle regels helemaal overboord. We zijn helemaal in de vakantiestemming en daarom geen muziek van binnen of net over de grens. Niet de grenslanden België en Duitsland doen we vandaag aan. Nee, we gaan eens even verder richting verdere vakantieoorden met vandaag in de spreekwoordelijke aanbieding Italië, Griekenland en natuurlijk ook alweer erom een noodware zomerrit uit eigen land.
2: Het grensgevalletje.
1: Vieni via con me.

0: jouw grensgevalletje.
1: Die drie keuzes staan hier vandaag op het programma. Ik heb trouwens vanmiddag ook geleerd hoe dan een zomerrit in het Italiaans heet. Una tormentonia estivi. Ja, klinkt eigenlijk veel beter als zomerrit, hè. Deze keer dus vanuit Italië Paolo Conte met Bia Conne. Vanuit Griekenland is het Safari van Elinidou. Of dus Anneke Grunlo met het welbekende Brandend Zand.

0: prachtige plaat met een zeer treurige aanleiding voor deze plaat. Hier natuurlijk over Nicky Verstappen en 1998 gedoet wordt aangetroffen op de Brunsumerij. Rowan Ijzermaandje deze plaat.
1: Dit is LL1.
0: Ja, vandaag op deze dinsdag een heel ander natuurgebied in het nieuws. Dat is een stuk noordelijker. Natuurlijk in de buurt van Venray. Honderden brandweerlieden daar uit het hele land zijn nog steeds bezig met de bestrijding van die natuurbrand. Jill Hamers is voor L1 al de hele dag op pad om verslag te doen van die ontwikkelingen. Ze is nu bij het commandocentrum in Venray. Heb ik dat goed, Jill?
2: Helemaal goed, ja, bij het hotel hier, Hotel Asteria.
0: Ja, vragen we ons natuurlijk af, met name gaat het nou een beetje de goede kant op met de bestrijding van die natuurbrand daar?
2: Ja, ik denk dat ik die vraag beter kan stellen aan de voorlichter van de brandweer, René van Tulde. Ja, wat is de situatie eigenlijk op dit moment?
3: Ja, we staan hier, we hebben het over een gebied van ongeveer 100 hectare groot. We hebben een aantal stopleidingen gemaakt, waarvan de Maasheeseweg en de spoorlijn de belangrijkste zijn. We proberen de brand binnen die stoplijnen te houden. En dat lukt ons op dit moment wel. Alleen de brand laait binnen het gebied, laait die op verschillende plekken op. We moeten echt alle inspanning verrichten om de brand, zeg maar, binnen dat gebied te houden.
2: Ja. Is er wel nog een mogelijkheid dat dat vuur zich nog gaat uitbreiden?
3: Dat weet ik niet. Dat is koffiedik kijken. Het kan altijd natuurlijk. We zijn zeker nog niet de brandmeester, om het zo maar te zeggen. Dus we moeten echt al het mogelijke doen om de brand binnen die stoplijnen te houden.
2: Wanneer zou er sprake zijn van brandmeester?
3: Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik wel zeggen. Dat kan over een paar uur zijn. Maar dat kan ook nog best wel wat langer duren. Dus misschien wel morgen vroeg bij het krieken van de dag. Of nog langer. Dat weet ik niet. Dat is een moeilijk antwoord op te geven.
2: Hoeveel mankracht en materieel zit er nog in dat bos?
3: Nou, we hebben 5 pelotons in het gebied. 5 pelotons plus voertuigen. 1 peloton is 4 voertuigen. Met de ondersteunende voertuigen van waterwagens. Dat zijn wagens die 10.000 liter water bij zich hebben. En die rijden ook af en aan naar een watergebied waar ze water laden en dan weer doorgeven aan plusvoertuigen. En we hebben zo'n 300 brandweerlieden in het bos zitten.
2: Die lossen zich af en toe? Of?
3: Ja, om de hoeveel uur weet ik niet. Maar het is zeer zwaar werken in het gebied. Het is een beetje ondoordringbaar gebied. Ze hebben sowieso zware pakken aan. Het is erg warm hier in het gebied. Het is een dikke 30 graden. En ze moeten hard werken om zeg maar de brand onder controle proberen te houden. Dus ze worden op tijd afgelost. En er wordt zowel voor de inwendige mens gezorgd als ook af en toe rustpauzes. Ja. Waarbij dan anderen weer worden ingezet.
2: Ja. En om de haverklap hoor je hier ook de helikopters overvliegen. Tot wanneer gaan zij door?
3: Ja, net zoals gisteren vliegen zij door tot het donker wordt. En dan moeten ze vanwege de veiligheid stoppen.
2: Het waait steeds harder en harder. Het is ook erg bewolkt geworden. Er komt misschien onweer. Hoe kijken jullie naar het weer?
3: Nou, we monitoren het weer continu. We staan ook met KNMI in verbinding. En de wind is wat veranderlijk. Vanmiddag was hij van zuidwest is hij naar westwind gedraaid. En dat betekent dat ook dat hij richting de oostenburen gaat. Hij is ook al in delen van Gelderland, Twente te ruiken. Ja, de wind is veranderlijk. Of die gaat veranderen. Is ook sprake geweest van onweer en regen. Maar alhoewel ik denk dat regen niet zoveel impact zal hebben, want dan zal het toch gedurende een aantal uren heel hard moeten regenen. En dat is vooralsnog volgens mij niet de prognose.
2: En moest het nou gaan onweren, wat is dan het risico?
3: Ja, het risico is natuurlijk dat de windrichting verandert en dat je dan een andere situatie krijgt. Maar als het echt fix gaat onweren en het onweer hangt hier boven het gebied, ja, dan moeten de brandweermensen waarschijnlijk wel het bos uit, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En we willen geen ongevallen met onze eigen brandweermensen.
2: Ja, in het gebied zijn ook al de camping ontruimd, een paar woningen. Hoe ziet de rest van de dag er nog uit qua ontruimingen? Denken jullie daarover na?
3: We denken er zeker over na. We hebben ook opgeschaald naar grip 3. Dat heeft u wellicht meegekregen. Dat betekent dat er gemeentelijk beleidsteam is geformeerd onder leiding van de burgemeesters. En zij denken al na over wat te doen, mocht het zover komen. Maar daar is volgens nog geen sprake van.
2: Ja, en er is dan die noodverordening van de burgemeester. Dat is ook in overleg met jullie gebeurd?
3: Dat weet ik zo direct niet. Dat doet de gemeente zelf. Die bepaalt, die stelt de noodverordening in. En dat houdt in, dat gaat over de veiligheid van de burgers. Dat zegt iets over dat de politie en handhavingdiensten zelf mensen ergens kunnen aanspreken. Ze mogen ook het gebied niet in, zeg maar. Daarnaast worden er regelmatig waarschuwingen uitgegeven om, als je last hebt van de rook, blijf uit de rook. En blijf binnen, sluit deuren, ramen. Zet de mechanische ventilatie van je woning uit. En zorg ook vooral voor je naasten en zeker voor de oudere mensen.
2: Wat verwacht je nog van de komende uren?
3: Dat is koffiedik kijken, dat weten we niet, dat weet niemand. Als ik het kon zeggen, ja, dan waren ze heel blij. Maar ja, wanneer we de situatie meester zijn, weten we niet.
2: Dank je wel. Ja, Ruben, je hoort het, hier zijn ze nog wel even bezig. Met man en macht zetten ze zich nog in om het vuur onder controle te krijgen.
0: Helder, ja, dankjewel. Verslaggever Jill Amers in gesprek met René van Tulde van de brandweer. Het zijn brandmeester is dus nog niet afgegeven. En dat kan nog wel eens tot morgen gaan duren zelfs.
4: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: De kids in Amerika van natuurlijk Kim Wilde hier net bij Alleen Vandaag. Waar we nog een ander zomers dilemma te behandelen hebben. Genaamd het grensgevalletje. Ja, vandaag dus vanuit Italië en Griekenland. En uit ons eigen Nederland. Een ja, nogal notoire zomers knaller van een heel aantal jaar geleden.
1: Het grensgevalletje.
2: Vieni via con me.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, dat was wederom vandaag de kwestie. En ja, de strijd begon zich al snel af te tekenen tussen de Italiaanse afvaardiging in de vorm van Paolo Conte. Of uit ons eigen Nederland in de vorm van Anneke Grunlo.
2: Ondenzand van Anneke Grunlo. Hoi hoi.
1: Ja, Jan Boudet bijvoorbeeld, check jij,
3: Ruud. Nou, mijn grensgevalletje is Max. Italië. Paolo Conte.
1: Rob Nelissen, dankjewel. En ik moet zeggen, dat was ook tegelijkertijd de doorslaggevende factor bij dit seizoen. Want toch wel met een paar stemmen extra zijn we hier naar de, ja, hoe dat ze het in Italië noemen, una tormentoni estivi. De zomerrit uit Italië.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden. De brand woedt nog altijd in een gebied van zo'n 100 hectare en is nog altijd niet onder controle. Drie Limburgse bedrijven zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Zeker drie mensen verliezen daardoor hun baan. En de gemeente Brunssum is op de vingers getikt omdat het te weinig vluchtelingen opvangt. De gemeente zou volgens de minister 110 asielzoekers moeten onderbrengen. Dat zijn er nu geen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al drie andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden.
8: Hey Frank.
9: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
8: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
9: Oh ja, joh.
8: Gereedschapkist, de meterkast.
9: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
8: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
10: Top! Jij blijft Bob.
8: Maf Kees.
9: Nou, succes hè. En jij checkt de brievenbus nog even.
11: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
12: Dit is L1.

0: Boys natuurlijk hier net na 5 uur met de Good Vibrations. En ja, wat betreft de tijd, duik je er weer even de historie in. Die historie die schuil gaat achter de data van vandaag. Dat is vandaag naar aanleiding van één specifiek, specifiek drankje.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: En het gaat dan over een beetje een decadent drankje wel. Het is namelijk 4 augustus 1693... dat niemand minder dan Dom Perignon, die naam zal wel een belletje doen rinkelen, denk ik, de champagne uitvindt. En ja, daar zaten we al te denken. Geen andere drank die zo symbolisch en ook een ceremoniële status heeft als datzelfde champagne. Worden bijvoorbeeld al jaren boten gedoopt met flessen champagne. Vaak door niet de minste. Dat zijn dan absolute notabelen. Bijvoorbeeld koningin Beatrix in de jaren 50 bij een olietanker.
3: Tal van autoriteiten op de herentribune waren getuigen van het moment waarop prinses Beatrix het olieschip met champagne doopte.
4: Ik doop u vazen en wens u een behouden vaart.
0: Prinses Beatrix was het natuurlijk destijds nog. Soms werd champagne dan zelfs ook gebruikt bij het dopen van vliegtuigen. Zoals hier in 1946.
5: De traditionele fles champagne wordt op de poot van het neuswiel door generaal Urquhart, de commandant van de Airborne Division, stukgeslagen. Waarna de genodigden zich aan boord begeven om een tocht boven Arnhem te gaan maken.
0: Maar er werden dan zelfs ook al heuse records nog gevestigd op televisie met datzelfde drankje champagne. Zoals bijvoorbeeld in de jaren 80 in het TROS-programma De Eerste, De Beste.
6: Ze zijn vol. 1124 champagneglazen gevuld. Een prachtig record daar gezet in het casino in Den Bosch. En dan nog een toetje. Een klein extra record zou je kunnen zeggen. De grootste toast van Nederland met 860 drinkers.
7: Zal ik hem afnemen?
0: Vanavond dan ook nog even vanwege de verjaardag van de champagne het glas heffen met een aantal vrienden. Even een proost uitbrengen. Ja, wil je natuurlijk even helemaal de bink uithangen en die fles champagne dan sabreren, hoe dat zo mooi heet. Dat is dan vaak met een groot mes of beter met een sabel. Maar je moet hem maar thuis hebben liggen natuurlijk. Dan sla je een stuk van de hals met een goede zwieper van je af kapot. Leert u het even van de sabrage-expert?
8: Perfecte sabrage is eigenlijk als de bovenkant van de fles precies recht afbreekt en je een hele mooie plop hoort op het moment dat de sabrage plaatsvindt. Champagnefles heeft altijd een gegarandeerde dikte en er zit altijd een gegarandeerde hoeveelheid bar, oftewel druk, achter de kurk. En dat heb je nodig om de fles te kunnen sabreren. Nou, dat is bij Cava en Prosecco is dat anders, omdat daar de kwaliteit van de flessen vaak wat anders is. Ja,
0: pas dus wel even op, want ik kan het zo maar in de vinger kosten.
9: Dit is L1.
0: Hier die ene bekende plaats van Vedelits, maar dan in een nieuw jasje.

0: En dan wil ik je niet te oud laten voelen, maar dit is dus ook alweer een kwart eeuw geleden dat de Heerlens popgroep Volumia deze prachtige plaat uitbracht. Eeuwig zou het tekort zijn. Ja, terug naar de dag van vandaag, het gesprek van vandaag. Dat, het onderwerp daarvoor dat speelt zich toch met name af in het noorden van de provincie natuurlijk.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Een van de woordvoerders van de brandweer zei eerder al hier in de uitzending dat het onwaarschijnlijk is dat de onweer, dat het aangekondigde onweer nog van invloed kan gaan zijn. Hij zei, ja, dan zal het echt heel lang en heel veel moeten regenen. Wil dat enigszins van invloed zijn op die natuurbrand daar in de regio Vendraai. En ja, hoe afschuwelijk die brand in dat natuurgebied daar ook is, de bestrijding daarvan is ronduit spectaculair. Ik denk dat veel mensen al de overvliegende Chinooks hebben meegekregen. Die twee motorige helikopters van het leger. Imposante machines zijn dat natuurlijk. En die trekken dan ook heel wat publiek. Zo merkt verslaggever Ruud van Broekhoven ook vandaag.
2: Ja, ik vind het ook goed. Ik kijk de helikopter even kijken aan de Maas, hoe dat gaat en dat allemaal.
3: Ja. Maar wat zijn jullie aan het doen hier?
4: Helikopter aan het kijken. Tot dan gaan we het water dan halen en dan gaan we het over vuur gooien.
3: Ja.
4: Ja.
3: Waarom ben je hier?
4: Dat ze water aan het halen zijn. Ja.
3: Wat vind je ervan?
4: Leuk.
5: Die extra sensatie, maar het is wel mooi te zien natuurlijk. Wat leuk is het niet.
6: Ja, het is heel anders dan op televisie. Ja. Het is geweldig om het mee te maken. Ja. Ja, het is echt. Je kunt het niet vergelijken met wat je op televisie ziet. Het is indrukwekkend.
0: Ja, dat is zeker weten. Een indrukwekkend schouwspel natuurlijk. Wat trouwens ook indrukwekkend is, dat is het perspectief van bovenaf. Er staan op onze website l1nieuws.nl dronebeelden. En daar zie je hoe groot de schade is door die brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Ongeveer 100 hectare aan natuurgebied is al verwoest. Brand is nog niet onder controle. Woordvoerder van straks gaf ook te kennen dat het misschien nog wel tot en met morgen kan duren.

0: Ja, terwijl we allemaal alweer een beetje misschien naar volgend weekend aan het kijken zijn, ging het hier nog even over afgelopen vrijdagavond. Zometeen trouwens ook, als we tijdstip van 5:30 voorbij zijn, een kerstverse nieuwsquiz. Eén ding is zeker.
1: Dat wordt een hele moeilijke.
0: Dat wordt een hele moeilijke, inderdaad. En het gaat ook over de meneer die je net hier hoorde. Of ja, beter gezegd, zijn zoon eigenlijk. En trouwens zometeen ook nog het laatste Limburgs nieuws. Maar eerst Mark Amber.

0: elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: De laatste ontwikkelingen vanuit die natuurbrand in de regio van Venray hoor je natuurlijk hier van Art Rubers.
7: Goedemiddag. Ongeveer 300 brandweermensen zijn nog altijd druk bezig met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Ze zijn verdeeld over 5 pelotons die allemaal het vuur proberen onder controle te krijgen. De brand blijft wel binnen de stoplijnen, maar laait nog altijd op. Het weer is de komende uren een risico, vertelt brandweerwoordvoerder René van Tulde.
8: We monitoren het weer continu. We staan ook met KNMI in verbinding. En de wind is wat veranderlijk. Vanmiddag was hij van zuid-zuidwest is hij naar westwind gedraaid. En dat betekent dat ook dat hij richting de oostenburen gaat. Er is ook sprake geweest van onweer, regen. Maar alhoewel ik denk dat regen niet zoveel impact zal hebben, want dan zal het toch gedurende een aantal uren heel hard moeten regenen. Ja, het risico is natuurlijk dat de windrichting verandert en dat je dan een andere situatie krijgt. Maar als het echt fix gaat onweren en het onweer hangt hier boven het gebied, ja, dan moeten de brandweermensen waarschijnlijk wel het bos uit, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk.
7: De brandweer verwacht niet dat de brand vanavond nog onder controle komt. De gemeente Brunsum is toegevoegd aan de lijst van gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Dat heeft minister Van den Brink van Asiel en Migratie bekendgemaakt. Volgens de landelijke eisen zou Brunsum 110 asielzoekers moeten opvangen. Dat zijn er op dit moment 0. De gemeente Brunsum weigerde onlangs nog om opvangplekken te realiseren op industrieterrein De Kranenpoel, omdat dit vlakbij militaire installaties ligt. Eerder kregen ook de gemeente Bergen en Voerendaal zo'n tik op de vingers. Een sportschool in Echt discrimineert door bewoners van het asielzoekerscentrum het lidmaatschap te weigeren. Dat staat gelijk aan een onderscheid maken op basis van ras en nationaliteit, oordeelt het college voor de rechten van de mens. Na incidenten in 2022 en 2023, waarbij jongeren uit Echt en bewoners van het AZC betrokken waren, voerde de sportschool een ledenstop in voor AZC-bewoners. Voor lokale jongeren was er geen maatregel. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. En de verdachte situatie vanmorgen bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum bleek uiteindelijk een slapende man in een bestelbus. De man had vlak bij de basis geparkeerd om een dutje te doen. Omdat het voertuig vol lag met allemaal dozen, gingen rond 9:30 vanochtend alle alarmbellen af. Verslaggever Frank Monen was erbij.
9: Er staat namelijk een rode bestelbus, een kleine vrachtwagen met buitenlands kenteken. En daarvan heeft de Koninklijke Marechaussee vanochtend gezegd dat is een verdachte situatie, er is alarm geslagen. Ik zie nu dat er een ander busje van de EOD aanwezig is. Dat is de explosieve opruimingsdienst. En die bekijken, die onderzoeken of er mogelijk een explosief in dat bestelwagentje zit. De bestuurder daarvan, daar is de Koninklijke Marechaussee al urenlang mee aan het praten. Ik weet niet of die is aangehouden.
7: Nou, hij is dus niet aangehouden. De omgeving is ook weer vrijgegeven. De situatie in Brunsum is weer normaal. En het weer. Het is vandaag benauwd en met een maximum temperatuur van 34 graden tropisch heet. Vanmiddag en vanavond lokaal onweersbuien met kans op hagel en harde windstoten. Vannacht blijft het lang warm, morgen wordt het niet zo heet als vandaag.
6: Ietsjes minder, maar nog wel even een plaknakje. Arthur, dankjewel. Zometeen zijn we weer van plan om hier wat prijzen te vergeven. Niet de minste durf ik ook wel te zeggen. Tickets voor een van de voorstellingen binnen het Cultuur en Nova Festival.

0: De whiskygroetjes van Coldplay en de Burna Boy, We Pray.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, de nieuwsquiz die gaat vandaag over het Nederlandse bekendste violist en orkestleider. Dan voel je hem wel aankomen. André Rieu. Of ja, eigenlijk gaat het over zijn zoen. Want hij deed in de uitzending van Nieuwsuur een boekje open over de gevolgen die het succes van Pap op hem high gehad.
2: Ik heb een heerlijke jeugd gehad. Echt, ik heb een heerlijke jeugd gehad. Maar daarna werd dat... Ja, als je zo jong zoveel verantwoordelijk krijgt, dat is best wel pittig. Ja, ik was 19, dan ben je echt nog een kind. En toen zat ik in New York alleen in mijn up in een hotelkamer een tour te plannen. Die we daar gingen doen. Met vreselijk veel heimwee. Ik kreeg mijn moeder niet te pakken en ik wilde echt mijn moeder bellen. Oh, ik was in paniek.
3: Wat eenzaam.
2: Ja, dat was best wel eenzaam toen, ja. Ik ben er wel heel erg mee aan de slag gegaan. Ik heb therapeuten versleten.
0: Therapeuten versleten, dus ja. We kunnen wel stellen, dit is hem allemaal niet in de kooi kleier gaan zitten. Ondertussen, hij werkt binnen het bedrijf van André. Of zien pap beter gezegd, als concertpromotor. Is een beetje alle faciliteren zaken regeltje. Een van zijn taken is ook zijn vader beschermen, puur fysiek. Die is de concerten, dat de fans een beetje op afstand blijven. Maar ook in het zakelijke gedeelte. Ja, dat maakt je, vertel je dus in het interview, dat hij juist de rol van ouder oppakte. De vraag over de zoon van André Rieu is vrij simpel. Wie heet je? Hoe heet hij? Wat is zijn naam?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, dus geen tickets voor een van de Vrijthof-concerten, maar dan wel voor het Cultuur en Nova Festival. No.

zeg nou tegen de vrouw, heb ze ze weer een klatsje? Ja, zei ze, verjeerde tomaat voor ze niet meer draagde.

0: prachtige plaat. De nieuwe plaat ook nog van Cameron Withcomb. Hier net op weg naar de dinsdagavond. Waar er ook nog natuurlijk flink gefietst wordt. Maar dan wel aan Franse zijde. De Tour de Femme in volle gang. Ik zit even te bekijken. Marlen Reusser is voorlopig de snelste in de tijdrit naar Dijon. Maar er speelde ook een ander, ja, toch wel vrij uitzonderlijk gegeven in die Tour de Femme, Tour de France Femme vandaag. Vandaag was dus de tijdrit. Maar voor de vrouwen van start mochten, moesten ze langs een speciale controle van de Internationale Wielerunie, de UCI is dat, voor een controle van hun BH. Ja. En daar is wel een reden voor. Oud-wielrenner en VRT-commentator Marijn de Vries legt dan uit waarom.
1: Het heeft te maken met de windwervelingen langs het lichaam. En blijkbaar is getest dat als je op je borst iets hebt, dus of als je borsten hebt, dat door de werveling van de wind dat je minder luchtweerstand hebt. En dan ga je ietsje sneller. Het gaat om fracties van seconden, maar in de tijd dat speelt het natuurlijk wel mee. Dus als je iets grotere borsten hebt, dan kan je in theorie kan je sneller tijd rijden.
0: Ja, en zodoende dat dat allemaal eerlijk verloopt, worden dus controles uitgevoerd. Hoe die controles er dan precies uit gaan zien, ja, dat is niet helemaal duidelijk geworden.

0: Ja, veel good plaat tot en met, denk ik wel. Daft Punk, Pharrell Williams. Hier net in het staartje van de dinsdagmiddag. Maar het voelde eigenlijk al een beetje als de dinsdagavond. En op tijdsbestek zijn we nog altijd op zoek naar de zoon van dit heerschap.
1: Dat is een hele moeilijke.
0: Ja, de zoon van André Rieu. En dat is allemaal naar aanleiding van een nogal openhartig interview dat diezelfde zoon heeft gegeven aan de collega's van Nieuwsuur over het opgroeien met zo'n beroemde en succesvolle vader.
2: Ja, ik was 19, dan ben je echt nog een kind. En toen zat ik in New York alleen in mijn up in een hotelkamer een tour te plannen. Die we daar gingen doen. Met vreselijk veel heimwee. Ik kreeg mijn moeder niet te pakken en ik wilde echt mijn moeder bellen. Oh, ik was in paniek.
3: Wat eenzaam.
2: Ja, dat was best wel eenzaam toen, ja. Ik ben er wel heel erg mee aan de slag gegaan. Ik heb therapeuten versleten.
0: Ja, therapeuten versleten, zegt hij dus. We zijn dus op zoek naar zijn voornaam. De man die dit interview een paar dagen geleden gaf. Nou, weet jij, die juiste voornaam, dan maak jij dan weer kans op tickets voor het Cultura Nova Festival

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
1: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden. De brand woedt nog altijd in een gebied van zo'n 100 hectare, maar is nog lang niet onder controle. De gemeente Brunssum is op de vingers getikt omdat het te weinig vluchtelingen opvangt. De gemeente zou volgens de minister 110 mensen moeten onderbrengen. Dat zijn er nu geen. En een sportschool in Echt discrimineert door AZC-bewoners het lidmaatschap te weigeren, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden.
12: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
13: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
12: Ontdek nu bij Eckert de nieuwe Leapmotor B05... al vanaf €25.995.
14: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
15: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
16: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
15: Feel their magic and be there.
16: Get your tickets at dedoolhof.nl.
14: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
17: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer, van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live, Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
18: Dit is L1 Vandaag.
19: Dit is L1.
20: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt

in alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Niemand minder dan Marco Borsato hier net op de kerstverse dinsdagavond.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, deze dinsdag stond toch grotendeels in het teken van die brand in de omgeving van Venray. Al 900.000 liter water uitgestort over die natuurbrand door verschillende Chinooks. Een woordvoerder van de brandweer gaf al eerder vandaag te kennen dat het zomaar eens zou kunnen dat het nog tot en met morgen gaat duren voor die brand onder controle is. Heel wat mensen die hebben al huis en haard moeten verlaten. Zeker de campinggasten bij camping De Oude Barrier. Dat was gistermiddag al dat die gasten uit voorzorg de camping moesten verlaten. De eigenaar is Danny Bosma. Hij heeft dan begrijpelijkerwijs toch wel afgelopen nacht nauwelijks een oog dicht gedaan. Regelmatig het bed om te kijken of dat alles nog goed was. Hij mocht zelf wel op de camping blijven omdat er geen direct gevaar was. In ieder geval afgelopen nacht. Even kijken, waar heb ik Danny? Oh, hier heb ik hem staan.
2: We hebben ook een verantwoording naar de gasten toe en die de spullen hebben moeten achterlaten. En er was ook verder geen bewaking van politie. Dus dan hebben wij gezegd, dan gaan wij vannacht hier waken dat er ook alles in orde blijft.
0: Ja, we hadden het net al even over die Chinook-helikopter. Die trekken ook heel wat bekijks natuurlijk. Verslaggever Ruud van Broek over die zag vandaag vlakbij het rampgebied verschillende mensen uit de buurt zich vergapen aan hoe die helikopters dan helpen het vuur te bestrijden. Maar ook hoe dat ze het water uit de Maas halen. Bijvoorbeeld Piet Weijer stond daar ook te kijken.
3: Ik woon in Wansum.
4: Ja, en we staan aan het kijken. Nu komt hij ook en gaat het water halen. Ja. Heeft ze al vaker gezien vandaag, hè?
3: Ik heb het wel vaker gezien vandaag.
4: Toch vragen ze overal van blijf thuis.

0: Ja, hier is het natuurlijk warm. Maar op de plek waar Barry Manilow het over heeft, zal het ook wel pintjes weten zijn.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Copacabana, hier net bij L1 Vandaag, waar het nu toch echt over een andere muziekartiest gaat. Of ja, over diens zoon eigenlijk. Het gaat over de vraag, hoe groei je op als je eigenlijk de rol van ouder op je neemt? Ja, de zoon van André Rieu gaf de afgelopen dagen een bijzonder inkijkje in zijn werk in het bedrijf van pa. Bij het programma Nieuwsuur was dat. Maar ook wel welke gevolgen dat heeft gehad op hem.
2: Ken je de term parentificatie?
3: Dat is niet altijd goed in de psychologie.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. En ik denk ook dat dat echt wel van toepassing geweest is bij mij. Maar ja, dat is allemaal uit liefde zo gegaan. Dat was nooit. Ze hebben nooit met kwade bedoelingen mij op jonge leeftijd verantwoordelijkheden gegeven. En dat is zo gegroeid. Dat heeft wel, ik zal niet zeggen zijn sporen nagelaten, maar dat heeft echt wel effect gehad op mijn leven. Jonge kinderen horen niet voor ouders te zorgen.
3: Maar dat
2: nooit.
3: Heb je wel gedaan.
2: En dat heb ik wel gedaan.
0: En dat is wel gebeurd dus inderdaad. Ja. Quizvraag gaat dus over de familie Rieu en dan niet zozeer over vader André, maar over de zoon die je net hier hoorde. Namelijk, hoe heet die met de voornaam? Harry, goedenavond.
4: Goedenavond, Ruben.
0: Krijgen al binnen, het zou Gerard zijn.
5: Nee, dat is niet goed.
0: Die hebben we moeten afstrepen. Jij was de eerste met wel het juiste antwoord.
4: Ach, dat is grappig. Dat is Pierre uiteraard.
5: Goed! Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt helemaal. Helemaal goed. Pierre Rieu inderdaad. Wel werkzaam in het bedrijf van zijn vader, maar maakt volgens mij, tenminste voor zijn werk, weet geen muziek. Arie, ben je zelf een ontzettende Rieu-fan, heel toevallig?
4: Ik ben helemaal Rieu-fan. Ik werk nog voor een bedrijf waar heel wat gasten altijd is verblijven. Dus helemaal Rieu-fan.
0: Ja, want even voor de context. Gelukkig dat we even konden bellen, want je gaf in eerste instantie te kennen. Ja, ik ben aan het werk, dus eigenlijk lukt dat niet zo. Want je werkt in een hotel, zeg maar. Je zit nu ergens net achter de grote band met beddengoed of zo. Heb je even verstopt?
4: Nee, dat niet. Ik ben er bijna klaar, dus het komt goed allemaal.
0: Maar je ziet ze natuurlijk van heinde en verre komen dan, vanuit alle werelddelen, voor die vrijtofconcerten dan.
4: Dat klopt. Geweldig.
0: Ja, want die mensen die komen in extase terug, dan neem ik aan op het moment dat ze het concert hebben gezien.
4: De kippenvelmomenten voor die mensen, die beleven ze eigenlijk heel wat uren tijdens hun show op Vrijthof. Geweldig is dat.
0: Oké, ja, dat kan wel iets voorstellen, ja.
4: Dat is mooi.
0: Geen Vrijthof concerttickets voor jou, maar dan wel tickets voor even de voorstelling van Cultura Nova. Die heb ik hier voor je klaar liggen. Die komen jouw kant op.
4: Dankjewel.
0: Succes met de laatste loodjes van de werkdag en fijne avond alvast.
4: Jij ook fijne avond.
0: Merci, groetjes.
4: Hoi.

0: De Venloze Corrivee, hey, richting 6:30 was het Lex Uiting. Dit hier is natuurlijk met vrienden BL en vandaag. Zo meteen het laatste Limburgse nieuws, Kalleweg B, over alle ontwikkelingen wat betreft de natuurbrand bij Venray. Maar ook hoeveel graden dat we dan kunnen halen, merken volgens mij iets minder dan vandaag.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Hey Frank.
3: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
2: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
3: Oh ja, joh.
2: Gereedschapkist, de meterkast.
3: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
2: Hé, hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
4: Top! Jij blijft Bob.
2: Maf Kees.
3: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Natuurlijk wel.
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
0: Het laatste nieuws uit Limburg, dat hoor je van Art Rubbers.
12: Goedenavond. Ongeveer 300 brandweermensen zullen nog de hele avond en nacht bezig zijn met de grote natuurbrand bij Venray. De brandweermensen zijn verdeeld over 5 pelotons die allemaal proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand blijft wel binnen de stoplijnen, maar het vuur laait nog altijd op. Het weer is de komende uren een risico, vertelt brandweerwoordvoerder René van Tulde.
13: We monitoren het weer continu. We staan ook met KNMI in verbinding. En de wind is wat veranderlijk. Vanmiddag was hij van zuidwest is hij naar westwind gedraaid. En dat betekent dat ook dat hij richting de oostenburen gaat. Er is ook sprake geweest van onweer en regen. Maar alhoewel ik denk dat regen niet zoveel impact zal hebben, want dan zal het toch gedurende een aantal uren heel hard moeten regenen. Ja, het risico is natuurlijk dat de windrichting verandert en dat je dan een andere situatie krijgt. Maar als er echt fix gaat onweren en het onweer hangt hier boven het gebied, ja, dan moeten de brandweermensen waarschijnlijk wel het bos uit, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk.
12: Ja, en dat is niet alleen gevaarlijk voor de brandweermensen. Ook de blushelikopters die nog altijd worden ingezet moeten bij onweer aan de grond blijven. De natuurbrand bij Venray bedreigt ook een van de belangrijkste jeneverbesgebieden van Zuid-Nederland. In het getroffen gebied komt de jeneverbesstruik veel voor en in grote concentraties, zoals bij Oostrum, is de struik zeldzaam. De plant is bovendien beschermd. Dan komt nog bij dat de struik zelf heel droog is en veel hars bevat en daarmee erg brandbaar is. De kans dat de planten de natuurbrand overleven is dan ook klein. In de omgeving van de Geulvijver in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode watervogels gevonden. Het waterschap onderzoekt momenteel de waterkwaliteit om de oorzaak van de vogelsterfte te achterhalen. Ook de dode vogels worden onderzocht. De eerste resultaten daarvan worden naar verwachting later deze week verwacht. Uit voorzorg plaatst de gemeente Valkenburg waarschuwingsborden aan de waterkant. En de brandstofprijzen in België dalen morgen flink. De maximumprijs voor een liter €0,95 gaat met 9 cent omlaag. Diesel wordt 8 cent goedkoper. Daarmee loopt het verschil tussen Nederland en België voor een liter benzine op tot meer dan 70 cent. De brandstofprijzen zijn al maanden hoog vanwege de oorlog in de VS. de oorlog in Iran die de VS en Israël begonnen. Wisselende berichten van president Trump over het verloop van de oorlog zorgen bovendien voor veel prijsschommelingen. En het weer. Na een tropisch hete dag trekken er vanavond plaatselijk regen- en onweersbuien over de provincie. Het blijft vannacht lang warm. Morgen wordt het iets minder heet, maar wel nog benauwd. 29 graden.
0: Arthur, dankjewel. Zometeen wat betreft de muziek. Hier staan hier de leden van de Simple Minds klaar. Maar eerst de man die ze ook wel Ginger Jesus noemen. Goeie bijnaam. Ed Sheeran.

door bergen ter bliet. Dat was geen gemakkelijke. Die was met het goede been uit het verkeerde bed gestopt. Laat de deur maar open, want het is een open sollicitatie. Zeg, maak ze toegang, steek mijn baan al drekken, toch?

0: zit even te denken, een paar jaar geleden nog, toen stonden ze op het podium bij Bospop in Weert. En ik gaf ze zelf nog het bewijs dat ook zij toch hartstikke alive en kicking waren, de Simple Minds. Ondertussen hier op die dinsdagavond weer een nieuwe aflevering van...
1: Toen. Toen was je nieuws.
0: Ja, dat houdt wel verband met de datum van vandaag. Want even terug naar 4 augustus 1986. Ja, is een beetje heel Nederland schrikt op als bekend wordt dat quizmaster Willem Ruijs plotseling is overleden.
2: Gisteren is in Spanje een plotseling einde gekomen aan het leven van Willem Ruijs. Vergezeld van zijn kinderen genoot hij daar van een vakantie na een zwaar televisieseizoen. Willem Ruijs eiste veel van zichzelf. Risico en uitdaging moesten bij hem in één adem worden genoemd, wilde hij de prestatie leveren waartoe hij zichzelf verplicht achtte.
0: Nou, zo klonk het toen in veel huiskamers, en wie dat moment ook nog scherp voor zich ziet, dat is Don Doelen uit Brunsum.
3: Ja, wat dacht ik? Dat wordt even... daar hebben we opgetreden bij Willem Ruijs, dat wordt de gedachte. Want ja, wordt toch een heel bekend persoon in Nederland.
0: Ja, want inderdaad, Willem Ruijs, dat was een begrip, quizmaster. Er is een kandidaat de kusjes geschoven en door hem de kissmaster award tegenoemd. Miljoenen kijkers die kijken naar de Willem Ruijs-show, groots opgezet met een keur aan artiesten. Denk er dan Tina Turner, Lee Towers, Anita Meijer, maar ook het Bazuinenkorps Jong Leven. En dat komt in het Bronsum. En dat was er nog met Don Doelen.
3: Dat is de VARA, VARA Omroepvereniging. Die hebben contact met ons opgenomen. En die hebben gevraagd of ze interesse hebben om bij de Willem Ruijs-show op te treden. Dat was een spelprogramma en het was een live-uitzending. Toen heb ik de leden gevraagd, is het mogelijk? Want ja, we moesten extra repetities en dat was meestal s'avonds. Rond een uur of 6-7 moesten we nog leren. En dat dan repeteren met de hele crew van Willem Ruijs. En dan ging ze weer naar huis en dan een paar dagen later nog een keer, ik geloof 3 keer, zijn we naar de repetitie moeten gaan.
0: Ja, dat was wel memorabel natuurlijk. En die repetities, die worden dan net als de live uitzending. En de grote tent, Stong en Glenn. En door maak je dan de populaire Willem Ruijs in het echt mee.
3: Ik ben best een aardige man, maar ook keihard. Ging echt geen goed een keer, af en toe. Ja, dat kost giftig zin. Ik heb hem wel eens horen schellen, vooral op die club van meiden van Penny de Jager. Van de ballet, ja, dat ging je wel eens uit tegen te keer. Dat je zei, stelletje trutte. Ja, dat deed je wel. Nu zou dat grensoverdrijdend verdrag zijn.
0: Nou ja, en sowieso was dat ook dat dan het jong leven in Limburg even helemaal hot was. Vanwege dat optreden bij Willem Ruijs, ze dus op mens zelf noos.
3: Die worden enorm populair, die shows van hem. Het is ook hier in de plaatselijke krant gestaan, geloof ik. Ja, we zeker wat verstongen in de krant met een foto van ons vereniging. Jong leven in de Willem Ruijs-show. Ja, dat klopt.
0: Ja, en dan kunnen we hem dus wel in de categorie Toen was je nieuws plaatsen natuurlijk. Don Doelen uit Brunsum. Zien herinneringen aan 4 augustus 1986. De dag dus dat Willem Ruijs overleed.

0: Ricky Martin met Maria in het bij LN vandaag. Ik zie trouwens vandaag eerder nog een leuk filmpje voorbij komen. Ware hit is het schien maar ook op social media. De 24-jarige Willem Oet Venlo. Een jong met het syndroom van Down. Hij stiert 2 keer per week in een bakkerij. Maar Toes is ook flink aan het bakken geslagen. En zijn absolute, ja, wie zei dat, signature dish. Zijn absolute magnum opus, zijn pronkstuk, waffles. En die werden ook in grote getale gebakken met nogal wat beslag natuurlijk. Het zijn er heel wat uiteindelijk.
1: 320.000.
2: Zo, dat is een enorm aantal.
1: Ja.
2: Maar wat is zo leuk aan waffles bakken?
1: Met mijn mannen te leuk.
2: Lekker met die modder.
1: Ja.
2: En wat maakt die waffles nou zo lekker dat eigenlijk half Venlo tegenwoordig zegt, ik wil zo'n waffel van Willem hebben? Is het toch een geheim of is het toch...
1: Met hartjes, waffles.
3: Liefde.
1: Liefde gemaakt.
0: Ja. Je proeft je liefde in de waffles van Willem. Ik zit even denk, ja, toch even welgemeend applausje van deze kant voor wafelkampioen Willem door in Venlo. Ik denk dat je er zelf ook een keer helemaal te gaan scoren, want... Klinkt jou gewoon erg smakelijk, die hartjesvormige waffles.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden. De brand woedt nog altijd in een gebied van zo'n 100 hectare en is nog steeds niet onder controle. Ongeveer 300 brandweermensen blijven vanavond en vannacht in touw. Bij de Geulvijver in Valkenburg zijn de afgelopen dagen ruim 70 dode vogels gevonden. De doodsoorzaak van de dieren wordt nog onderzocht. De gemeente heeft alvast waarschuwingsborden geplaatst. En een liter benzine in België wordt morgen 9 cent goedkoper. Het verschil met Nederland wordt daardoor 70 cent per liter. Diesel wordt per liter 8 cent in prijs verlaagd.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
12: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
11: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. En het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gim Balduk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland.

Zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.